0: En in de hoogste klasse van het voetbal heeft Antwerp de wedstrijd tegen SK Beveren gewonnen met 2-1. Voor SK Beveren was het de eerste nederlaag sinds april vorig jaar. De club werd vorig seizoen kampioen in tweede klasse zonder een wedstrijd te verliezen. Dat is toch even wennen, vond Beveren-speler Lennart Mertens.
1: Je weet als het publiek er hierachter staat, moeilijk wordt. Maar goed, ik denk twee zure goals. We hebben ook nog wat kansjes gehad. En het is jammer, nog een keer verliezen. Het is lang geleden, maar goed, ik denk dat we ons wel langer aan de andere kant getoond hebben. En dat we niet op kunnen verder bouwen.
0: De voorbije avond speelde Anderlecht ook tegen La Louvière. Anderlecht won die wedstrijd met 2-1. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen rond 19 graden. Na de ochtend eerst zonnig weer, daarna meer wolken. Maar het blijft wel droog bij temperaturen tot 30 graden. Meer op 14nieuws.be.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Brussel.
1: Het is 3:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Andalusië, in het zuiden van Spanje, krijgt de brandweer de hevige natuurbrand die daar woedt, maar niet onder controle. Het vuur brak het voorbije weekend uit en heeft intussen al een gebied van zo'n 8000 hectare verwoest. Er wordt ook gewaarschuwd dat de brand naar de stad Sevilla zou trekken. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur een nabijgelegen rivier oversteekt. Bijna 500 mensen moesten al worden geëvacueerd. Er worden honderden brandweerlieden ingezet en ook 26 blusvliegtuigen. In de Amerikaanse staat New Jersey heeft het Amerikaanse leger F-16's ingezet om twee vliegtuigjes te onderscheppen. De toestellen zouden boven de golfclub van de Amerikaanse president Trump gevlogen zijn. Trump zou daar op dat moment aanwezig geweest zijn en dan vaardigt de lokale overheid vaak een vliegverbod uit boven de golfclub uit veiligheidsoverwegingen. Het Amerikaanse leger roept piloten intussen op om die beperkingen steeds na te leven. De Houthi-rebellen in Jemen hebben opnieuw een aanval uitgevoerd op een havenstad nabij de straat van Bab el-Mandeb in het westen van het land. Die stad wordt gecontroleerd door het regeringsleger. De Houthis zouden verschillende woonwijken hebben bestookt met raketten en drones. Over mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. Het conflict in Jemen laaide vorige maand opnieuw op. De Houthi-rebellen voeren daarbij steeds of soms ook aanvallen uit. Zo is het op Saudi-Arabië. Dat land steunt de jemenitische regering. De Houthis zelf worden dan weer gesteund door Iran. De VN heeft intussen opgeroepen om het conflict te stoppen. En straks beginnen ingrijpende wegenwerken op de Brusselse ring aan de verbinding met de E19 in Machelen. De werken zullen waarschijnlijk heel wat verkeershinder veroorzaken, zegt Carla Cox van het agentschap Wegen en Verkeer.
2: Wel, we zitten hier met 36.000 voertuigen op een weekdag, dus er is enorm veel verkeer. We zitten met de E19 die daar aansluit op dat knooppunt. Heel veel werken in de buurt. Wij raden mensen aan om deze omgeving te vermijden, omdat er sowieso op de Woluwelaan, op de E19 en met al de werven in de omgeving wordt het een heel druk punt.
1: De werken duren tot eind september en vallen samen met andere wegenwerken op de E19, namelijk in Rums, die 2 weken zullen duren. En in Mechelen-Noord zijn er ook nog altijd herstellingswerken aan de gang aan de brug over de E19. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen rond 19 graden. Na de ochtend eerst zonnig weer, daarna meer wolken, maar het blijft wel droog bij temperaturen tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

mij de zitzak. Vroeger wilde ik een paard. Lekker met de meiden mode. Lekker met de meiden aan de lijn. Lekker online bestellen. Wat is het toch fijn een meid te zijn. Lekker met de meiden lullen. Lekker met de meiden in het rood. Lekker met de meiden keta. Wij gaan nog lang niet dood. Lekker met de meiden knotje.

0: Studio Brussel.
1: Het is 4:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In de Spaanse stad Ceuta aan de grens met Marokko hebben duizenden inwoners geprotesteerd. Ze eisen strengere grenscontroles na de bestorming van de grens eind vorige maand. Tienduizenden mensen staken toen vanuit Marokko de grens over. De meeste keerden vrij snel terug, maar enkele duizenden migranten zouden nog altijd in Ceuta vastzitten. Volgens de organisatoren van de protestactie waren er zo'n 10.000 actievoerders, volgens de politie 5.000. De burgemeester van Ceuta noemt de situatie in de stad onhoudbaar. In Andalusië, in het zuiden van Spanje, krijgt de brandweer de hevige natuurbrand die daar woedt, maar niet onder controle. Het vuur brak het voorbije weekend uit en heeft intussen al een gebied van zo'n 8000 hectare verwoest. Er wordt ook gewaarschuwd dat de brand naar de stad Sevilla zou trekken. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur een nabijgelegen rivier oversteekt. Bijna 500 mensen moesten al worden geëvacueerd. Er worden honderden brandweerlieden ingezet en ook 26 blusvliegtuigen. Het water van de oceanen was in juli warmer dan ooit werd gemeten. Dat blijkt uit cijfers van de Europese klimaatdienst Copernicus. Een van de oorzaken is het weerfenomeen El Niño, waardoor het water in de Stille Oceaan warmer is dan gewoonlijk. Maar vooral ook de klimaatverandering speelt een belangrijke rol, zegt klimaatwetenschapper Wim Thierry.
2: We zien eigenlijk dat wereldwijde zeetemperaturen nog nooit zo hoog waren in juli. De enige manier om dit te stoppen is om structureel weg te gaan van het gebruik van fossiele brandstoffen. Het stoppen met het verbranden van olie, kolen en gas zal ervoor zorgen dat de wereldwijde temperatuur stabiliseert en daarmee ook het aantal records zal afnemen in de tijd.
1: In de Amerikaanse staat New Jersey heeft het Amerikaanse leger F-16's ingezet om twee vliegtuigjes te onderscheppen. De toestellen zouden boven de golfclub van de Amerikaanse president Trump gevlogen zijn. Trump zou daar op dat moment aanwezig zijn geweest en dan vaardigt de lokale overheid vaak een vliegverbod uit boven de golfclub uit veiligheidsoverwegingen. Het Amerikaanse leger roept piloten intussen op om die beperkingen steeds na te leven. En op de Brusselse ring aan de verbinding met de E19 in Machelen beginnen ingrijpende wegenwerken. Het brugdek en de rijweg worden er vernieuwd. De werken zullen waarschijnlijk heel wat verkeershinder veroorzaken, zegt Carla Cox van het agentschap Wegen en Verkeer.
3: Wel, we zitten hier met 36.000 voertuigen op een weekdag, dus er is enorm veel verkeer. We zitten met de E19 die daar aansluit op dat knooppunt. Heel veel werken in de buurt. Wij raden mensen aan om deze omgeving te vermijden, omdat er sowieso op de Woluwelaan, op de E19 en met al de werven in de omgeving wordt dit een heel druk punt.
1: De werken duren tot eind september en vallen samen met andere wegenwerken op de E19 in Rumst, die 2 weken zullen duren. En in Mechelen-Noord zijn ook nog altijd herstellingswerken aan de gang aan de brug over de E19. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen rond 19 graden. Na de ochtend eerst zonnig weer, daarna meer wolken, maar het blijft wel droog bij temperaturen tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 5:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. Het water van de oceanen was in juli warmer dan ooit werd gemeten. Dat blijkt uit cijfers van de Europese klimaatdienst Copernicus. Een van de oorzaken is het weerfenomeen El Niño, waardoor het water in de Stille Oceaan warmer is dan gewoonlijk. Maar vooral ook de klimaatverandering speelt een belangrijke rol, zegt klimaatwetenschapper Wim Thierry.
1: We zien eigenlijk dat wereldwijde zeetemperaturen nog nooit zo hoog waren in juli. De enige manier om dit te stoppen is om structureel weg te gaan van het gebruik van fossiele brandstoffen. Het stoppen met het verbranden van olie, kolen en gas zal ervoor zorgen dat de wereldwijde temperatuur stabiliseert en daarmee ook het aantal records zal afnemen in de tijd.
0: In Andalusië, in het zuiden van Spanje, krijgt de brandweer de hevige natuurbrand die daar woedt, maar niet onder controle. Het vuur brak het voorbije weekend uit en heeft intussen al een gebied van zo'n 8000 hectare verwoest. Er wordt ook gewaarschuwd dat de brand naar de stad Sevilla zou trekken. Bijna 500 mensen moesten al worden geëvacueerd. Ook in Frankrijk zijn er bosbranden. In het zuidoosten van het land zijn nu 2 dorpjes ontruimd. Sinds een natuurbrand is ontstaan in het departement Lozère. Ook een snelweg werd afgesloten. Op de Brusselse ring aan de verbinding met de E19 in Machelen beginnen ingrijpende wegenwerken. Het brugdek en de rijweg worden er vernieuwd. De werken zullen waarschijnlijk heel wat verkeershinder veroorzaken, zegt Carla Cox van het agentschap Wegen en Verkeer.
2: Wel, we zitten hier met 36.000 voertuigen op een weekdag, dus er is enorm veel verkeer. We zitten met de E19 die daar aansluit op dat knooppunt. Heel veel werken in de buurt. Wij raden mensen aan om deze omgeving te vermijden, omdat er sowieso op de Woluwelaan, op de E19 en met al de werven in de omgeving wordt dit een heel druk punt.
0: De werken duren tot eind september en vallen samen met andere wegenwerken op de E19 in Rumst, die 2 weken zullen duren. En in Mechelen-Noord zijn ook nog altijd herstellingswerken aan de gang aan de brug over de E19. In het voetbal heeft Antwerp puntenverlies op de openingsspeeldag vermeden. Het leek tegen promovendus SK Beveren op weg naar een 1-1 gelijkspel, tot Vrij in het slot zijn 2e doelpunt van de avond maakte. 2-1 voor Antwerp dus. Thibaut Somers van Antwerp is opgelucht.
3: Het was fantastisch om die laatste, denk ik, 87e minuut dat we dan de winning goal maken. En dat is met de fans is het ideaal scenario om het seizoen te openen met zo'n overwinning.
0: Anderlecht speelde gisteravond tegen La Louvière en won die wedstrijd met 2-1. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen rond 19 graden. Na de ochtend eerst zonnig weer, daarna meer wolken. Maar het blijft droog bij temperaturen tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: Het is 6:00, een heel goedemorgen.
1: VRT Nieuws.
0: Met Shema Saisai.
2: Wekenlang zullen er lange files staan op de E19. Mensen die vanuit Antwerpen via de E19 naar de Brusselse binnenring rijden, moeten vanaf vandaag rekening houden met zware verkeershinder door wegenwerken. Op de verbinding richting Zaventem, Leuven en Namen wordt het brugdek en de rijweg vernieuwd, zegt Carla Cox van het agentschap Wegen en Verkeer.
3: In de verbindingslus van het knooppunt Machelen gaan we eigenlijk het volledige brugdek opnieuw heraanleggen. Dat wil zeggen dat we alle strippen tot op de waterdichting en van daaruit alles terug opbouwen, dus betonherstel, nieuwe waterdichting en daar een volledig nieuwe wegopbouw met fundering tot en met asfalt. En dit tot en met eind september.
2: Je zal dus op de E19 naar de Brusselse binnenring sterk moeten vertragen. Je moet dan een andere weg nemen dan normaal. Maar deze ochtend is er daardoor al veel verwarring geweest bij de autobestuurders, omdat je niet goed kan zien waar je precies naartoe moet. Indonesië heeft 1,3 ton drugs in beslag genomen. Het gaat om ketamine met een totale straatwaarde van ongeveer 100 miljoen euro. Het is een van de grootste drugsvangsten ooit in Indonesië, een land in Zuidoost-Azië. De drugs lagen in een schip dat van Thailand kwam en de Indonesische inlichtingendiensten hielden dat schip al maanden in de gaten. 8 bemanningsleden zijn ook opgepakt. In het voetbal heeft Antwerp op de valreep gewonnen van SK Beveren. Beveren kwam in de eerste helft nog op voorsprong, maar met 2 doelpunten van Michael Vrij haalde Antwerp toch nog de zege binnen. De eerste match van het seizoen was toch wel meteen een lastige, vond Antwerp-verdediger Rijn van Helden.
4: Het was geen gemakkelijke match, het was echt een taaie match. Ik denk als je de andere wedstrijd ook kijkt, dan gaat Almanje troef de eerste wedstrijd of de eerste wedstrijd van het seizoen. De Beveren dat ook vrij goed deed, ik denk ook dat we de eerste helft er niet goed in zaten. Maar je ziet wel vanaf minuut 60 dat wij als we onze energie en onze kwaliteit wat hoger brengen, dat we een goede ploeg zijn en dat we het verschil kunnen maken.
2: Eerder haalde ook Anderlecht het met 2-1 van La Louvière. Vandaag eerst zonnig en rond de 28 graden. In de loop van de dag meer bewolking en kans op lichte regen, vooral in het noorden. Morgen vaak zon, maar iets minder warm. Vanaf woensdag opnieuw temperaturen boven de 30 graden.
5: Sam staat op.
6: Sam de Bruin.
0: Een maandagochtend die moet je onmiddellijk in gang knallen. Dan kan de hele week niet meer stuk. Dat is onze missie van de dag. Wees welkom, lovers.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.

0: Cake Monday stuurt Gert uit Herenthout in de app, omdat jullie het startschot van de week dan geven. We knallen ze in.
1: Studio Brussel.
2: Sam staat op.
0: Goedemorgen, makkers van de maandagochtend. Het voelt als een magisch weekje dat eraan komt, vind je niet? Erik uit Meissen heeft ook al gestuurd in de app. Goedemorgen Sam, wat een mooie grote maansikkel deze ochtend. Het was ons ook al opgevallen. Als je naar buiten kijkt nu, het is prachtig. Zo een schoon startend maantje, maar het is de perfecte Janneke maan in de lucht. Lekker helder, groot en zichtbaar. Je moet zelf maar eens een keertje kijken. Het is moeilijk om op foto vast te leggen, maar het ziet er prachtig uit. En ik heb het gevoel dat die maan en wij met z'n allen, iedereen zich aan het klaarmaken is voor de eclips deze week. In alle WhatsApp-groepen waar ik in zat, was dit weekend het gespreksonderwerp waar je nog van die ellendige eclipsbrilletjes kan kopen. Want die heb je echt wel nodig om komende woensdag iets te zien van het kosmische evenement van deze eeuw. En ze zijn op zoveel plaatsen uitverkocht. Of ze gaan te laat geleverd worden als je ze online bestelde. Maar wij hebben er nog een hoop gevonden hier bij Studio Brussel. En jij kan die vandaag winnen. Vanaf 7:45 gaan we daarvoor spelen. Gratis eclipsbrillen die op tijd geleverd worden met een express delivery, zodat je er niets van moet missen van dat hele fantastische gebeuren dat woensdag op ons zit te wachten. Hou die radio dus extra op de beste zender van dit land en kijk woensdag hoe de maan van Move Into the Sun doet.
2: Studio Brussel.
1: Sam staat op.

0: Supermassive Black Hole, dat gaan we in de lucht zien woensdag. Als die zonsverduistering er is. Ja, Harry heeft een bericht gestuurd in de app van Studio Brussel. Ik weet het. Harry stuurt, ja maar een lashelm, dat werkt ook. Hè, als je niet aan een eclipsbril kan geraken. Je had een lashelm, Harry. Dat hebben we toch ook niet allemaal thuis liggen, een lashelm. En ook als je dat nog moet gaan bestellen nu, waar ga je dat gaan halen, een lashelm? En wat kost dat eigenlijk, een lashelm? Ik ga dat nu eens even googlen om te zien hoeveel dat kost. Dat vind ik zelf niet online. Dus ik denk dat de beste manier om veilig te genieten van de zonsverduistering deze week gewoon is naar Studio Brussel luisteren. Straks om 7:15 gaan we er voor de eerste keer voor spelen. Nu heb ik nog Sam Fender en Olivia Dean met Rain Me In.
1: Life is music.

0: Dankjewel voor Sam Fender, stuurt Saskia uit Lummen. Meteen fijn wakker worden. Dat is de bedoeling natuurlijk op deze maandagochtend. Goedemorgen allemaal. Het is maandag 10 augustus, 18 over 6. Beetje vervelende dag wel voor wie van Antwerpen komt en de Brusselse binnenring op moet. Niet alleen vandaag, maar de komende weken. Want het is daar tot eind september stevige werken die er gebeuren. En blijkbaar is het heel verwarrend hoe je nu moet rijden. Dus als je die richting uit moet van Antwerpen naar de Brusselse binnenring, check het allemaal eens goed op voorhand. Want het is daar bijzonder gevaarlijk ook wel. Dus let daar extra op.
1: Met de superplusdeals van De Nijzen gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in een fruitsla.
4: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
3: Amai, ik sla direct met een slag.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van De Nijzen. Mee met het leven.
5: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
6: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is twee straten verder.
5: Ah, top hè, die Kate.
7: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC.

0: Foster the People op Studio Brussel met Pumped Up Kicks. En goedemorgen, het is 22 over 6.
1: Studio Brussel.
2: Sam staat op.
0: De Nederlandse Demi Vollering heeft de Tour de France Femme gewonnen dit weekend op een heel mooie manier, want ze kwam gisteren als eerste ook over de streep in die laatste rit. Het is al de tweede keer dat ze de Tour wint. Het was een mooie Tour voor de vrouwen. Een heftige, vond ik. We hebben het ook heel de week gevolgd, de voorbije week, en je zag ze afzien. Maar ze hebben toch voor prachtig spektakel gezorgd. Heel fijn is dat. Heb je trouwens ook gezien online hoe ons Linde Merkpoel Pogacar tegen het lijf liep? Pogacar die daar in Frankrijk aan het supporteren was voor zijn vriendin, voor Urška Sigaert natuurlijk. Dat was wel echt heel bijzonder. Ik denk dat er niet veel mensen zijn die kunnen zeggen van, ah ja, ik heb even kunnen kletsen met Pogacar. Heel cool om dat mee te maken. En dan was er natuurlijk ook voetbal dit weekend. Afgelopen weekend is de Jupiler Pro League terug begonnen. Eerste klasse voetbal in België. Landskampioen Club Brugge mocht vrijdag al de spits afbijten. Won overtuigend met 3-0 tegen Kortrijk. Dat lijkt al zo lang geleden ondertussen. Union deed ook wat het moest doen en won met 1-5 in Westerlo. Gisteren vanavond heeft dan Anderlecht nog een zeer spannende match gespeeld en gewonnen met 2-1 tegen La Louvière. Daarmee zijn we dus nu echt vertrokken in de voetbalcompetitie.
2: Sam staat op.
1: Studio Brussel.
0: En hier op de radio zijn we ook alweer even vertrokken op deze maandagochtend. Dit is Jonas Blue met Edge of Desire. Een hele goede morgen.

0: proberen dat hier zo vrolijk mogelijk te maken, hè, jongens. Jonas Blue, Edge of Desire. Het is maandagochtend, nou ja. En zeker als je de baan op moet, niet ideaal vandaag en de komende weken. Want het is ondertussen bijna 6:30 en Shema, er beginnen grote werken op de E19 naar Brussel.
1: Ja, op de verbinding richting Zaventem, Leuven en Namen worden het brugdek en de rijweg vernieuwd. Maar dat is een heel belangrijk knooppunt waar elke dag 36.000 voertuigen langs rijden. Dus dat gaat voor gigantische files zorgen. Je kan ook niet zo goed zien waar je naartoe moet. Dat heb ik vanmorgen zelf ondervonden. Dus dat gaan ze dan toch wel moeten oplossen, denk ik. Anders wordt het gevaarlijk. En dan beginnen er ook nog eens op de E19 zelf in Rumst werken. En in Mechelen-Noord zijn er ook al een tijd werken aan de brug bezig. Dus je gaat eigenlijk van file naar file naar file.
0: Ja, dat nog een hele poos, geloof ik. Hè.
1: Ja, inderdaad. Tot eind september op dat knooppunt en al de rest, ja, geen idee. Maar hou gewoon rekening met veel problemen daar.
0: We gaan dat absoluut doen.
1: Dan nog nieuws over Benidorm in Spanje. Daar was een vuurwerkfestival en dat is niet zo goed afgelopen. Want er kwam plots een vuurpijl terecht in het publiek op het strand. Er zijn dan 27 gewonden gevallen en 11 mensen moesten zelfs met brandwonden naar een gespecialiseerd ziekenhuis worden gebracht.
0: Dat is heftig. Heb je ook het weer voor ons nog?
1: Zeker. Het is eerst zonnig en rond de 28 graden vandaag. Later komen er meer wolken en is er ook kans op lichte regen. Ook de komende dagen blijft het wel droog met zon.
0: Dankjewel.
2: Sam staat op.
3: Sam staat op.
2: Studio Brussel. Life is music.
0: Ik heb zon gehoord in het weerbericht van Shema. Dan kunnen wij niet anders dan nog eens een Bad Bunny door de radio knallen, toch? We gaan er een mooie maandag van maken met z'n allen.

0: hit van de Verve, nooit rijk mee geworden, omdat ze de viooltjes gepikt hebben. Ai. The Verve met Bittersweet Symphony, een goeiemorgen.
1: Studio Brussel. Sam staat op. Sneller dan de zang.
0: Kom. Wie durft de maandag bij de horens te vatten en meteen mee te spelen met Sneller dan de zang? Je krijgt straks een nummer te horen en dan moet je raden wie de artiest is nog voor die begint met zingen. Het is niet zo moeilijk, het is wel gewoon heel plezant om mee te spelen. Dus stuur in de app en doe het gewoon live op de radio.
1: Ben jij Sneller dan de zang?
2: Stuur dan nu Sneller in de app van Studio Brussel.
0: En ik beloof dat het makkelijker is dan deze. Nothing but Thieves is it, Evolution. Come.

0: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider toch. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Buzz Ohio van The National.
1: Studio Brussel. Sound staat op. Sneller dan de zang.
0: Lieslot, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Sam.
0: Wat moedig dat jij wil meespelen vandaag, want je hebt er toch een stevig weekend op zitten.
2: Ja. Het valt mee, maar het was tof, ja.
0: Vertel eens wat jullie gedaan hebben.
2: De KI-afdeling waar ik altijd leiding ben geweest en nu ook nog kookouder was 100 jaar. Dus het was een feestweekend.
0: Jeugdbewegingen die kunnen feesten, weet ik toch uit ervaring. Dus heb je het bond gemaakt?
2: Bij mij valt het nog mee. Ik was de bot. Er waren anderen waar het beter en slechter mee ging. Ja.
0: Dat is je redding geweest, denk ik. Fantastisch. Daardoor ben je nog een beetje fris. Was het echt gewoon met een dikke vuif of was er van alles te doen?
2: Goh ja, het was met eerst voor de kinderen een wandelzoektocht. Er was een barbecue. Ook een receptie dan voor genodigden. Daarna was het zomerbar. Dus daar was het dan al wat met meer drank. En gisteren was het dan de traditionele sportfeest. Het was het regionaal sportfeest.
0: Klinkt fantastisch. Iets dat je niet elke dag meemaakt, natuurlijk zo'n 100-jarig bestaan. Wat je ook niet elke dag meemaakt, dat is dat je meespeelt met Sneller dan de Zang. Hoe goed schat je je eigen kansen in dit spelletje?
2: Laten we zeggen, als ik niet op de radio ben, dat het waarschijnlijk goed gaat. Maar nu weet ik niet.
0: Dat is de klassieker bij iedereen. Iedereen die het meespeelt thuis, als ze niet op de radio zijn, zijn echt heersers in het spel. En als ze dan plotseling op de radio komen, dan weten ze het niet goed meer of ze het wel goed gaan kunnen. Maar we gaan het zien, we gaan het meemaken. Het is een bekend nummer, waar je sowieso ook al mee meegebruld gaat hebben. Maar ik weet niet goed of je de artiest gaat weten, want dat is geen simpele. Dat is geen simpele, Lieselot. Dus weet dat als het je niet lukt, het is niet erg. Er gaan veel mensen zijn die het niet gaan kunnen zeggen, maar iedereen gaat het nummer wel herkennen. Voilà.
2: Oké, ik doe mijn best.
0: Ik ga nu mijn mond houden. Wie weet kom je erop en dat zou geweldig zijn. We gaan ervoor. Dit is jouw opgave.
2: Oh, doe maar, ja.
0: Je kent het, hè?
2: Ja.
0: Ja. Stomme.
2: Oh, ja.
0: Gokje?
2: Nee, ik kan niet opkomen. Ja.
0: Bijna?
2: Nee.
0: Nee, maar ik snap het. Het is niet zo stom gegokt, eigenlijk.
2: Ja, maar John Summers.
0: Nee, maar ze zit in de juiste genre, hè, maar het is Sigma. Sigma met Nobody to Love was dit. Maar ja, kijk, dat is zo'n typisch voorbeeld van we kennen het nummer allemaal, maar we zijn vergeten van wie het precies is. Je hebt je best gedaan en je was toch niet volledig de andere richting op aan het gaan qua gokken, dus dat is al zeer fijn gedaan. Lieselot, maak er een goede maandag van.
1: Sam staat op.

Joe Keery is een uitstekend acteur, ook al speelt hij een beetje een drol in Stranger Things. Toch, mag ik dat zeggen, hè? Ik vind Steve in Stranger Things geen aangenaam persoon. Ik vind die fan, Steven. Maar het is wel een heel goede muzikant die als Joe veel volk zal trekken op Pukkelpop. Sowieso, daar gaan heel veel mensen aan dat podium staan. Queens of the Stone Age zijn dit met hun Easy Street. Een goeiemorgen.

0: I run. De titel van dit nummer is bijna hetzelfde als de titel van onze nieuwe hotshot. Maar die laatste is nog een pak steviger. Ik waarschuw je nu al, want ik speel hem straks na het nieuws van 7 uur.
1: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Dit is Studio Brussel. Studio
0: Brussel. Goedemorgen, het is 7 uur.
3: VRT Nieuws.
0: Shema Faisai.
4: Wekenlang zullen er lange files staan op de E19. Mensen die vanuit Antwerpen via de E19 naar de Brusselse binnenring rijden, moeten vanaf vandaag rekening houden met zware verkeershinder door wegenwerken. Op de verbinding richting Zaventem, Leuven en Namen worden het brugdek en de rijweg vernieuwd. Je zal daarom moeten kiezen tussen twee verschillende wegen, zegt het agentschap Wegen en Verkeer.
5: Wij proberen dat zo vlot mogelijk te laten verlopen door eigenlijk het zware verkeer en het doorgaand verkeer te laten doorrijden op één rijstrook nog op de verbindingslus. Op de andere rijstrook wordt dan gewerkt. Al het verkeer van de linkerrijstrook komende van de E19 gaan we dan eigenlijk op een extra tijdelijke rijweg langs het spoorwegviaduct een keerbeweging laten maken op de Woluwelaan om dan zo terug te keren naar de Brusselse binnenring.
4: Maar deze ochtend is er door de signalisatie al veel verwarring geweest bij de autobestuurders omdat je niet goed kan zien waar je naartoe moet. Op de E19 richting Brussel beginnen er vandaag trouwens ook nog werken ter hoogte van Rumst en in Mechelen-Noord zijn ze ook al een tijd bezig aan een brug daar. Twee Belgische meisjes van 14 en 16 jaar zijn zwaar gewond geraakt bij een verkeersongeval op een snelweg in Nederland. Volgens de politie zaten 7 mensen van een Belgisch gezin in de auto. Die raakte van de weg, ging over de kop en kwam in een sloot terecht. 2 tienermeisjes liepen zware verwondingen op. De andere inzittenden hadden lichte verwondingen. Het is niet duidelijk hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren. In Altea in Spanje zijn 27 mensen gewond geraakt bij een vuurwerkshow aan de kust. Een vuurpijl week plots af van zijn baan en kwam terecht in het publiek op het strand. 11 mensen moesten met brandwonden naar een gespecialiseerd ziekenhuis worden gebracht. Er waren tienduizenden bezoekers. In het voetbal heeft Antwerp op de valreep gewonnen van SK Beveren met 2-1. Ook Anderlecht won met 2-1 van La Louvière. Het winnende doelpunt kwam er in de extra tijd. Tristan de Greef is tevreden, maar had zo'n lastige eerste match toch niet verwacht.
6: Heel blij wisten in het begin dat we snel moeten scoren, dat het niet zo'n moeilijke wedstrijd ging worden. Uiteindelijk is dat wel geworden, zeker nadat we 0-1 achterkomen. En dan is het echt zoeken naar die goal en die is gevallen en dan de overwinning over de lijn kunnen pakken.
4: Vandaag heerst zonnig rond de 28 graden. In de loop van de dag meer bewolking en kans op lichte regen, vooral in het noorden. Morgen vaak zon, maar iets minder warm. Vanaf woensdag opnieuw temperaturen boven de 30 graden.
0: Het is nu al een kwartier extra doorwerken op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk tussen Beervelde en Gentbrugge. In Desselbergen kan het verkeer vanaf de ring rond Gent de E17 naar Kortrijk niet oprijden. En ook zoals net in het nieuws op de E19 van Antwerpen naar Brussel tussen Vilvoorde en Machelen ben je een kwartier kwijt al. Daar wordt de linkerrijstrook richting binnenring rond Brussel omgeleid via de spoorwegberm en de Woluwelaan. Let daar extra op. En op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is het ook 20 minuten file rijden in Temse.
7: Sam staat op.
8: Sam de Bruin.
0: Jij moet niet meer op zoek naar een van die weinige eclipsbrillen die niet uitverkocht zijn. Wij hebben ze voor jou verzameld en doen ze straks cadeau. Goedemorgen.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
8: Life is music.

0: Goedemorgen op deze maandagochtend. We zijn 10 augustus. Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel. Een paar weken geleden was het een mega verrassing op Doer, het festival in Wallonië. Technoheldin Amélie Lens speelde daar een ongelooflijk dik feest toen ze plotseling een gast het podium op liet komen. Niemand had dit verwacht. Niemand zag dit aankomen toen plotseling Angèle dat podium opwandelde. Angèle zong daar een nummer dat nog niemand kende. Het bleek een samenwerking te zijn tussen de twee, tussen Amélie Lens en Angèle, die samen muziek gemaakt hebben. Het zijn ondertussen ook echt BFF's geworden. En ze hebben dat nummer nu officieel uitgebracht. Het heet Run. En het is meteen onze hotshot deze week op Studio Brussel. Een dikke banger. Lekker stevig. Zeker op een maandagochtend als je het prut nog uit je ogen aan het wrijven bent. Maar het kan alleen maar helpen.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Amélie Lens en Angèle. Run.
3: Hallo, ik ben Amélie Lens.
4: Ik ben Angèle. En mijn single is deze week Hotshot op Studio Brussel.
5: Op Studio Brussel.
1: Life is

Theo speelt binnenkort nog eens op Pukkelpop. Volgende week is dat. Zijn die ondertussen weer allemaal aan het werk, de architecten, nu dat bouwverlof voorbij is of is het nog niet overal voorbij? Ik vind het altijd wat verwarrend hoe dat in elkaar zit. Dit is Beyoncé met Texas Hold'em.

0: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Oh, zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar 8,99 euro per stuk. Lidl, dat kan tellen.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
3: Ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.

0: Goedemorgen, is iedereen een beetje wakker aan het worden? Dat is niet altijd makkelijk op maandagochtend, maar we doen dat niet samen en dan komt het goed, hè, jongens.
1: Studio Brussel.
2: Sam, staat op.
0: Die weekenden moeten ook gewoon maar niet zo leuk zijn natuurlijk. Gisteren was het de laatste dag van de Lokerse feest. De Netsky heeft de mainstage in Lokeren mogen afsluiten. 10 dagen lang was het feest en goede live optredens. En wat een zotte artiesten die daar waren. Het zijn er te veel om op te noemen, maar ik zal gewoon een paar eruit gooien. Zwakke Regie was daar, The Streets, Diana Ross, Used, Dressed Like Boys, Xavier Rudd, Tom O'Dell, Lost Frequencies, Oscar and the Wolf, Editors, Lenny Kravitz. Ik kan maar blijven doorgaan. Niet enkel op de mainstage was het daar trouwens feest in Lokeren. We hadden op de Lokerse feesten ook de Club Studio Brussel, waar onder andere Nieuwe Lichting Waste speelde. Lenny was erbij, Iskander Moon, Ize en Jas Brak. Het was fantastisch. Het blijkt ook een recordeditie te zijn van de Lokerse feesten, dat hebben ze laten weten. Het festival heeft 135.000 bezoekers mogen ontvangen. Dat is prachtig. Allemaal blije snoetjes. Maar ook de artiesten zelf die strooiden met complimenten blijkbaar. Volgens Lokerse feesten heeft dat te maken met de nieuwe setting van het festival, dat er sinds vorig jaar een klein beetje anders uitziet, een beetje als een arena.
3: We hebben vorig jaar heel hard inzet op een totaal nieuw decor, totaal nieuwe beleving, een soort arena-gevoel. Heel vaak ook deze week heel veel complimenten gekregen van artiesten, zelfs tijdens de set, waar ze aanhaalden van wat een fantastische sfeer. Tot aan dat we daar een nieuw elan hebben ingezet en dat we dat dit jaar echt hebben kunnen bevestigen.
0: En die sfeer, dat is dankzij jullie, laat dat duidelijk zijn. Ook online was deze editie van de Lokerse Feesten heel succesvol. 65.000 mensen volgen de optredens via de livestream. En daar heb ik ook goed nieuws, want een hele hoop van die optredens kan je ook herbekijken op VRT Max. Luisteraar Anja uit Londerzeel is dit weekend ook naar de Lokerse Feesten geweest en stuurt in de app van Studio Brussel: ik ben nog altijd aan het bekomen van Lenny Kravitz van zaterdag. Kunnen jullie een plaatje van hem draaien? Dat kan zeker.
2: Studio Brussel. Sam staat op.

0: Sarah bevestigt in de app van Studio Brussel. Onvergetelijk optreden van Lenny Kravitz zaterdag op de Lokerse feesten. Het is bijna 19:30. Shema, hoe is het met te werken op de E19 naar Brussel?
1: Ja, vanmorgen zijn ze daar begonnen aan het brugdek en de rijweg op de verbinding richting Zaventem, Leuven en Namen. Je kan nog over die brug daar naar de ring gaan, maar er is maar één rijstrook vrij. En mensen die dan op de linkerrijstrook rijden op de E19, die worden via een andere weg naar de ring gestuurd. En je moet daar dan dus kiezen tussen die twee wegen, al is het ook niet helemaal duidelijk, zag ik zelf vanmorgen al. En er zal dus overal wel file zijn. In het voetbal heeft Antwerp gewonnen van Beveren met 2-1. Ook Anderlecht won met 2-1 van La Louvière, al kwam de winnende goal pas in de extra tijd. Eerder verloor Racing Genk van Zulte Waregem. Het werd daar ook 2-1.
0: Het weer dan.
1: Vandaag veel zon, rond de 28 graden. Later komen er wel wat meer wolken en is er kans op lichte regen. De komende dagen blijft het droog met zon.
0: Dat hebben we graag.
2: Studio Brussel. Ticket Tuesday. Luister naar Studio Brussel en win jouw ticket voor de beste festivals.
0: Morgen luister je best extra aandachtig naar Studio Brussel, want dan maak je kans op festivaltickets zoals elke Ticket Tuesday deze zomer. Morgen speel je de hele dag voor tickets voor Bomboklad in Zeebrugge of Camping Kitsch of Krammerok. En die laatste is sinds vorige week volledig uitverkocht. Dus het is je laatste kans om erbij te zijn morgen als je naar Studio Brussel luistert. Dan ben je mogelijk een van die lucky people die daar de Haunted Youth live mag meemaken, want die zijn zo goed. Oh my god, dat zeg ik niet alleen, ik kan je dat bewijzen ook. We hebben de band ook zien en horen spelen op Rock Werchter namelijk. En die live versie van op Rock Werchter hoor je nu op Studio Brussel.
2: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
3: Luister,
2: speel mee en win jouw ticket voor de beste festivals.
3: Studio Brussel.
2: De festivalzender.

kort en krachtig. Zo hebben we ze graag. Song 2 van Blur. Het ding waar iedereen deze week over bezig is, en waarschijnlijk afgelopen weekend ook al, dat is die zonsverduistering die eraan komt. Woensdag gaan we die meemaken. Het is van 1999 geleden dat het nog zo een zonsverduistering was. Iedereen wil dat zien, maar iedereen is ook vergeten om op tijd een eclipsebrilletje te kopen. Je bent niet alleen. Wij allemaal waren het vergeten. En pas toen we hoorden van, ah, ze zijn bijna uitverkocht, toen zijn we in gang geschoten. Ik ken jullie. Je moet niet liegen. Het was bij jou ook van dat. Maar we got your back. Wij hebben een hele stash aan eclipsebrillen verzameld. En je kan die vandaag winnen op Studio Brussel door te blijven luisteren. Studio Brussel.

elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.

0: Snow Patrol called out in the dark woensdag. Dan zitten we allemaal volledig in duisternis gehuld.
1: Studio Brussel.
2: Sam staat op.
0: Deze woensdag vindt de eerste zonsverduistering plaats die je echt in Europa volledig kan bekijken sinds 1999. Ik hoop dat je dat al weet, want dat is het enige waar mensen deze week over zullen praten. Het is tenslotte volop komkommertijd en daardoor is er niet veel anders om over te leuteren. Maar het is ook echt wel gewoon een prachtig natuurfenomeen. Ik herinner het mij nog vaag van in 1999. Jawel, ik ben al zo oud dat ik dat heb meegemaakt. Je zou het niet zeggen, I know, dankjewel voor het compliment. Maar het is toch zo. Ik heb dat toen meegemaakt en ik herinner me van toen ook de gigantische madness rond die eclipsbrilletjes. Die eclipsbrillen die zijn levensnoodzakelijk als je naar de zonsverduistering wil kijken op een veilige manier. Want zonder zo'n brilletje brand je gewoon een gat in je ogen en ga je de rest van je leven alleen nog maar sterretjes zien. Dus wees geen uil en doe het veilig. Elke keer als ik dat zeg, krijg ik veel berichten van mensen in de app die zeggen van ja, maar je kan dat ook met andere dingen doen. Je kan met een soort van rondgefoto van vroeger naar de zon kijken. Nee, doe dat niet. Dat is niet veilig. En lasbrillen wordt er ook gezegd. Ja, blijkbaar dus ook niet alle lasbrillen zijn veilig. Nee, het moet echt van dat mega donker glas in je lasbril zijn. Dus pak gewoon zo'n eclipsbrilletje. En ik weet het, ze zijn uitverkocht op heel veel plekken. Maar no worries, Studio Brussel to the rescue. Onze stagiaire Lore wou nog wat extra punten scoren voor haar stageverslag. En heeft een hele voorraad gevonden. En met haar hele leven bewaakt om ze veilig tot hier te krijgen. Zodat wij ze op tijd tot bij jullie kunnen krijgen. Want jij kan die eclipsbrillen winnen. Hoe? Wel, woensdag is dus de zonsverduistering, maar wij gaan nu als voorproefje al een songsverduistering doen. Je hoort zometeen twee songs die over elkaar schuiven, zoals de maan en de zon dat woensdag gaan doen. Dus twee nummers die over elkaar geschoven worden. Herken jij de twee artiesten van de songsverduistering? Dan moet je die sturen in de app en misschien krijg je dan een eclipsebrilletje van ons. Het is niet per se makkelijk, dus je gaat goed moeten luisteren. Welke twee artiesten hoor je hier in deze songsverduistering?

0: Ja, simpel is niet. Maar wel goed gedaan, voor funky klinken eigenlijk. Welke twee artiesten heb jij herkend in de songsverduistering? Stuur ze in de app van Studio Brussel. En dan is dat exclusieve eclipsebrilletje misschien wel van jou. Dit is Somber eerst nog.
1: Sam staat op.

0: niet zo simpel precies. Stefanie, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sam.
0: Welke heb jij herkend?
1: Ik dacht Team Impala en Oasis.
0: Oké. Okay.
1: Oasis.
0: Interessant, blijf even hangen. Michiel, goedemorgen.
2: Goedemorgen, dag Sam.
0: Is dat hetzelfde antwoord als jij dacht?
2: Ja, ook Oasis en Tam en Pala.
0: Meen je dat nu? Oké, blijf jij ook even hangen. Eline, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jij hebt ook nog geen eclipsebrilletje?
3: Nee.
0: En welke antwoorden had jij gestuurd?
3: Ook Tam en Pala en Oasis.
0: Meen je dat nu? Schaalske, want het is allemaal juist. Proficiat, alle drie gewonnen. Die eclipsebrilletjes komen jullie richting uit. Straks na het nieuws van 8 uur spelen we nog eens de songsverduisteringen. Heb je een nieuwe kans.
4: From Tame Impala, and you are listening to Studio Brussels.
5: Life is music.

0: vanavond op VRT1.
1: Ik denk dat er toch nog veel werk is. Ik denk dat er nog altijd heel veel mensen zijn die er echt van uitgaan dat vrouwen te incapabel zijn om dingen te doen.
2: En dat zijn dan vooral mannen.
1: Dat zijn vooral mannen, ja.
0: Op VRT1 is er nog werk aan de winkel in de jaren 90 voor tieners. Op VRT Canvas kan je live het EK Atletiek in Birmingham volgen. Of geniet op VRT Max van de volledige romantische miniserie Mixtape. Alvast veel kijkplezier.
3: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruyt.be.
5: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
2: Het is 8 uur, een heel goede morgen.
6: VRT Nieuws.
2: Met Shema Faisai.
7: De oceanen zijn nog nooit zo warm geweest. Het water van de oceanen was vorige maand warmer dan ooit werd gemeten in juli. Een van de oorzaken is het weerfenomeen El Niño, dat om de zoveel jaar terugkeert, waardoor het water in de Stille Oceaan warmer is dan normaal. Maar dat komt vooral ook door de klimaatverandering, zegt klimaatwetenschapper Wim Thierry.
8: We zien eigenlijk dat wereldwijde zeetemperaturen nog nooit zo hoog waren in juli. De enige manier om dit te stoppen is stoppen met het verbranden van olie, kolen en gas. Zal ervoor zorgen dat de wereldwijde temperatuur stabiliseert en daarmee ook het aantal records zal afnemen.
7: Wereldwijd was het in juli erg warm, de tweede warmste maand ooit. Door de hitte en droogte zijn er in Europa al heel wat bosbranden geweest. Mensen die vanuit Antwerpen via de E19 naar de Brusselse binnenring rijden, moeten vanaf vandaag rekening houden met zware verkeershinder door wegenwerken. Op de verbinding richting Zaventem, Leuven en Namen worden het brugdek en de rijweg vernieuwd. Je zal daar dan moeten kiezen tussen twee verschillende wegen om naar de Brusselse ring te kunnen gaan. En er zal daardoor dus ook file zijn. Het agentschap Wegen en Verkeer zegt dat je er gewoon beter wegblijft.
9: Wel, al wie hier niet woont of werkt, zou ik aanraden om eigenlijk een alternatieve route te zoeken of de trein te benutten. Het is eigenlijk zo dat op momenten dat die keerbeweging moet gemaakt worden op de Woluwelaan, dat er eigenlijk heel veel verkeer op de Woluwelaan zelf ook zit. Dus probeer die omgeving echt te vermijden.
7: Deze ochtend is er door de signalisatie daar al veel verwarring geweest bij de autobestuurders, omdat je niet goed kan zien waar je precies naartoe moet. Op de E19 richting Brussel beginnen er straks trouwens ook nog werken ter hoogte van Rumst. En in Mechelen-Noord zijn ze ook al een tijd lang bezig aan het werken aan een brug. In Frankrijk is er een onderzoek geopend nadat een squishy ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8 jaar. Het kind heeft nu tweede graads brandwonden. Een squishy is een bal of een figuur gevuld met een kneedbare gel, een soort stressbal. Het is heel populair bij jonge kinderen. De Franse overheid onderzoekt nu hoe de squishy is kunnen ontploffen. Als het nodig is, wordt er een terugroepactie opgestart. In het voetbal heeft Antwerp op de valreep gewonnen van SK Beveren met 2-1. Ook Anderlecht won met 2-1 van La Louvière. Het winnende doelpunt kwam er in de extra tijd. Voor Ali Mamar van Anderlecht was het een verdiende overwinning.
10: We zijn blij met de overwinning. Een goede reactie getoond in de tweede helft. Het was een beetje moeilijk met weten dat Louvière met 5 mans achter speelt, laag blok. Het is altijd moeilijk om die spaties te vinden. Maar de reactie was goed. We zijn blij met de overwinning, een verdiende overwinning.
7: Vandaag eerst zonnig en rond de 28 graden. In de loop van de dag meer wolken en kans op lichte regen, vooral in het noorden. Morgen vaak zon, maar iets minder warm. Vanaf woensdag opnieuw boven de 30 graden.
2: Ja, best wat problemen op de weg, hoor. Naar Antwerpen is het meer dan 3 kwartier file rijden op de E313 vanaf Ranst. Op de aansluiting met de Antwerpse ring richting Gent is de rechterrijstrook daar versperd door een ongeval. Vanaf vandaag wordt er ook gewerkt op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk. Dat zorgt nu voor meer dan 20 minuten vertraging tussen Lokeren en Gentbrugge. In Destelbergen kan het verkeer vanaf de ring rond Gent de E17 naar Kortrijk niet op. En dan, zoals je hoorde in het nieuws, op de E19 van Antwerpen naar Brussel is het een half uur al aanschuiven tussen het parkeerterrein in Peutie en Machelen. Daar wordt de linkerrijstrook richting Binnenring rond Brussel omgeleid via de spoorwegberm en de Woluwelaan. Op de N16 dan, van Sint-Niklaas naar Willebroek, is bijna een half uur file rijden in Temse. En op andere plaatsen op de snelwegen zitten we vooral met lichte vertragingen.
5: Sam staat op.
11: Sam de Bruin.
2: Hebben we hier nog de laatste niet uitverkochte Eclipse-brillen liggen voor jou? Jazeker, na de afsluiter van de Lokerse feesten gisteren, Netsky.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
11: Life is music.

0: hier met Jenna G, Moving With You.
1: Studio Brussel.
2: Sam staat op.
0: Goedemorgen allemaal, het is maandagochtend, 8:08. Ze zijn zo gegeerd, de eclipsbrillen die je nodig hebt om de zonsverduistering woensdag veilig te kunnen aanschouwen. Ze zijn eigenlijk te koop bij sterrenwachten en opticiens, maar de meeste zijn uitverkocht. Het is ongelooflijk, het was een stormloop vorige week al, eind vorige week. En heel veel mensen waren te laat, gewoon te laat om er te gaan halen. Online kan je ze soms ook kopen, maar vaak veel duurder dan normaal. En ook geen enkele zekerheid dat ze op tijd geleverd zullen worden. En hoe sneu zou het zijn om €30 te gaan betalen voor zo'n eclipsbril online, die dan pas 2 dagen na de eclips geleverd wordt. Dat is echt gewoon belachelijk. Maar no worries. Wij zijn hier om jullie te helpen. Studio Brussel, zoals steeds, to the rescue. Want wij hebben nog een hoop eclipsbrillen liggen die van jou kunnen worden. Hoe kan je het winnen? Wel, woensdag kan je dus kijken naar de zonsverduistering. Maar wij hebben hier op de radio een songsverduistering als een soort van opwarmer. Wat is dat? 2 nummers die over elkaar schuiven, zoals de maan en de zon over elkaar zullen schuiven nu woensdag. En jij moet de 2 artiesten herkennen van die nummers die over elkaar geschoven zijn. Als je die artiesten herkent, stuur ze dan in de app van Studio Brussel en dan win jij misschien die eclipsbril. Luister goed, want het lijkt simpel, maar dat is het niet altijd. Welke 2 artiesten hoor je hier in de songsverduistering?

0: zalig. Als we willen dat elke week een zonsverduistering is, dan kunnen we elke week een songsverduistering laten horen. Als jij ze herkend hebt, de artiesten, stuur ze nu in de app van Studio Brussel. En misschien win jij dan nog wel een Eclipse-brilletje dat we onmiddellijk naar jou opsturen.
1: Sam staat op.
2: Studio Brussel.
0: Dit zijn Editors met

hebben zaterdag op Suikerop gespeeld. En vrijdag op de Lokerse Feesten. Editors met The Rush. Nog eens luisteren naar onze songsverduistering. Die klonk zo.

0: Lander.
1: Goedemorgen.
0: Lander, wat denk jij dat het is? Welke artiesten heb je gehoord?
1: Blur en Ray.
0: Oké, Blur en Ray. Tanja heeft dat ook gehoord. Blur en Ray. Ik heb hier... Lisbeth die zegt Ray en Rage Against the Machine. Lien zegt Offspring en Ray. Jente zegt Ray en AC/DC. Jana zegt System of a Down en Ray. Roberto denkt Sabrina Carpenter en Nirvana. Leslie zegt Ray en Royal Blood. Ik heb hier een Ray en Metallica van Kim. Maatje, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Sam.
0: Wat denk jij dat het was?
2: Ik weet zeker dat dat Ray en Nirvana waren.
0: Ray en Nirvana is echt een combinatie van alles wat er gezegd is. Ray en Nirvana, dat is juist! Jepla! Maatje, jij kan naar de zonsverduistering kijken. Heb je al plannen om te gaan kijken?
2: Nee, maar ik denk dat dat hier vanuit de tuin heel mooi te zien zal zijn.
0: Ik denk dat het een perfecte avond gaat zijn om het mooi te kunnen aanschouwen. Zeker met die eclipsebril die jouw richting uitkomt. Geniet ervan!

0: straks om 8:30. Nog een laatste kans om een uitverkocht Eclipse-brilletje te winnen op Studio Brussel.
1: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes.
1: Esso. Omdat elke rit telt.
3: Knaldi. Bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim. Studio Brussel. Live is

0: Er is een nieuwe nummer 1 in de afrekening sinds zaterdag. Nothing But Thieves werden van de troon gestoten door Lost Boys van Phoebe Bridgers. De queen van de Sad Girl Indie.
1: Dit is de nieuwe nummer 1.

0: favoriete lied van het moment. Dat is de nummer 1 van de afrekening. Deze Phoebe Bridgers Lost Boys voor het eerst sinds zaterdag dat al op nummer 1 staat. Het is bijna 8:30. Schema, er is helaas alweer een klimaatrekord verbroken.
1: Ja, de oceanen waren vorige maand warmer dan ooit werd gemeten in juli. Dat komt onder meer door het weerfenomeen El Niño. Komt om de zoveel jaar terug. Daardoor is het water in de Stille Oceaan warmer dan normaal. Maar natuurlijk heeft het vooral ook te maken met de klimaatverandering. En dus herhalen wetenschappers dat de hele wereld dringend moet stoppen met het verbranden van olie en gas. En in Frankrijk loopt er een onderzoek naar squishies. Want een jongetje van 8 is zwaar verbrand geraakt nadat zo'n squishy ontploft is in zijn gezicht. Het is een soort stressbal met een kneedbare gel erin. En heel veel kinderen spelen daarmee. Maar Frankrijk onderzoekt nu hoe dat speelgoed dan toch is kunnen ontploffen.
0: Hoe zit het met het weer vandaag?
1: Vandaag zonnig en zo'n 28 graden. In de namiddag kan het lokaal wel licht regenen. Morgen iets minder warm, vanaf woensdag weer 30 graden en meer.
2: Studio Brussel.
3: Sam staat op.
0: Laat ik nog één keer heel duidelijk zeggen dat je een eclipsbril nodig hebt om veilig naar de zonsverduistering te kunnen kijken nu woensdag. Doe je dat niet of gebruik je iets anders dan een echte eclipsbril, dan kunnen je ogen permanent beschadigen en dan zie je de rest van je leven alleen nog een donkere vlek. Dus wees geen uil en speel nu mee voor een gratis eclipsbril, want ze zijn op de meeste plaatsen al uitverkocht. Maar niet bij ons. Wij hebben nog een paar allerlaatste eclipsbrillen die van jou kunnen zijn. Dan kan je de jouwe maken door de laatste keer goed te luisteren naar onze songsverduistering. Je weet wat een zonsverduistering is, dan schuift de maan voor de zon. Maar bij een songsverduistering schuift één song voor een andere song. Kan jij de twee artiesten herkennen van die songs? Dan is die eclipsbril misschien wel voor jou. Dus luister nu extra goed.

0: Alleen niet gemakkelijk. Herken je de twee artiesten in die songsverduistering? Stuur ze nu in de app van Studio Brussel. En misschien krijg jij dan die Eclipse-bril. Ik heb niet de titels nodig van de nummers. Enkel de artiesten die je over elkaar hoorde schuiven.
1: Sam staat op. Studio Brussel.
0: Dit lied gaat over wat we woensdag gaan meemaken. Dancing in the Dark van Bruce Springsteen.

echt raar zijn door woensdag. De zon die eerst schijnt en dan plotseling wordt alles helemaal in donker te gehuld. Maar we zullen aan het dansen zijn. Dancing in the Dark van Bruce Springsteen is deze. Goedemorgen allemaal. Ik laat het nog één keer horen. De laatste songsverduistering van deze eeuw eigenlijk. Die klinkt zo.

0: Welke artiesten heb je hier over elkaar horen schuiven zoals de maan voor de zon zal schuiven komende woensdag? Goedemorgen, Laura.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Welke heb jij gehoord?
1: Ik heb Joost en Queen of the Stone
0: Age. Ja, maar je bent zeker, want er worden veel dingen gestuurd in die app. Heel veel verschillende zaken weer, net zoals dat straks.
1: Je bent
0: zeker? Jij bent niet helemaal zeker of wel zeker?
1: Niet helemaal zeker.
0: Daar zal ik even, blijf gewoon hangen. Ik zal even checken wat Joke denkt. Goedemorgen, Joke.
2: Goedemorgen, Sam.
0: Hetzelfde als Laura, of heb jij een ander idee?
2: Nee, ik denk ook dat het Joost en Queens of the Stone Age is.
0: Het kan toeval zijn natuurlijk. Ik zal nog eens checken bij Rick ook. Goedemorgen, Rick.
3: Goedemorgen. Ik dacht ook dat Joost klein was en Queen of the Stone Age.
0: Ja, dan zou het nu toch wel echt stoem zijn als jullie het alle drie verkeerd hebben. Hè? Dat zou echt wel belachelijk zijn. Het is gewoon helemaal juist natuurlijk. Proficiat, alle drie. Jepla. Jullie kunnen heerlijk veilig genieten van die songs. Van die zon. Goedemorgen, Rick.
3: Goedemorgen, ik dacht ook dat Joost klein was en Queen of Stone Age.
0: Ja, dan zou het nu toch wel echt stoem zijn als jullie het alle drie verkeerd hebben. Hè? Dat zou echt wel belachelijk zijn. Het is gewoon helemaal juist natuurlijk. Proficiat, alle drie. Jepla. Jullie kunnen heerlijk veilig

0: Kruistocht in mijn spijkerboek, lopend door de velden. Mijn papa en mijn mama zijn voor altijd mijn helden. Aan het einde van de dag zijn we allemaal mensen. Mijn vader zei me ooit, het is een wereld zonder grenzen. Regen op het raam en ik stond huilend bij het venster. Veel te vroeg duister, het is winter in de lente. Ik mis je elke dag, is wat ik stiekempjes fluister. Zie je nou wel, pa? Ik heb naar je geluisterd.
1: Je weet dat onze Nona een gigafan is van Joost, wel. Ze heeft hem mogen interviewen op Suikerrock. Ze mocht hem opwachten aan zijn stage, net als hij van het podium kwam. Een heel wholesome moment was dat. Kan je allemaal zien op de socials van Studio Brussel. Het gaat daar een dik feest geweest zijn in Tiene op Suikerrock. Dit was Europapa van Joost, die je daarnet in de songsverduistering hoorde met Queens of the Stone Age.
2: Studio Brussel, worldwide.
1: Die zomervakantie die blijft maar duren. Ongelooflijk, ik ben er ook niet trouwig om. Het is altijd fijn als mensen kunnen genieten van wat congé. En als jij in het buitenland bent en je luistert toch naar Studio Brussel, dan wil ik jou een plaat cadeau doen. Een fijne vakantieplaat kan ik voor jou draaien op de radio. Als jij zo'n diehard bent die maar blijft luisteren naar de Belgische goede radio. Dus laat het even weten in de app van Studio Brussel als jij op dit moment aan het luisteren bent ergens buiten België.
2: Studio Brussel, worldwide.
3: Studio Brussel.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.

0: The Pretender van Foo Fighters.
1: Studio Brussel, Worldwide.
0: Normaal spot je Hanne vooral in Waregem, maar op dit moment zit ze ergens helemaal anders. Goedemorgen Hanne.
2: Goedemorgen, dag Sam.
0: Hanne, zit jij werkelijk op dit moment op een berg in het noorden van Spanje?
2: Ja, dat klopt. We zitten eigenlijk aan de rand van een kloof momenteel.
0: Jeez, maar meen je dat nu? Je bent nu aan het, wat, is het wandelen of klimmen of hiken? Hoe moet ik het noemen?
2: Ja, het is een beetje hiken. Momenteel zijn we bezig aan een klim. Dus okay. We zijn even aan het rusten.
0: Zeg, en dat is zo het Picosgebergte daar in Spanje, dat is dat toch, hè?
2: Ja, inderdaad.
0: Zeer Instagrammable, geweldig populair op TikTok ook tegenwoordig. Is het daarom dat je zo vroeg al op je tocht vertrokken bent?
2: Ja, het is een wandeling van 24 kilometer.
0: Yo.
2: Dus we wilden vroeg vertrekken om een beetje de warmte voor te zijn.
0: Ja, maar dat is goed, want daardoor gaan er minder mensen ook op het pad zijn. Want dat kan dan anders aanschuiven worden. Dus goed gedaan.
2: Ja, heel inderdaad. Goed gedaan.
0: Maar en vertel eens, die kloof, wat moet ik me daarbij voorstellen? Je bent op een soort van levensgevaarlijk pad op dit moment aan het wandelen.
2: Nee, het klinkt iets minder eng dan het is eigenlijk. Okay. De paden zijn redelijk breed, maar het is dus een kloof met een rivier beneden. Dus eigenlijk zien we heel de tijd de rivier als we naar beneden kijken.
0: Oh, dus het is
2: heel mooi.
0: Een beetje pittoresk, ja, dat is wel goed.
2: Ja, zeker.
0: En is het een hele wandelvakantie of is dat nu gewoon één tocht dat jullie doen en voor de rest aan een zwembad gaan liggen ergens?
2: We hebben hem ook een beetje zee gedaan. Eerst waren we in Santander.
0: Mm.
2: En nu rijden we met de auto rond door de Picos. En dan gaan we ook terug naar Santander morgen.
0: Santander.
2: En dat doen we nog een dagje strand.
0: Leuke stad met heel veel lekker eten. Dat vind ik altijd zo
2: ja,
0: tof.
2: Ja, dat is waar.
0: Dat is fantastisch. Top, je hebt ook gekozen voor een Spaanse plaats. Laat eens horen welke dat mag zijn voor jou.
2: Yes, we hebben gekozen voor La Perla van Rosalía.
0: Kan je nooit mis mee doen. Ik wens u daar nog heel veel succes en heel veel plezier daar op de berg. Salut, Hanne.

Volgende week vrijdag zijn ze in ons land. Major Lazer speelt dan op Pukkelpop. Je hoort ze hier met Lean On. En dat is altijd een feest. Een feest dat altijd zweterig is. En sowieso ontaard in een soort blote bastenshow met iedereen's t-shirt dat in de lucht wordt rondgezwierd. Alsof het de grootste Connemara op aarde is. Dat gaat heel leuk worden volgende week. Nu en hier zijn Sons er ook bij met Surfin'.

0: altijd goed, deze Sweet Dreams van Eurythmics. Ik ga je nog een uurtje vergezellen hier op de radio. En daarna is Kirsten Lemaire terug uit vakantie. Vol goesting, inspiratie en de beste muziek om je door de werkdag te helpen.
1: In Antwerpen of Amalfi. Blankenbergen of Bordeaux. Parkeren gaat overal even vlot. Met Easy Park op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met Easy Park. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
2: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: Goedemorgen, het is 9 uur.
3: VRT Nieuws.
0: Met Shema Saisai.
4: De oceanen zijn nog nooit zo warm geweest. Het water van de oceanen was vorige maand warmer dan ooit werd gemeten in juli. Dat komt onder meer door het weerfenomeen El Niño, dat om de zoveel jaar terugkeert, waardoor het water in de Stille Oceaan warmer is dan normaal. Maar het komt vooral ook door de klimaatverandering. Sowieso was juli de op één na warmste julimaand ooit, zegt klimaatwetenschapper Wim Thierry.
5: Op wereldschaal zien we dat deze maand juli ongeveer 1,5 graad warmer was vergeleken met het begin van de industriële revolutie. En het toont aan dat 1,5 graden wereld. Een wereld is vol klimaatrampen waartegen we ons moeten beschermen, maar waarvoor we ook moeten zorgen dat niet verder uit de hand loopt door te stoppen met het verbranden van olie, kolen en gas.
4: Door de hitte en droogte zijn er deze zomer in Europa al heel wat bosbranden geweest. In Frankrijk is een onderzoek geopend nadat een squishy ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8 jaar. Het kind heeft nu tweede graads brandwonden. Een squishy is een bal of een figuur gevuld met een kneedbare gel, een soort stressbal. Het is heel populair bij jonge kinderen. De Franse overheid onderzoekt nu hoe de squishy is kunnen ontploffen. Als het nodig is, wordt er een terugroepactie opgestart. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische grensstad Belgorod zijn minstens 6 mensen gedood en 27 anderen gewond geraakt. 4 flatgebouwen raakten beschadigd. Er waren ook meerdere branden in de stad. Belgorod ligt op zo'n 30 kilometer van de Oekraïense grens en is een belangrijk bevoorradingspunt voor het Russische leger. Oekraïne valt de stad daarom vaak aan. En 30 jaar na de moord op Tupac Shakur komt de vermoedelijke opdrachtgever voor de rechter in de VS. Tupac werd doodgeschoten in zijn auto in Las Vegas, wellicht door een drugscrimineel. Hij was amper 25 jaar. Tupac kwam uit Californië en was in de jaren 90 een van de beroemdste rappers, onder meer door dit nummer Changes. I love you.

0: Vandaag eerst zonnig rond de 28 graden. In de loop van de dag meer bewolking en kans op lichte regen, vooral in het noorden. Morgen vaak zon, maar dan iets minder warm. En vanaf woensdag gaan we opnieuw naar de temperaturen boven de 30 graden.
1: Sam staat op.
2: Sam de Bruin.
3: Maandagochtend is het perfecte moment om roddels in te halen als je net terug bent uit vakantie. Somebody Told Me van The Killers past daar perfect bij.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

The Killers. Somebody told me. Morgen is het Ticket Tuesday op Studio Brussel en kan je onder andere tickets winnen voor Krammerok, waar Jay Bernard speelt onder andere. Gelukkig gaat dat later zijn dan 4 in the morning. Here I go.

0: dikke muzikale vitamines in de vorm van een kiwi van Harry Styles. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Een heel goede morgen op deze maandagochtend. Je bent misschien nog wat aan het bekomen van het mooie festivalweekend. Dat is oké. Ik help jou gewoon met de perfecte soundtrack. Jij kiest welke festivalmuziek op de radio gespeeld wordt door te draaien aan de festivalroulette. Stuur in de app om mee te bepalen wat het vandaag zal worden.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
1: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: De festivalzender.
0: Eerst gaan we nog eens zwaar de nostalgische kaart bovenhalen met deze Iris van Goo Goo Dolls.

0: Ik ben zo blij om te zien dat Lola Jong terug is. Ze verschijnt weer veel op mijn social media. Dan krijg ik ze de hele tijd van die filmpjes waar ze haar nummers, haar nieuwe nummers, wat akoestisch aan het spelen is en zo. En ze ziet er goed uit. Ze ziet er top uit. Ze heeft fantastische muziek gemaakt. Dit was nog eens The One waar het allemaal mee begon. Messi van Lola Jong.
1: De festivalroulette.
0: Een heel goedemorgen. Dag Isabel.
2: Dag Sam, goedemorgen.
0: Isabel, jij bent uitverkoren om vandaag eens aan de festivalroulette te draaien. Ik zal je even uitleggen hoe het in zijn werk gaat. Ik draai aan die roulette voor jou. Daar komt dan muziek uit. En als je dat een leuk nummer vindt, dan draaien we het gewoon op de radio. Het is live muziek van op een Belgisch festival. Als je denkt van, goh, dit is toch niet echt mijn ding, dan kan je nog eens draaien aan die festivalroulette. Als dat weer niet goed is, dan mag je nog een derde keer draaien aan die festivalroulette. Maar dat is het. Niet meer dan drie keer. Dus je moet een beetje kijken van, ga ik het erop wagen, want als die laatste ook slecht is, dan gaan we die sowieso moeten spelen op de radio. Snap je het een beetje?
2: Ja, okay. Ik snap het volledig.
0: Fantastisch. Ik ga die eerste al eens laten horen. Dit is optie nummer 1.

0: Ja, dat is Don't You Forget About
1: Simple
0: Me.
1: Simple Man.
0: Ja, Simple Man. Yes. Goed herkend. Ik hoor dat je dat positief vindt precies, Isabel. Dat kan ik aan je stem precies
1: afvragen. Ja. Simple Minds is een van mijn favorieten. Ik ben ook wel een beetje van de oudere leeftijd, 50 plus. Dus
0: nog zo jong.
1: Simple Minds, ik ben er wel mee opgegroeid.
0: Zeg maar, ja, zullen we meteen dat doen dan? Daar gaan we niet verder twijfelen, toch?
1: Doen.
0: We gaan dat gewoon doen.
1: We gaan dat doen.
0: Top,
1: dan.
0: Het is een fantastische live-uitvoering van Don't You Forget About Me. Fijn dat je dit wilde meedoen, Isabel. En een heel fijne maandag voor jou. Salut. Studio Brussel. De festivalzender.

makes us happy. Let's try like this.

0: to you.
1: Edge of the Earth van de Beaches voor Davy. Die stuurt in de app van Studio Brussel. Is dat gewoon zomer, de Beaches? Hij heeft daar met dat concert in het OLT de zomer ingezet. We gaan die vibe gewoon verder blijven zetten. Hot Right Now van DJ Fresh komt eraan.
2: Joji komt naar België met een nieuw album en een spectaculaire liveshow. Op donderdag 27 augustus in Forst Nationaal, Brussel. Duik in de melancholische wereld van Joji. Tickets en info, livenation.be. Joji in concert, samen met Studio Brussel.
3: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruyt.be.

eigenlijk de officieuze soundtrack van deze zomer. Hot right now, Jezus Christus. Het lijkt vandaag een beetje normaler qua temperatuur, maar we gaan later deze week weer vlot naar de 30 graden, hoor. Dat gaat echt weer gebeuren. Dit is Tringerfinger Through the Beat.

0: altijd goed. Stevie Wonder met Superstition. Mag uren blijven doorgaan van mij, maar er zijn nog wat nummers die we moeten spelen op de radio. Goedemorgen, makkers van de maandagochtend. Kirsten Lemeyre is terug van de mooiste vakantie uit haar leven. Je weet dat dat dan altijd een cultuurschok is om opnieuw aan het werk te gaan. Je kent dat gevoel, je hebt het misschien ook al meegemaakt deze zomer. De muziek zal sowieso helpen, maar wat liefde in de app van Studio Brussel voor Kirsten is altijd welkom. Na het nieuws van 10 uur is ze er weer bij.
1: Studio Brussel.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
1: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitzending. Ach, het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
4: Het is 10:00, een heel goede morgen.
5: VRT Nieuws.
4: Schema Sai Sai.
6: Groente en fruit worden duurder. De hitte en de droogte deze zomer zullen nog maanden gevolgen hebben voor de oogst van groente en fruit. Er zullen er minder zijn dan anders en de prijzen zullen daardoor ook stijgen. In augustus worden er veel groente en fruit voor de winter gezaaid of geplant en dan hebben die veel water nodig, zegt deze kweker.
7: Zelfs als het in september, oktober begint te regenen, kun je nooit meer inhalen wat ze nu eigenlijk gemissen. Ik vrees eigenlijk dat mijn collega's en ik en ook een beetje de consument dat tot februari, maart volgend jaar gaan de gevolgen van hebben. Misschien zelfs nog iets langer.
6: De oceanen waren vorige maand warmer dan ooit werd gemeten in juli. Dat komt vooral door de klimaatverandering. En sowieso was juli de op één na warmste julimaand ooit. Wetenschappers herhalen dan ook dat de wereld dringend moet stoppen met het verbranden van olie en gas, anders zal het nog warmer worden. Door de hitte en droogte zijn er in Europa ook al heel wat bosbranden geweest deze zomer. Nu nog zijn er branden in Spanje en in Frankrijk, waardoor honderden mensen zijn gevlucht. Ook in het westen van Canada zijn er zware bosbranden. Daar is een vrouw van 80 jaar om het leven gekomen toen ze probeerde te vluchten uit haar huis. Door de bosbranden zijn daar 20.000 mensen geëvacueerd. Er is al 13.000 hectare natuur verwoest en ook heel wat huizen zijn vernield. De Belg Stijn van de Velde woont in Vancouver, 4 uur verderop, maar toch ziet hij ook de rook.
8: Wij kunnen de rook hier zien in de buurt. Ik verwacht niet dat de zaak tot hier gaat komen, maar het is overal echt kurkdroog momenteel, dus ook hier in de buurt kunnen op een perfect normale manier een blikseminslag of gewoon spijtig genoeg schiet nog steeds mensen die sigaretten peuken weggooien en het kan voldoende zijn om de zaak in lichte laaien te zetten.
6: Er zijn nog altijd veel mensen op zoek naar eclipsbrillen, omdat er woensdag een gedeeltelijke zonsverduistering te zien is in ons land. Webshop Bol heeft heel wat brillen die te koop waren offline gehaald, omdat die niet aan alle veiligheidseisen voldoen. Zo'n eclipsbril moet je ogen beschermen terwijl je naar de zon kijkt. Het is dus erg belangrijk dat die veilig is. Je kan brillen kopen ook bij onder meer opticiens of apotheken. Het is vandaag eerst zonnig en rond de 28 graden. In de loop van de dag krijgen we meer wolken en kan het licht gaan regenen, vooral in het noorden. Morgen ook vaak zon, maar iets minder warm.
9: Studio Brussel.
10: Kirsten Lemeyre.
4: Goedemorgen, mijn hoofd zit nog ergens in een andere tijdzone, maar één ding weet ik wel nog heel zeker. Iets over 10 is het altijd tijd voor deze purperheld.
10: Je luistert naar Studio Brussel.
9: Life is music.

Altijd op post om iets over 10. Prince met Baby, I'm a Star. Ik ben terug op post. Heel blij om terug plaatjes voor jou te kunnen spelen. Je hoort straks onze Belgische hotshot van deze week. Eerst wil ik nog Bleach 93 voor je spelen. Mooie herinneringen aan hun heerlijke en zeer warme concert op het Cactus Festival. Dat lijkt intussen al zo lang geleden, zeg. Ceiling.

0: we er al van Bert. Het is bijna 9:45.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Even rewind naar het Doerfestival eerder deze zomer. Amélie Lens die speelde daar een stomende set met bollebuik, maar ook met een very special guest die plots opdook. Dat was niemand minder dan Angèle. Amélie en Angèle, als je het zo hoort, zouden het zusjes kunnen zijn. Het zijn ook sisters eigenlijk. Ze wilden al even samenwerken en dat is er nu ook van gekomen. Dit is hun banger. Dit is Run.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Amélie Lens en Angèle, Run.
3: Hallo, ik ben Amélie Lens.
4: Ik ben Angèle en mijn single is deze week hotshot op Studio Brussel.
5: Op Studio Brussel.

0: net terugkomt uit vakantie, dan vind ik het altijd geweldig om muziek weer te herontdekken. Heel fijn om die heerlijke stem van Alex Turner weer te horen bij Arctic Monkeys en My Propeller.
1: Studio Brussel.
2: Live is music.
0: Maar het lijkt nog rustig. Het was rustig onderweg vanmorgen. Weinig volk op het fietspad, weinig volk op de trein. En daarna in Brussel ook vrij rustig overal in die grote straten. Veel mensen die nog vakantie hebben, dus geniet daarvan. Wel eerste werkdag voor heel wat andere mensen. Ik zie bijvoorbeeld ook Robin. Voor mij ook de eerste werkdag, stuurt hij in de app. We gaan het rustig aanpakken dan nu met Childish Gambino.

weer. Welkom op deze maandag. Redbone van Childish Gambino. Na de rust de beat. Deze van Storm Queen, Look Right Through.

Hunger van Black Box Revelations. Steve Lacy die bracht midden vorige maand zijn derde album uit, waarop onder andere ook SZA en Erykah Badu te horen zijn. Het is een plaat voor gitaarliefhebbers die van synths houden. En van synthfans die ook niet vies zijn van een prachtige gitaar. We gaan luisteren naar de titeltrack. Oh yeah, hier is hij, Steve Lacy.

0: Dit, terwijl je op roadtrip bent door Italië. Stijn uit Bertum is ervan aan het genieten, ziek in de app. We krijgen allemaal zijn groeten en die van Isabel en Olivia die ook mee in de auto zitten. Fugees, ready or not?
1: 15 jaar Camping Catch Club op 22 augustus in Kortrijk. Het zotste feest van het jaar. Met Reggie, de Cowboys, Spreuteleuten, Willy Sommers,

0: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes.
0: Esso, omdat elke rit telt.

Fever van een duo dat al lang meegaat en blijft meegaan. De Black Keys. Jungle heeft tijdens mijn vakantie nieuwe muziek uitgebracht. En ik ga het mee met jullie nog eens ontdekken. Klinkt heel zomers, heel fris. Someday, somewhere, alsjeblieft.

0: for the Wicked Licky Lee in de Robin Schulz remix. Wie we daar hebben, het is Tone, net voor 11 uur. Monkey See, Monkey Do.
1: Life is music. Studio.

0: vanavond op VRT1.
1: Ik denk dat er toch nog veel werk is. Ik denk dat er nog altijd heel veel mensen zijn die er echt van uitgaan dat vrouwen te incapabel zijn om dingen te doen.
2: En dat zijn dan vooral mannen.
1: Dat zijn vooral mannen, ja.
0: Op VRT1 is er nog werk aan de winkel in de jaren 90 voor tieners. Op VRT Canvas kan je live het EK Atletiek in Birmingham volgen. Of geniet op VRT Max van de volledige romantische miniserie Mixtape. Alvast veel kijkplezier.
3: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
4: Het is 11 uur.
3: VRT Nieuws.
4: Met Shema Saisai.
5: Groente en fruit worden duurder. De hitte en de droogte deze zomer zullen nog maandenlang gevolgen hebben voor de oogst van groente en fruit. Er zullen er minder zijn dan anders en de prijzen zullen daardoor stijgen. In augustus worden er veel groente en fruit voor de winter gezaaid of geplant. En dan hebben die ook veel water nodig en dat is er niet. Alle kwekers moeten zich sowieso de komende jaren beter beschermen tegen droogte, zegt ook deze kweker.
6: In de winter hebben we zoveel regen, hebben we soms wateroverlast. Zou dat allemaal kunnen opvangen in die reservoirs? En dat de overheid ook wat mee investeert, wat ze nu al doen op bepaalde plaatsen in bufferbekkens, die nu voor de teders een zegen blijkt te zijn. En ik denk dat we dan twee vliegen in één klap kunnen slaan. Zowel de teder in de zomer helpen, als de mensen dat hun huis niet overstroomt in de winter, dat we die regen kunnen opvangen.
5: Er is een staking bij betonfabriek Heidelberg Materials in alle Limburgse vestigingen. De werknemers zijn boos omdat de chauffeurs te veel uren moeten rijden. Voor de zomer heeft een collega zelfs een ongeluk gehad, zegt de liberale vakbond.
7: We staan hier om aan te klagen dat er lange reeksen van 15 uren per dag gereden moet worden bij Interbeton. En de mannen vrezen dat er ongevallen mee gebeuren, gelijk dat het voor de zomer gebeurd is bij een collega. En die is daar zelfs voor afgedankt geweest, terwijl de directie eigenlijk juist aanmoedigt dat er 15 uur per dag en meer gereden wordt voor bijzondere werven.
5: De gemeente Beernem in West-Vlaanderen schakelt een jager in om overlast door konijnen aan te pakken, onder meer op een van de begraafplaatsen daar. De konijnen graven er putten, ze eten de struiken op en ze laten uitwerpselen achter. Volgens de gemeente is een jager de enige optie omdat de konijnen zich snel voortplanten, dat vertelt de schepen van Milieu.
8: Als u dat weet, hoe rap dat een konijn zich voortplant, dat ze bijna om de 30 dagen zwanger kunnen zijn, dan gaat het heel snel natuurlijk. Ik moet wel zeggen, er wordt niet op de begraafplaatsen geschoten. Hé. De veiligheid primeert.
5: Het is vandaag zonnig, later komen er meer wolken en is er ook kans op lichte regen, vooral in het noorden. Morgen vaak zon, maar iets minder warm. Vanaf woensdag opnieuw meer dan 30 graden.
3: Kirsten Lemaire.
4: En bij zomerse temperaturen hoort zomerse muziek. We gaan er weer in vliegen voor een uurtje. Nu de jeugd van tegenwoordig en sterrenstof.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
9: Life is music.

je zaterdag op suiker ook was, dan heb je hierop staan vibe. Sterrenstof van de jeugd van tegenwoordig. The Strokes, die hebben een gloednieuw album. Wat is het fijn om weer nieuwe nummers van hen te horen. Deze staat erop, Lonely in

0: Heel goed gedaan, die lange noot. Ik hoor hem tot hier. Don't Stop Believing van Journey. En geloof er ook maar in. Hier ligt 100 euro aan barbecue-budget klaar. Dat is voor straks. Ik leg het je uit.
1: Crossroads Festival. Het kind van Q's viert zijn vijfde verjaardag. Op 14 en 15 augustus onder de iconische bruggen van het Vijverspark in Brussel. Het decor voor topacts als Malgrab en UFO, Fjaak en Goldie. Met officiële afterparties in Fuse. Tickets en info xrds.be. Samen met Brus en Studio.

Wat was dat een heerlijk concert op Rockwerchter. Gorillaz en Clint Eastwood. Het is bijna 11:30. Dat wil zeggen dat er straks een alarm afgaat. Het barbecue-alarm. Ik heb eerst nog de Van Jets en deze Amy Winehouse met Valerie.

0: Jets and the Future. Over de toekomst gesproken.
1: Het barbecue-alarm van Studio Brussels.
2: Studio Brussels.
0: Moet bij jou die ene grote barbecue met de vrienden of familie nog gebeuren, dan zou ik al beginnen plannen. Ik wil het jou nu al een pak makkelijker maken om knopen door te hakken wat er precies op die barbecue zal komen en welke bijgerechten er zullen geserveerd worden op die grote tafel. Hier ligt namelijk elke dag 100 euro aan barbecue-budget. En dat budget, dat is voor jou. Als je weet welk woord er zometeen wordt weggegrild door onze barbecue uit één bepaald nummer, luister goed, je kan het niet missen. En stuur mij meteen het weggegrilde woord en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
1: Het barbecue-alarm van Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
3: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Dat is de ja van Jumbo.

0: Budapest van George Ezra. Een heel goedemorgen, Sarah.
1: Ah, hallo.
0: Hallo.
1: Goedemorgen.
0: Een stukje van George Ezra. Zijn nummer vloog al heel snel op de barbecue. Welk woord was het?
1: Het woord was Budapest.
0: We luisteren nog eens naar dat begin. House in Budapest, my hidden treasure chest. Maar ja, tuurlijk wel. Budapest is helemaal goed, Sarah. En zeggen dat George Ezra nog nooit in Budapest geweest was. Jij wel al?
1: Nee, ik ook nog niet.
0: Ja, ik ook nog nooit. Maar misschien wel al op andere plekjes geweest deze zomer?
1: Nee, ik moet nog op verlof gaan.
0: Oeh, en wat staat er op de planning?
1: Slovenië en Italië.
0: Oh,
1: met de auto.
0: Zalig. Je gaat op verlof vertrekken als iedereen al terug is. Dat is de beste zet eigenlijk. Zeg, en staat er al een barbecue gepland, Sarah?
1: Nee, nog niet, maar het zal er wel aan zitten komen.
0: Ja, wat is zo voor jou de perfecte barbecue en met wie?
1: Gewoon met familie en dan nog een stukje vlees op de barbecue.
0: Een stukje vlees. En wat is jouw signature side dish?
1: Oh, aardappelsalade.
0: Met heel veel mayonaise?
1: Nee, valt wel mee.
0: Ah, nee. Oké, goed. Kijk, Sarah, ik wens jou heel veel plezier. Ook op reis binnenkort. Maar eerst die barbecue met familie. Geniet daarvan. Geniet van alles op die barbecue. En ik wens jou nog een hele fijne week.
1: Oké, dankjewel.
0: Joe. Bye.

0: Als dat geen zomer is. Crankbin time, you and I. Sarah die gaat lekker barbecuen. En morgen kan jij dat ook zijn. 100 euro aan barbecue budget. En nu een beat na dit.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar 5,50 euro. Aldi, altijd slim.
2: Studio Brussel.

Dat was Elderbrook en hopelijk ben je iets frisser dan deze nam op deze maandag 10 augustus. Het is nog geen middag, het is 11:15 en we gaan luisteren naar Charlie XCX. Die heeft een nieuwe plaat, music, fashion en film, helemaal anders dan die Brad Summer van haar. Maar het is toch ook zomers en bij music, fashion en film hoort natuurlijk deze Camel.

Jan, die laat weten, ik vind deze van Kids with Buns zalig. Hoe volwassen zijn die geworden? Shout-out. Goedjes terug, Jan. Je hoorde inderdaad de nieuwste van Kids with Buns, Car Crash. En nu heel zomers deze Parcels en Tied Up Right Now, net voor het middagwoord.

0: 1996.
1: Heel onbezorgde andere tijden.
0: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
2: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
0: De VRT Nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
1: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
3: Dat ik ook geen.
0: Kon één moordzaak ons land zo veranderen?
1: Er is een voor- en een na-Dutroux.
0: De VRT Nieuwspodcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
4: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
5: Wat? 150 baht?
4: Schat ik, dat is 4 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels?
4: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
6: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
8: Sst, luister.
9: Hey, kom op!
8: De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
10: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: En Colruyt trakteert.
12: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting.
11: Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
13: Voorwaarden op colruyt.be.
14: Dit is Studio Brussel.
15: Studio Brussel.
16: Het is 12 uur, een heel goede middag.
17: VRT Nieuws.
16: Stijn de Vart.
18: Het lerarentekort lijkt af te nemen. Het afgelopen jaar is het aantal vacatures in het onderwijs afgenomen met zo'n 10% ten opzichte van het jaar daarvoor. Directeur Joos van het Xaverius College in Borgerhout ziet dat ook in zijn school. Hij moet nog een paar vacatures invullen, maar het is toch gemakkelijker geworden in vergelijking met vroeger, zegt hij.
19: De puzzel is nog niet volledig gelegd. Bij ons gaat dat over een drietal vacatures. We hebben al een heel aantal vacatures ingevuld gekregen in de periode mei-juni. Maar zeker voor korte vacatures zijn we vandaag nog op zoek naar een aantal mensen. De periode van de zware schaarste, van de droogte in de rivier, die periode is echt voorbij. Onze vacatures krijg je vandaag wel ingevuld. En dat is een groot voordeel in vergelijking met een aantal jaar geleden.
18: Slechts 5% van de ziekenhuizen en woonzorgcentra in ons land is vandaag voldoende aangepast aan extreme hitte. De overige 95% moet grondig gerenoveerd worden om tegen 2050 aan de Europese energienormen te voldoen. Dat zegt de Bouwfederatie in het laatste nieuws. Het gaat om meer dan enkel airco's plaatsen, zegt de Bouwfederatie.
20: Dat is betere isolatie, driedubbele beglazing, betere ventilatie, zonnewering en op het einde dan ook nog airco. Maar de discussie gaat eigenlijk niet alleen over airco's. De discussie gaat voornamelijk wat doe je voordien om de hitte buiten te houden. Zeker voor die kwetsbare mensen is dat belangrijk. Maar dat vereist natuurlijk wel zware ingrepen in de structuur van je ziekenhuizen en woonzorgcentra.
18: Er is een staking bij betonfabriek Heidelberg Materials in alle vestigingen in Limburg. De werknemers zijn boos omdat de chauffeurs te veel uren moeten rijden. Voor de zomer heeft een collega zelfs een ongeluk gehad, zegt de Liberale Vakbond.
21: We staan hier om aan te klagen dat er een lange reeks van 15 uren per dag gereden moet worden bij Interbeton. En de mannen vrezen dat er ongevallen mee gebeuren, gelijk dat het voor de zomer gebeurd is bij een collega. En die is daar zelfs voor afgedankt geweest, terwijl de directie eigenlijk juist aanmoedigt dat er 15 uur per dag en meer gereden wordt voor bijzondere werven.
18: In Griekenland is een nieuwe natuurbrand uitgebroken op zo'n 60 kilometer van de hoofdstad Athene. Een dorpje wordt daar geëvacueerd en zeker 170 brandweerlui proberen het vuur te bestrijden met bluswagens, vliegtuigen en helikopters. Het is al de tweede natuurbrand bij Athene deze zomer. De vorige geraakte pas na 5 dagen onder controle. komen wat meer wolken deze namiddag. Vooral in het westen en het centrum. Tot 28 graden in het binnenland vandaag en 22 aan zee. Morgen zonnig en iets minder warm. Vanaf woensdag opnieuw temperaturen boven de 30 graden. Donderdag en vrijdag zelfs 35 graden.
3: Studio Brussel. Kirsten Lemaire.
16: De beste feestjes maak je zelf en liefst ook met Stromae. We maken er samen een heerlijke lunch van met Beats. Dit is Tafet.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
9: Life is music.

Count on You Too. Heel fijn dat je luistert. You Got the Love, The Source and Candy Staten en daarvoor de oorworm Good Genoeg in de versie met de tussenkomst van de man met de geweldige flow. Je hoorde daar Skepta. Smakelijk als je aan het eten bent trouwens. Ik gooi er wat Das Pop bij. En Saturday Night.

0: Saturday Night op maandagmiddag. Dat was Das Pop.
1: Studio Brussel.
2: Life is music.
0: Eentje voor iedereen die hij mee heeft naar een eiland in de zon. Ik pleit schuldig. Maar dan is het wel fijn om deze te horen. Weezer en Island in the Sun.

0: Island in the Sun. Dat was Weezer. 18 over 12. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Ja, de festivalroulette is gebruiksklaar voor deze middag. Er zitten weer 3 live nummers in en jij mag er eentje kiezen. Hoe doe je dat? Wel, heel simpel, door mij nu iets te laten weten.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
1: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: De festivalzender.
0: En als je naar Kramerhoek zou willen gaan om Young Yellow bijvoorbeeld te zien, dan zou ik morgen goed luisteren, want dan is het dinsdag. Dat wil zeggen weer een Ticket Tuesday. Dit is Koppegaard. MUZIEK

0: Hero, dat was Family of the Year. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Ja, maar nu moet er dringend gedraaid worden aan een roulette waar live muziek uit gaat komen. Een heel goede middag, Bernard uit Bilzen.
2: Hallo, hallo.
0: Dat allitereert heerlijk trouwens. Ja, met mij alles in orde. Wat ben jij op deze maandag 10 augustus aan het doen?
2: Ik ben eigenlijk in de tuin aan het werken bij mensen. Want omdat ik ben een student tuinman.
0: Ja? En dat zijn echt waar. Ik ben net terug uit reis teruggekomen. Mijn tuin is gewoon rost, zal ik het omschrijven. Alles is kapot.
2: Maar dus, dan kom ik graag langs. Hè.
0: Ja, ja, maar Bilzen is misschien een beetje ver van Gent. Of doe jij zo'n afstanden dan?
2: Ja, dat is meestal met de fiets dat ik mee verplaats. Dus Gent is een beetje ver, ja.
0: Dat zal een beetje moeilijk gaan. Maar goed, wat is jouw ultieme tip als mensen terugkomen en hun gazon is gewoon volledig rood? Wat moeten ze dan doen?
2: Ik zou ze vooral eerst beginnen met water te geven en dan gewoon rustig afwachten.
0: Is dat. We zullen zien wat dat geeft, maar wat zijn voor de rest jouw plannen? Dus de hele week nog werken, het is ietsje frisser vandaag, denk ik, voor jou, of niet?
2: Ja, het gaat wel door.
0: Het gaat wel door. Oké, okay. Hoe was jouw festivalzomer tot nu toe, Bernard?
2: Ik ga volgende week nog naar Pukkelpop. En ik ben net terug van Boerzoek Bier. Een festival bij ons in de buurt. Superleuk.
0: Oké, wat was het beste dat je daar gezien hebt?
2: Hoe is het beste? Ik vond dingen wel goed. Flo Windy vond ik wel leuk.
0: Ah ja, die is goed. Dat zal wel. Die is zeer goed. En vooral veel bier, denk ik dan.
2: Ja. En ik heb het bier gevonden.
0: En je hebt het bier gevonden. Dat is zeer goed om te horen. Bernard, jij mag je eigen festival nu even organiseren. Ook al is dat maar met één live nummer. Wat hoop jij in die festivalroulette te kunnen vinden vandaag?
2: Ik hoop op een goede 80s classic.
0: Ja, we zullen zien hè, wat er allemaal in zit. Je mag drie keer draaien in totaal. Maar als jij al meteen na de eerste zegt van geef mij die maar, dan doen we die. Dus als jij zegt draai maar, dan zijn we vertrokken.
2: Allee, draai maar!

0: come on, Jol. Heerlijke De La Soul en I Know. Wat denk jij?
1: Ik zou nog eens draaien.
0: Nog eens durven draaien, dan gaan we dat doen, hè.

0: bekennen. Brazil, ik hoorde je het al erdoor zeggen van pak dat maar.
1: Ja, dat is goed. Pak dat maar.
0: Oké, okay, wat vind je zo geweldig aan dat nummer dan?
1: Ja, ik weet niet, dat geeft me wel een instant zomergevoel. Dus.
0: Ah wel, ik denk dat dat voor veel mensen hetzelfde zal zijn. Dus dank je wel voor je keuze. Veel succes daar in de tuin, Bernard. En we zien elkaar op Pukkelpop,
1: hè? Ja, dank je wel. Ja, kom maar houden.
0: Yo, tot dan.
1: Studio Brussel. De festivalzender.

0: Buurman. Bernard, die koos daarnet voor Declan McKenna. En deze gaat hij waarschijnlijk ook zien op Pukkelpop, Wet Leg en Manche Toe.
1: In Nederland,
2: doeg.
1: Italië,
2: ciao.
1: Frankrijk,
2: salut.
1: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
3: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Hallo, wij zijn S10 en Fra.

Hart in brand van twee hartvriendinnen met veel talent. Vrouwkje en Estine. Het is 20 voor 1. Smakelijk als je aan tafel zit of er bijna aan gaat zitten. Ik heb weer een zonnig plaatje klaarstaan. Heb het ook aan de andere kant van de wereld gehoord. Dus ik hoop dat die zonnig bij jou binnenkomt. Huguel en Ultranaté met Moving to the Sun.

Ooit of te nimmer zal Smell Like Teen Spirit oud worden. Generatieoverschrijdend en tijdloos. Inderdaad, Daria, ik ben het volledig akkoord. Of ik ben het volledig eens met jou. Zinnen afmaken is moeilijk vandaag. Dit is Chumbawamba.

Tap Thumping. Werner die zegt, even boterham met kaas en verse aardbeien, mango als dessert. En dan de voeten op de bank met Studio Brussel voor mijn namiddagshift. Start om 2 uur. Ik heb nog veel goede muziek tot dan, hoor.

0: It's time van Imagine Dragons. Moby zag je misschien zelf nog op Rock Werchter deze zomer. Volgens mij zorgde zijn nummer Go voor inspiratie.
1: Life is music.
2: Studio Brussel.
0: Toen de drie zotjes van Coldband dit maakten, de intro klinkt namelijk hetzelfde. Dit is De Langste Nacht.

0: nacht die is van ons.
1: Vanavond op VRT1.
2: Ik denk dat er toch nog veel werk is. Ik denk dat er nog altijd heel veel mensen zijn die er echt van uitgaan dat vrouwen te incapabel zijn om dingen te doen.
3: En dat zijn dan vooral mannen.
2: Dat zijn vooral mannen, ja.
1: Op VRT1 is er nog werk aan de winkel in de jaren 90 voor tieners. Op VRT Canvas kan je live het EK Atletiek in Birmingham volgen. Of geniet op VRT Max van de volledige romantische miniserie Mixtape. Alvast veel kijkplezier.
4: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
5: Het is 1 uur, een heel goede namiddag.
4: VRT Nieuws.
5: Stijn de Vaart.
6: Er is opnieuw veel kritiek op de baas van de FIFA. De drie grote voetbalbonden van Europa, Noord- en Midden-Amerika en Azië hebben samen een open brief tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino geschreven. Ze verwijten hem onder andere een gebrek aan integriteit en transparantie. Het is de eerste keer dat Infantino zo onder vuur genomen wordt en de roep om zijn aftreden wordt zo ook luider. Opgeteld vormen de leden van de drie bonden een meerderheid, moest er ooit over zijn aftreden gestemd worden. Het lerarentekort lijkt opnieuw af te nemen. Het afgelopen jaar is het aantal vacatures in het onderwijs afgenomen met zo'n 10% ten opzichte van het jaar daarvoor. Directeur Joos van het Xaverius College in Borgerhout ziet dat ook in zijn school. Hij moet nog een paar vacatures invullen, maar het is toch gemakkelijker geworden in vergelijking met vroeger, zegt hij.
7: De puzzel is nog niet volledig gelegd. Bij ons gaat dat over een drietal vacatures. We hebben al een heel aantal vacatures ingevuld gekregen in de periode mei-juni. Maar zeker voor korte vacatures zijn we vandaag nog op zoek naar een aantal mensen. De periode van de zware schaarste, van de droogte in de rivier, die periode is echt voorbij.
6: Slechts 5% van de ziekenhuizen en woonzorgcentra in ons land is vandaag voldoende aangepast aan extreme hitte. De overige 95% moet grondig gerenoveerd worden om tegen 2050 aan de Europese energienormen te voldoen. Dat zegt de Bouwfederatie in het laatste nieuws. Het gaat om meer dan enkel airco's plaatsen, zegt de Bouwfederatie.
8: Dat is betere isolatie, driedubbele beglazing, betere ventilatie, zonnewering en op het einde dan ook nog airco, maar discussie. Het gaat eigenlijk niet alleen over airco's. De discussie gaat voornamelijk wat doe je voordien om de hitte buiten te houden. Zeker voor die kwetsbare mensen is dat belangrijk. Maar dat vereist natuurlijk wel zware ingrepen in de structuur van je ziekenhuizen en woonzorgcentra.
6: En in Spanje wordt gevreesd voor nieuwe natuurbranden door de grote toestroom van mensen die de eclips willen zien nu woensdag. In grote delen van Spanje is de zonsverduistering totaal. Verschillende natuurparken worden afgesloten en festiviteiten worden afgelast. Door de aanhoudende droogte en hitte is er op veel plekken in Spanje al extreem brandgevaar. Vuur aansteken is uiteraard verboden, maar er wordt ook gevraagd om niet op onverharde wegen te rijden met motorvoertuigen en wegen altijd vrij te houden voor hulpdiensten. Of evacuaties. Er komen wat meer wolken deze namiddag, vooral in het westen en het centrum, tot 28 graden in het binnenland vandaag en 22 aan zee. Morgen zonnig en iets minder warm. Vanaf woensdag opnieuw temperaturen boven de 30 graden. Donderdag en vrijdag zelfs 35 graden.
1: Studio Brussel.
4: Kirsten Lemaire.
5: Ja, hot, hot, hot. En voor je het weet is het al namiddag. En blijven we van de goede muziek genieten. Dit is Bastille, Things We Lost in the Fire.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

0: turn to dust.
1: Helaas de realiteit op heel veel plaatsen. Things We Lost in the Fire, Bastille. Dit is de nieuwe van Green Day, die meteen ook de soundtrack is van hun nieuwe film. Een fictiefilm over het bestaan van de band. Die kan je vanaf deze week zien, vanaf 14 augustus. I'm Never Gonna Rest in Peace.

Strange Entity van Oscar en de Wolf. Een hele goede namiddag. Maandag namiddag. Hopelijk valt die mee bij je leuke dingen aan het doen. En er komt hier net een leuke vraag van de band Crystal Fighters. Wie wil er mee naar het strand met hen?

0: Sand met Crystal Fighters. Dat heet dan Plage. En zometeen een van de allerleukste nummers van MGMT.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.

Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.

Beyoncé over motivation, foundation, salvation en andere begrippen die op shun eindigen in break my soul. Een heel erg goede namiddag daar op het werk, in de auto, thuis en misschien zelfs op reis. Op deze maandag die gelukkig eens een paar graden koeler is, dat zal ook eens deugd doen. Dit is Trigger Finger met My Absence of the Sun. Fijn dat je luistert.

Magnetic in the Sun remix. Je hoorde de Bauza. Vraagje van Anne in de app. Hallo, komt er vandaag nog eens een kans om een eclipsbril te winnen? Ik heb er geen, voor die verduistering van woensdag, die potentieel even straf zal zijn als in 1999. Maar Sam de Bruin, die heeft er morgen vroeg wel nog. Dus ik kan je aanraden, goed luisteren morgen vroeg tussen 6 en 10. Dit is Smash Mouth.

Walking on the Sun, geen aanrader. Maar die eclips van woensdag 12 augustus, die wel rond 19 uur 17 zal het allemaal gebeuren. Dan schuift de maan voor de zon en dat gaat spectaculair worden. Maar je kan het dan natuurlijk alleen maar met zo'n eclipsbrilletje bekijken, anders is het heel slecht voor je ogen. Dus morgen vroeg heeft Sam de Bruin nog eclipsbrilletjes. Ik geef het maar mee. Dit is LaRue met Bulletproof.

0: Pixies vieren hun 40ste verjaardag met de fans door geremasterde versies van hun albums Bossa Nova en Trompe Le Monde uit te brengen met ook een gekleurde vinyl voor de liefhebbers. En die releases die verschijnen op 11 september. Dit kwam uit een ander album uit Doolittle. Here Comes Your Man.
1: Studio Brussel, de festivalzender.
0: Mike Skinner die bracht dan weer zijn bushok en de grote hits van de streets naar de Lokerse feesten. Je kan dat hele concert daar herbeleven of voor de eerste keer horen en zien, want het staat nu integraal op VRT Max. Week Become Heroes stond daar ook op de setlist.
1: De festivals beleef je bij Studio Brussel.
2: De festivalzender.
3: Turn left up the street, nothing but grey concrete and dead beats. Grab something to eat, Mackie D's or KFC. Only one choice in the city. Don't voice in my pity, now let's get to the nitty gritty. Tune reminds me of my first thing. Like unique, still 16 and feeling horny. Point to the sky, feel free. I see a people all equal, smiles in front or behind me. Swim in the deep blue sea, cornfield sway lazily. All smiles, all easy. Where you from, what's your name? Story. It's very hard for me to see down there, but that looks like an absolutely futuristic. Love the guy with the man bag. Sorted. Anyway, have a dance now. See you later. Pleased to meet you. Likewise, a pleasure.

0: Oh yeah, Dean Turnley. Zometeen veel plezier met Pim.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Oh, zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar €8,99 per stuk. Lidl, dat kan tellen.
3: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: Goedemiddag, het is 2:00.
3: VRT Nieuws.
0: Met Stijn de Fort.
4: Er komen minder imams werken in Vlaanderen. Het aantal buitenlandse imams die in Vlaanderen mogen komen werken is fors gedaald. Dat heeft Vlaams minister van Werk en Justitie Zohal Demir berekend. 3 jaar geleden kregen nog 13 imams de toelating om hier te werken. Vorig jaar waren er dat maar 2 en dit jaar is nog niemand toegelaten. De regels voor zo'n imam zijn strenger geworden omdat de regering wil verhinderen dat buitenlandse overheden meer invloed zouden krijgen op onze samenleving. Zo zijn er bijvoorbeeld de Turkse imams die onder toezicht staan van Diyanet, zegt Demir.
5: Diyanet is het Turkse ministerie voor religieuze zaken. Zij vallen onder die wetgeving in Turkije. En dat maakt het natuurlijk wel heel moeilijk als zij mensen naar hier sturen en zij worden ook betaald door hen. Wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Dat maakt het dan heel moeilijk om hier natuurlijk voeling te hebben met onze verlichtingswaarden en onze democratie.
4: De afgelopen maand juli was de op 1 na warmste julimaand ooit gemeten. Dat zegt de Europese Klimaatdienst in haar maandrapport. En in Zuid-Europa is het ook steeds vaker heet en droog weer, waardoor er grote bosbranden ontstaan. Dat zegt ook klimaatwetenschapper Wim Thierry.
6: Dat toont ook aan dat die, wat wij noemen de impact, droge bodems, lage waterstanden in de rivieren, bosbranden, dat die ook heel sterk reageren op die records in de atmosfeer, temperatuur en regenval.
4: En in Griekenland is er opnieuw een natuurbrand uitgebroken op zo'n 60 kilometer van de hoofdstad Athene. Een dorpje wordt daar geëvacueerd en zeker 170 brandweerluien proberen het vuur te bestrijden met bluswagens, vliegtuigen en helikopters. Het is al de 2e natuurbrand bij Athene deze zomer. De vorige geraakte pas na 5 dagen onder controle. En de 3 grote voetbalbonden van Europa, Noord- en Midden-Amerika en Azië hebben samen een open brief tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino geschreven. Ze verwijten hem onder andere een gebrek aan integriteit en transparantie. Het is de eerste keer dat Infantino zo onder vuur genomen wordt en de roep om zijn aftreden wordt zo ook luider. Opgeteld vormen de 3 leden van de bonden een meerderheid, moest er ooit over zijn aftreden gestemd worden. Er komen wat meer wolken deze namiddag, vooral in het westen en het centrum. Tot 28 graden in het binnenland en 22 graden aan zee. Morgen zonnig en iets minder warm. Vanaf woensdag opnieuw temperaturen boven de 30 graden. Donderdag en vrijdag zelfs 35 graden.

Crazy Suffering Style. Hallo. Als het weekend nog in je kleren hangt, dat is bij mij het geval, dan hoop ik dat deze maandag namiddag rustig voorbij kabbelt. Ik heb heel veel muziek bij Talking Heads. Komt eraan. En ik heb nieuwe muziek van Nothing But Thieves. Net als het nummer Evolution zal dit nummer deel uitmaken van een nieuw album. Baby Cool Evelyn. Dat is de titel. Album Stray Dogs komt uit op 25 december. September, dat is volgende maand al. Dit is Nothing But Thieves.

Ah, kijk, toch nog een paar mensen bij wie deze maandag binnenkomt vandaag. Godfried die stuurt, hey Pien, ik heb 10 dagen Lokkerse feesten overleefd. Dat is een combi om u tegen te zeggen. Hè. 10 dagen festival, er komt zeker nog iets van de Lokkerse feesten in de playlist. En die concerten die kan je trouwens ook herbekijken en herbeleven op VRT Max, Studio Brussel kanaal. Nu iets om gewoon heel goed gezind van te worden. Dat is Bruno Mars en zijn On My Soul. Goedemiddag.

0: mooi klaarstaan. Duet van deze zomer. Jong en oud tezamen. En een van de twee zagen we deze zomer nog op Rock Werchter. Komt eraan, eerst Robin.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel just?
2: Oh, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus dat komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
4: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
5: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank
4: je. En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak. Go, yo!

Olivia Rodrigo heeft vlak voor de zomer een nieuwe plaat uitgebracht. Daarop speelt The Cure een grote rol, want in de lyrics laat ze uitschijnen dat ze een grote fan is. Er is ook een nummer met de titel The Cure op die plaat verschenen. En ze hebben samen een duet, What's Wrong With Me. Dat is een van mijn absolute lievelingssongs van deze zomer. En zometeen na Foo Fighters hoor je ze nog eens samen zingen. Olivia Rodrigo en Robert Smith. Eerst Rope, met een andere bekende stem, die van Dave Grohl.

0: What's wrong? Prachtig nummer. Olivia Rodrigo en Robert Smith, What's Wrong With Me. Er is een hele leuke plek om te vertoeven op vrijdag en op zaterdag. Allee, bon, er zijn veel leuke plekken om te vertoeven, maar één ervan is hier op Studio Brussel bij Oens Summer Anthems, want dan krijgen wij bezoek. Heel de zomer lang nodigen wij verschillende DJ's uit om ons van een unieke guestmix te voorzien. Wie is er al langs geweest? James Hype heeft er al eentje gemaakt. Renier Zonneveld, Hugel. En afgelopen weekend heeft de Amerikaanse MK een guestmix gemaakt voor Studio Brussel. En die mix die kan je herbeluisteren als je het gemist hebt op VRT Max. En MK, die ken je onder andere van deze Dior, samen met Crystal. Studio
1: Brussel! Life is music.

0: tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Shh. Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Studio Brussel. Life is music.
4: Life is

Good luck, babe. Met alles wat er deze maandag 10 augustus op je afkomt. Het zou zomaar eens vakantie kunnen zijn. Of herexamens voor mensen die minder veel geluk hebben. Een gewone werkdag kan ook deze maandag. Ik ga die opfleuren met Daft Punk zometeen. Eerst deze Belgen van de Haunted Youth.

0: Goedemiddag. Daft Punk Around the World. Ik heb nu een plaatje van Macklemore klaarstaan voor jou. En het sluit eigenlijk perfect aan bij de Pride in Antwerpen, die gisteravond op een einde is gelopen. 5 dagen lang feest en protest, hand in hand met als hoogtepunt de parade die zaterdag door de stad is getrokken. Same Love is dit van Macklemore en Ryan Lewis.
1: When I was in the 3rd grade, I thought that I was gay, 'cause I could draw. My uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face. She's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Trippin'. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League, a preconceived idea.

0: 1996.
1: Heel onbezorgde andere tijden.
0: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
2: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
0: De VRT Nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
1: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
0: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
1: Er is een voor- en een na-Dutroux.
0: De VRT Nieuwspodcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
3: Dit is Studio Brussel.
4: Studio Brussel.
5: Goedemiddag, het is 3:00.
3: VRT Nieuws.
5: Met Stijn de Fort.
6: Er komen minder imams werken in Vlaanderen. Het aantal buitenlandse imams die in Vlaanderen mogen komen werken is fors gedaald. Dat heeft Vlaams minister van Werk en Justitie Zohal Demir berekend. 3 jaar geleden kregen nog 13 imams de toelating om hier te werken. Vorig jaar waren er dat nog maar 2 en dit jaar is nog niemand toegelaten. De regels voor zo'n imam zijn strenger geworden omdat de regering wil verhinderen dat buitenlandse overheden meer invloed zouden krijgen op onze samenleving, zegt Demir.
7: We controleren niet alleen wat dat de bedienaars van de erediensten, deze de imams hier komen doen. Maar we kijken ook door wie dat ze wordt gefinancierd. Want we willen geen buitenlandse financiering, geen buitenlandse inmenging. Omdat we ook vaststellen dat buitenlandse imams ook minder voeling hebben met wat dat hier in onze maatschappij leeft.
6: Het aantal vacatures in Vlaanderen is gedaald tot het laagste niveau in ruim 6 jaar. In juli kreeg de VDAB iets minder dan 17.000 vacatures binnen. Dat is een vijfde minder dan in juli vorig jaar. Ook over een langere periode blijft het aantal vacatures dalen. De voorbije 12 maanden waren er 13% minder vacatures dan een jaar eerder. En het tekort aan leerkrachten lijkt wat af te nemen. Dat blijkt ook uit die cijfers van de VDAB. Het afgelopen jaar waren er 10% minder vacatures in het onderwijs ten opzichte van het jaar ervoor. De directeur van het Xaverius College in Borgerhout moet nog 3 vacatures opvullen tegen 1 september. Maar dat is nu wat makkelijker in vergelijking met andere jaren, zegt hij. Maar de kwaliteit van de leerkrachten is niet altijd voldoende hoog, zegt hij.
8: We merken soms wel, zeker voor korte vacatures, dat de kwaliteit niet altijd daar is. Mensen die nog nooit voor de klas hebben gestaan, die geen idee hebben van klasmanagement, die moeten toch misschien eerst even nadenken voordat ze zomaar spot-on voor een klas gaan staan. Ik krijg vandaag berichten in mijn mailbox van mensen die zeggen, ik heb nog nooit voor een klas gestaan, ik heb ook geen lerarenopleiding, maar ik wil dat misschien wel eens proberen. Dan denk ik, bezint eer je begint, start eerst met een kwalitatieve lerarenopleiding en dan zal je daarna ongetwijfeld kunnen uitgroeien tot een sterke leerkracht.
6: In het Verenigd Koninkrijk is een bootje aangekomen met 230 migranten erop. Nooit eerder staken zoveel migranten op 1 bootje het kanaal over vanuit Frankrijk. Het bootje is zaterdag aangekomen, maar het nieuws raakte nu pas bekend. In totaal kwamen dit jaar al net geen 15.000 migranten van over het kanaal aan in het Verenigd Koninkrijk. Dat is 40% minder ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Er komen wat meer wolken deze namiddag, vooral in het westen en in het centrum, tot 28 graden vandaag in het binnenland en 22 graden aan zee. Morgen zonnig en iets minder warm. Vanaf woensdag opnieuw temperaturen boven de 30 graden en donderdag en vrijdag zelfs 35 graden.
5: Ik heb zeer goede live muziek van op de Lokerse feesten klaarstaan. Martini Mi Fetso van Matt Berninger. Een heel groot feest met Avicii. Het is toch zeker maandag, hè? Ja?
4: Je luistert naar Studio Brussel.
9: Live is music.

zal wel zijn. Avicii met Levels. Goedemiddag. Ik heb helemaal vergeten dat het maandag is vandaag. Maar ik ben toch wel moe hoor van het weekend. En dat hoort toch altijd een klein beetje zo. Hè? Bij mij stond er suiker ook op de planning. En ik heb ondertussen ook heel veel goesting in de aankomende festivals van deze zomer. Dat is Pukkelpop. Eentje waar wij live gaan uitzenden trouwens volgende week. Eerst even deze week nog doorkomen. En dat doen we deze middag met Martini Mi Fatso. Onder andere van Matt Berninger.

Weet je wat echt een leuke extra is deze festivalzomer? Is het feit dat jij concerten kan herbeleven, zelfs op een gewone maandag als vandaag. Want ze staan gewoon voor jou op VRT Max. Van op de Lokerse feesten bijvoorbeeld ook dit concert. Van Xavier Rudd. En als het goed is voor jou, dan neem ik nog eens mee naar het moment waarop hij Follow the Sun

0: uiteraard een fijn weerzien, hè? Volgende week zaterdag. Met Florence and the Machine, want dan staat ze op de mainstage van Pukkelpop. De mainstage van deze playlist zo meteen Queens of the Stone Age Bazaar. Nieuwe muziek van Ila en eerst iets uit de jaren 0.
1: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we promo koken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
3: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
3: Koken en besparen doe je met de Superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven.
4: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
5: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
6: Schat, die kleine moet eten.
5: Onze kinderen moeten eten.
4: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be.

Goedemiddag, wij kregen nieuwe muziek van Queens of the Stone Age deze zomer. En wat ik echt super mooi vind, is hoe simpel handgeklap van een paar mensen toch een hoofdinstrument is geworden in dit nummer. Easy Street van Queens of the Stone Age.

licht van Bazaar. Veel Belgen in de playlist, zo heb ik het graag. Ik heb nieuwe muziek van de Limburgse Ila voor jou. Het is bezig aan een nieuwe plaat, Motherland. Dat is de titel. En daarvoor werkt ze samen met producer Mikko Corden. Dat is een naam die misschien niet direct een belletje doet rinkelen, maar het is onder andere de producer van Idols en van The Smile. En nu ook van Ila voor die nieuwe plaat. Dit is er al eentje van. Sorry. Laat maar weten hoe die binnenkomt bij jou, Ila.

0: Tim stuurt, amai, die nieuwe muziek van Ila gaat regelrecht in de playlist voor mijn bezoek vanavond. Dat is een goed idee. Fugees is dit. En ik heb misschien nog wel een leuke tip voor je playlist. Iets Italiaans, iets zomers. Dat is voor zometeen na Lily Allen.
1: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
3: Wat? 150 baht?
2: Schat ik, dat is 4 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten?
2: Wat? Patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
3: Wat? 150 baht?
2: Schat ik, dat is 4 euro.
3: Ja, en

0: Ken jij Voyage Voyage al op Studio Brussel? Dat is een radioprogramma met Rick de Bruyker. Die staat hier iedere zondagochtend tussen 10 en 12 om samen met jou de wereld rond te reizen. Elke week een nieuw land. En afgelopen zondag zat hij in Italië met 2 uur lang alleen maar Italiaanse tunes en bezoek van Cellini. Belgische DJ met Italiaanse roots. Hij is ook de ideale gast om die playlist aan te vullen. Voyage Voyage kan je trouwens herbeluisteren op 14 Max.
1: Peccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho

Housewife van Clint en Daan. Hallo. Be Sweet to Me, zo heet het debuutalbum van Violet Crowell. Een jonge artiest die waarschijnlijk iets te veel naar haar goesting dochter van genoemd wordt. Maar ze staat deze zomer op Pukkelpop. Het zal haar eerste Belgische concert zijn. Dus we gaan die Violet Crowell snel een beetje beter leren kennen. En ook haar muziek. Hè. Deze staat ook op die debuutplaat Bug in the Cake. Ik denk vrij vertaald haar in de boter. Dit is Violet Crowell.

0: Ready to Start van Arcade Fire. En zometeen speel ik onze ultra Belgische hotshot. Dat is voor na het nieuws van 4.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Oh, zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar 8,99 euro per stuk. Lidl, dat kan tellen.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
4: Ping, ping, ping, ping, ping.
3: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
2: Het is 4:00. Een goede middag.
1: VRT-nieuws.
2: Met Stijn de Voort.
3: In Colombia was er een grote aardbeving. De beving in het Zuid-Amerikaanse land had een kracht van 7,4 en was tot in buurland Ecuador te voelen. Het epicentrum lag op zo'n 400 kilometer ten westen van de hoofdstad Bogota. De gouverneur van de getroffen regio zegt dat er heel wat schade is aan gebouwen en dat er verschillende gewonden zijn. Details over de aardbeving of het aantal gewonden zijn er voorlopig nog niet. Het aantal buitenlandse imams die in Vlaanderen mogen komen werken is fors gedaald. Dat heeft Vlaams minister van Werk en Justitie Zohal Demir berekend. 3 jaar geleden kregen nog 13 imams de toelating om hier te komen werken. Vorig jaar waren er dat nog maar 2 en dit jaar is nog niemand toegelaten. De regels voor zo'n imam zijn strenger geworden omdat de regering wil verhinderen dat buitenlandse overheden meer invloed zouden krijgen op onze samenleving, zegt Demir.
4: We controleren niet alleen wat dat de bedienaars van de erediensten en deze de imams hier komen doen. Maar we kijken ook door wie dat ze wordt gefinancierd. Want we willen geen buitenlandse financiering, geen buitenlandse inmenging. Omdat we ook vaststellen dat buitenlandse imams ook minder voeling hebben met wat dat hier in onze maatschappij leeft.
3: Het aantal vacatures in Vlaanderen is gedaald tot het laagste niveau in ruim 6 jaar. In juli kreeg de VDAB iets minder dan 17.000 vacatures binnen. Dat is een vijfde minder dan in juli vorig jaar. Ook over een langere periode blijft het aantal vacatures dalen. De voorbije 12 maanden waren er 13% minder vacatures dan een jaar eerder. In het Verenigd Koninkrijk is een bootje aangekomen met 213 migranten erop. Nog nooit eerder staken zoveel migranten op één bootje het kanaal over vanuit Frankrijk. Het bootje is zaterdag aangekomen, maar het nieuws raakte nu pas bekend. In totaal kwamen dit jaar al net geen 15.000 migranten van over het kanaal aan in het Verenigd Koninkrijk. Dat is 40% minder ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Er komen wat meer wolken deze namiddag, vooral in het westen en in het centrum, tot 28 graden in het binnenland en 22 graden aan zee. Morgen zonnig en iets minder warm. Vanaf woensdag opnieuw temperaturen boven de 30 graden. Donderdag en vrijdag zelfs 35 graden.
2: Ja, ook op maandag is er file naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven 20 minuten aanschuiven. Op de E17 vanaf Kruijbeke een kwartier. Op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost ook een kwartier. Dan traag op de Antwerpse ring 15 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. 3 kwartier richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. En dan op de R2 richting Stabroek 40 minuten tussen Waaslandhaven Zuid en de Thijsmanstunnel. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Dan verder op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is er een 30 minuten vertraging in Temse. En naar Brussel vertraag je ook 10 minuten op de E40, dat is tussen Sterrebeek en Krainem. En op de buitenring rond Brussel 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel.
1: Studio Brussel. Brussel. Brussel. Brussel. Brussel.
2: Wat je ook krijgt zometeen is een nieuwe, maar tricolore hotshot van 2 Belgische toppers. En het is eigenlijk ook muziek dat ons misschien een beetje te veel aan een vrijdag doet denken.
1: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.
2: Ik vuur hem af op jou na.

0: Nieuwe week, nieuwe kansen en een nieuwe hotshot natuurlijk.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Ja, en als er dan twee getalenteerde Belgische artiesten samenkomen en samen muziek maken, dan moeten wij het niet ver gaan zoeken natuurlijk. De hotshot komt deze week van Angèle en Amélie Lens. Twee Belgische wereldsterren, zo kan ik ze wel noemen, denk ik, die letterlijk hun krachten gebundeld hebben op hun nieuwe single Run. Dat is de titel. Je krijgt enerzijds de melodieuze, zachte stem van Angèle op de technobeats van Amélie Lens. En hoe dat allemaal begonnen is, hoorde je misschien al op Studio Brussel toen Amélie Lens op bezoek was in onze studio op Tomorrowland deze zomer.
2: Wij hebben eigenlijk gemeenschappelijke vrienden die al heel vaak wel zo hadden gezegd van amai, jullie zouden zo goed overeenkomen en dat is echt een toffe en zo tegen haar ook. En dan heb ik die een paar keer ontmoet, ook zo bij Chanel en op Glastonbury en wij kwamen zo goed overeen. Haar energie is zo zalig, dat is een hele, hele zalige vrouw. En we hadden al een paar keer gesproken om iets samen te doen en dan toen ik bezig was aan mijn album dacht ik, nu is gewoon een moment en ik heb haar gewoon gestuurd en die was zo yes en ik zei, oh my god, oké.
0: Ik zou echt heel graag op café gaan met die twee. Bon, zo geschieden, een Belgische banger.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
3: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Amélie Lens en Angèle, Run.
4: Hallo, ik ben Amélie Lens.
5: Ik ben Angèle en mijn single is deze week hotshot op Studio Brussel.
4: Op Studio Brussel.
5: Life is

0: My milkshake brings all the boys to the yard. En hopelijk hebben ze ook goesting om eens te draaien aan onze festivalroulette. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Ik heb je nodig en ook al de girls en alles daartussen. Hè. De festivalroulette is een spel dat ik alleen maar kan uitvoeren met jouw bereidwilligheid. En liefst ook iemand die muziek en festivals nogal hoog in het vaandel draagt. Want de uitkomst, dames en heren, is sowieso live muziek van op een Belgisch festival. Het is en blijft wel roulette, dus het is ook een beetje gokken. Stuur mij een berichtje in de app als jij een kans wil wagen.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
1: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: De festivalzender.

0: afgelopen vrijdag nog op de mainstage van Suikerrock. Dat is Joost. En je hebt hem misschien ook wel gezien in het begin van de Lokerse feesten, want daar heeft hij ook een set gedraaid. Wij gaan spelen. Studio Brussel. De festivalroulette. Met Sarah. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Pien, met Sarah van Aanrode, de kookmama van Casa Stevo.
0: Ja, maar de Max. Sarah, kookmama, jij bent gewoon op kamp op dit moment, als ik het goed begrepen heb.
1: Heel zeker. Wij zitten in Kleine Brogel met de Casa van Stevo.
0: Heel leuk. En hoe is het kamp al geweest?
1: Het is een topkamp. We hebben al een aantal kampen achter de rug, maar we moeten zeggen, dit is top 1. Niet meer ineens meer top 3, dit is een fantastische editie.
0: Oké, en wat ligt dat dan aan het lekkere eten?
1: Sowieso. Ik kook niet. Ik ben gewoon hier de sfeer en gezelligheid en dan zorg ik ervoor dat het eten altijd lekker is. Maar we hebben een hele, hele goede leidingsploeg. We hebben leden die pakt 95% van de tijd braaf zijn, dus dat helpt ook wel. Ja, en het weer. Hè. We hebben gisteren voor de eerste keer nou het gevoel dat er regen op je huid is. Dat is lang geleden, maar dat maakt wel dat al je activiteiten kunnen doorgaan, want het is wel droog natuurlijk. Hè.
0: Ah, amai. Maar Sarah, maar je klinkt mij als een hele fijne madame. Dus een sfeermaker van het KSA-kamp. Zeg,
1: wacht, ik ga mijn man even geven om te bevestigen of te ontkennen.
0: Dat is een bevestiging, denk ik. Hè? Ja, dat is een bevestiging. Wat een leuke bende daar.
1: Ik weet op het zwijgen natuurlijk, denk ik.
0: Zeg, en wat gaan jullie vanavond maken?
1: Vanavond is het eigenlijk al restjesbuffet, want overmorgen gaan we naar huis. Ah, ja. En morgen doen wij een top barbecue. Dus eerst moet het frigo helemaal leeg vandaag. Okay. Vandaag eten ze hete bliksem of restjes als ze daar zin in hebben.
0: Amai, zeg.
1: Dus staan op dit moment 6 ketels warm water om alles op te warmen voor vanavond.
0: Wat een verwennerij. Jullie mogen meespelen met de festivalroulette als jullie daar nog even tijd voor hebben. Dat is een keitof spel. Jullie mogen eigenlijk een beetje bepalen hoe de playlist zal klinken. Dus Sarah, jij mag zo meteen draaien aan de roulette. Als het liedje goed is voor jullie, dan duw ik op play. Als jullie niet tevreden zijn, dan draai je gewoon nog een keer. Je hebt in totaal 3 kansen, maar opletten, want je kan niet terugkeren. Is dat duidelijk?
1: Nee, we gaan voor optie D, Whitney Houston.
0: Oké, dat zullen we direct meemaken. Of zij op een Belgisch festival heeft gestaan, betwijfel ik. Maar dit is jullie eerste optie. Take Me Out, Franz Ferdinand.
1: Ja, dat zei de levende Shazam hier ook al dat was. Ik zie hier wel niet echt wild enthousiaste gezichten.
0: Nee, ik hoor het ook niet. Oké, next. Nee. Dat is echt goed. Ik hoor ook zo allemaal mensen overleggen op de achtergrond. De man die gisteravond de Lokerse feesten heeft mogen afsluiten, Netsky. Wat denken jullie? Nog een laatste keer draaien of gaan we hiervoor gaan?
2: Ja,
1: nog eens draaien, zeggen ze. De meningen zijn verdeeld, maar Evelien is de baas hier in de keukentent. Dus de meningen gaan Evelien volgen.

0: Dat is misschien wel het populairste moment geweest op Rock Werchter. Pommelien Thijs en Mumford & Sons met Badlands. Zijn jullie daar blij mee?
1: Ik ben
0: excuseer
1: bij mijn dromen.
0: Oei.
1: Ja, we gaan het nemen.
0: Ja, je kunt niet anders.
1: 90% van de keukentent komt daar goed. En ik ga dan nu een beetje wenen in mijn tent.
0: Oei. Oké, Sarah, dat vind ik jammer om te horen. Maar als 95%...
1: Maar morgen om 11:30 bellen we terug dan.
0: Ah, wel, dat is een goed idee. Dat klinkt daar heel plezant op dat kamp. Ik ga jullie verder laten koken. Geniet van de restjes en geniet van het einde van jullie kamp, Sarah.
1: Ik mag heel rap iets zeggen, Pien.
0: Heel rap.
1: Tweede, het laatste weekend van de paasvakantie, beestenfeest in Steevoort. Bieden.
0: Hoppakee. Studio Brussel.
2: De festivalzender. Nothing is Uncle Badland.
0: Ja, Marcus Mumford, die Pommelien Thijs op het podium heeft geroepen. Begin juli. En jij mag er nog eens mee naartoe. Dit is Badlands.

0: Goedemiddag. Het is maandag vandaag en woensdag staat er iets zeer zot te gebeuren. In ons land en in heel Europa eigenlijk. Ja, nu woensdag is er sprake, je hebt het waarschijnlijk al gehoord, van een uitzonderlijk natuurfenomeen. Namelijk de grootste zonsverduistering in België sinds 1999. Die zal woensdag te zien zijn. De zon zal ongeveer voor 90% bedekt worden door onze maan. En dat gaat zeer mooie taferelen opleveren. Ze zijn er al een paar dagen en zelfs weken kabaal over aan het maken op het nieuws. Ja, en vooral in Spanje zal het daar zeer goed en mooi te zien zijn. Dat weet ik omdat mijn plusboerbroer Pieter met zijn lief en met zijn papa naar daar is getrokken om het live te aanschouwen. En er zijn nog een paar andere Studio Brusseluisteraars die ons ook geschreven hebben dat ze onderweg zijn naar Spanje om het echt wel helemaal mooi en groot te kunnen zien. Nu, in België gaan we ook kunnen kijken. Alleen een klein en zeer belangrijk detail. Als je naar die eclips of zonsverduistering wil kijken, dan moet je een aangepast brilletje hebben, een eclipsbril. Doe je dat niet, dan kan dat zeer gevaarlijk zijn voor jouw ogen en voor je zicht. Echt waar. Maar dus, ik merk in mijn omgeving dat er heel veel mensen zijn die op zoek zijn naar van die brilletjes, maar we hebben een probleempje. Dat hoorde ik in het nieuws.
1: De eclipsbrillen raken stilaan uitverkocht. Als je de zonsverduistering volgende week woensdag wil bekijken, dan koop je beter snel een eclipsbril. Dat kan bij de publieke sterrenwachten en opticiëns, maar op sommige plaatsen zijn ze al uitverkocht.
0: Ja, uitverkocht. En ze zijn niet alleen uitverkocht op heel veel plekken. Sommige zijn ook niet meer op tijd leverbaar. Problematisch, want daar heb je niks aan. Hè. Mocht jij dus nog op zoek zijn naar een eclipsbril om dat historische moment woensdag te kunnen meemaken, Studio Brussel to the rescue. Want we hebben hier nog een voorraad eclipsbrillen gevonden die je morgen vroeg kan winnen in de ochtend bij mijn collega Sam de Bruin. Dus zet je wekker, luister tussen 6 en 10 naar Studio Brussel als jij kans wil maken op zo'n brilletje. En dan ben jij helemaal in orde voor de zonsverduistering op woensdagavond. Life is music. Studio Brussel. En dan wil ik het nu graag even stil hebben voor Bonnie Tyler, die niet alleen een paar weken geleden overleden is, maar ook de

0: the sun eigenlijk dan, hè, Bonnie? A total eclipse of the sun. Of toch voor 90% geëclipst. Het zal mooi zijn, hè? Woensdag, maar verbrand je ogen dus niet. Dat is echt zeer belangrijk. Lorenzo die stuurt nog, Pien, je kan ook een laserbril gebruiken. Ja, dat heb ik ook gelezen op VRT Nieuws. Natuurlijk, niet iedereen heeft een laserbril. Anke die stuurt, kan je niet met de camera van je gsm kijken, zoals we naar een concert kijken. Anke, ik zou dat niet proberen zonder eclipsebrilletje. Ik heb ook gelezen op VRT Nieuws, belangrijk misschien om mee te geven, dat van die oude brillen echt ook hun functie verloren kunnen hebben. Dus pas op, als je zeker wil zijn van zo'n goede eclipsebril, morgen vroeg tussen 6 en 10 bij Sam de Bruin op Studio Brussel. Dan maak je er nog kans op.
1: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruy.be.

0: deze maandag overleefd hebt, proficiat. Ik ga jou iets geven om naar uit te kijken.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel.
1: En win jouw ticket voor de beste festivals.
0: Ja, morgen maak je weer kans op tickets voor de festivals die nog op de planning staan bij ons in België. Er komt nog veel aan hoor. En vele artiesten die we dus live aan het werk gaan zien. Ooit komt

0: echt voor iedereen wat wilt. Hè? Je broer die kan je zien op Camping Kitsch Club. Lela IK op Bombeklat en Bazaar. En C-Mat die komt ook nog eens naar België. Die ga je zien op Krammerok. Een festival dat ondertussen ook helemaal is uitverkocht. Maar morgen kan je daar dus nog tickets voor winnen. Tijdens Ticket Tuesday hier op Studio Brussel. Krammerok is trouwens ook eentje met Black Box Revelation.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister,
1: speel mee en win jouw tickets voor de beste festivals.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.

even hard gaan. Laatste loodjes van deze eerste werkdag van de week. Born Slippy van Underworld. Eentje die we volgende week ook nog eens live kunnen meemaken, want ze staan op Pukkelpop deze zomer. Ik heb nog leuke muziek waar ik waarschijnlijk mensen mee ga blij maken, want Editors, die hebben een zeer druk Belgisch festivalweekend gehad met de Lokerse feesten op vrijdag. En zaterdag stonden ze op Suikerrok met in de bisronde deze Smokers Outside the Hospital Door. Ik kan u verzekeren, dat was een bietenplein met alleen maar gigantisch

0: Joji komt naar België met een nieuw album en een spectaculaire liveshow. Op donderdag 27 augustus in Forst Nationaal Brussel. Duik in de melancholische wereld van Joji. Tickets en info, livenation.be. Joji in concert, samen met Studio Brussel.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
2: Sst, luister.
3: Mama.
2: De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert broeden. Lager en luider tot. Het seizoen is begonnen.
4: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Dit is Studio Brussel.
6: Studio Brussel.
7: Goedemiddag, het is 5:00.
8: VRT Nieuws.
7: Krijg je van Stijn de Fort.
9: In Colombia was er een zware aardbeving. In het westen van het Zuid-Amerikaanse land Colombia is er veel schade door een zware aardbeving. Er is ook sprake van verschillende gewonden. Mieke Strings, wat weet je al?
10: De aardbeving had een kracht van 7,4. Dat is dus bijzonder zwaar. Op beelden is te zien dat verschillende gebouwen zijn ingestort in de stad Cali. Ten westen van de hoofdstad Bogota is dat. Zeker 20 gebouwen zouden daar zijn ingestort. En er komen nu ook de eerste meldingen van doden. De burgemeester van het dorpje Manizales, vlakbij Cali, meldt 2 doden. De burgemeester van het stadje Pereira, daar in de buurt, spreekt zelfs over 18 doden. Daar is ook een luchthaven waarvan we beelden zagen en waar het dak van de inkomhal bijna helemaal lijkt te zijn ingestort. Maar het zijn natuurlijk nog maar erg voorlopige cijfers. Nog geen 2 maanden geleden was er ook al die zware aardbeving in buurland Venezuela, waar duizenden doden vielen.
9: Dankjewel, Mieke. En we blijven de situatie daar in Colombia uiteraard opvolgen. Brusselse jongeren hebben het alsmaar moeilijker om werk te vinden. Dat blijkt uit cijfers van Actiris, de Brusselse dienst voor werkgelegenheid. Eind vorige maand zochten bijna 11.000 Brusselaars jonger dan 25 jaar naar werk. Dat zijn er ruim veel meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Actiris ziet daar verschillende verklaringen voor.
11: Het gaat al een tijdje slecht met de economie door opeenvolgende crisissen, waardoor jongeren minder aangeworven worden. Ten tweede zien we ook dat er het seizoenseffect speelt, dus tussen de periode juli en oktober zien we telkens dat er meer jongeren zich inschrijven bij Actiris, omdat ze zijn afgestudeerd en dus beschikbaar zijn voor die arbeidsmarkt. En tenslotte zijn er natuurlijk ook de Arizona-maatregelen die dit jaar de arbeidsmarkt doorheen hebben geschud. En we zien dat er meer oudere profielen beschikbaar zijn met meer ervaring.
9: En in Frankrijk heeft de regering het gebruik van water moeten beperken omdat het er zo droog is. Bij tienduizenden inwoners komt er geen drinkwater meer uit de kraan. Er zijn verschillende beperkingen in het land, zegt correspondent Frank Renaud.
12: Niet iedereen kan daar zomaar en onbeperkt de kraan openzetten. De brandweer krijgt bijvoorbeeld voorrang. In 20% van Frankrijk zijn er ook verboden van kracht. Bijvoorbeeld om de tuin te sproeien of om de auto te wassen. In veel regio's kunnen er ook problemen met drinkwater ontstaan, zeggen de autoriteiten. Nu al hebben 30.000 Fransen, verspreid over 80 gemeenten, geen drinkwater meer.
9: Het klaart op vanavond en we krijgen vannacht meestal helder weer met temperaturen tussen 7 en 14 graden. Morgen zonnig weer met wat wolken en tot 29 graden. Vanaf woensdag stijgen de temperaturen boven de 30 graden.
7: Je verliest 1 uur op de E314 richting Lummen. Tussen Diest en Halen komt er een ongeval waar je moeilijk voorbij kan. Je moet daar een reddingsstrook maken. Dan gaat het ook traag op de Antwerpse ring. Bijna 1 uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Ook door een ongeval met een vrachtwagen op de rechterrijstrook. Er komen 20 minuten bij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En ook op de R2 richting Stabroek een kwartier tussen Beveren en de Thijsmanstunnel. Dan ook traag naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven 20 minuten file. Op de E17 vanaf Kruijbeke ook 20 minuten. En dan op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost ook 20 minuten erbij. En op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is er ook 20 minuten vertraging in Temse. Dan ook traag naar Brussel, 10 minuutjes op de E40 tussen Sterrebeek en Krainem. En op de buitenring rond Brussel een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de E40 naar Aken ook een half uurtje file bij Luik komt doorwerken.
0: Studio Brussel.
13: Brussel.
7: Wie was er allemaal aanwezig op de Pride afgelopen weekend? Laat maar weten in de app. Ik speel zo meteen nog eens live muziek van Dressed Like Boys, die het zo mooi verwoordt altijd.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Maandagavond, of maandagnamiddag eigenlijk. De dag na het weekend, dat vooral. En afgelopen weekend was het overvol festivalweekend. We hadden Suikerrock in Tina, AFF Festival in Genk. Alcatraz zit er ook weer op en de Lokerse feest, de 10 dagen feest daar. En bij die laatste is er zelfs sprake van een recordeditie. Straks om 6 uur hoor je daar in de festivalzender op Studio Brussel alle hoogtepunten van de Lokerse feesten. Maar ik heb nu ook al 1 live track klaargezet van op dat podium. Van Dressed Like Boys, omdat ik hem zelf onwaarschijnlijk mooi vind. Omdat ik ook weet dat er heel veel luisteraars grote fan zijn van Dressed Like Boys. Maar ook omdat ik die wel gepast vind na 5 dagen Pride in Antwerpen. En ik kreeg er net een berichtje van Maxime. Hey Pien, ik was op de Pride met 3 vrienden. Het was formidabel, leuk, het was zonnig, het was kleurig. Er waren heel veel dansende en zingende queers. Zo mag het elk jaar zijn. En dan een regenboogvlag. Ja, Jelle van Dressed Like Boys, die hield op de Lokerse feesten tijdens zijn concert een pleidooi voor de queer community. Nu, heel zijn show belichaamt altijd een pleidooi daarvoor eigenlijk. Maar vorige week heeft hij daar een lied opgedragen aan de slachtoffers van de Pride in Berlijn. Dat is natuurlijk een gebeurtenis dat hem enorm raakt. Dat heel de community enorm raakt. En wat heel veel mensen daarbuiten ook ongelooflijk hard geraakt heeft. Dus ik ga je nog eens meenemen naar dat slotmoment van zijn concert in Lokeren. En ik wil nog zeggen, als je ooit eens de kans hebt om naar Dressed Like Boys te gaan kijken. En hij speelt de festivalzomerplat, dus je hebt kansen genoeg. Het is niet alleen een prachtig concert dat je krijgt. Het is ook gewoon de mooiste en de meest innemende vorm van een zacht protest dat er mogelijk is. Dit is Dressed Like Boys op de Lokerse feest. Pien de Vrouw.
1: Studio Brussel. Ik wil afsluiten met Stonewall Rides Forever. Omdat dat verhaal voor mij heel veel betekent. Dat heeft mij als queer man een anker gegeven. Dat heeft mij doen beseffen, wow, ik ben niet alleen in de strijd voor gelijke rechten. En vandaag de dag hoor ik heel vaak stemmen van, ah, oh, Pride is dan nog wel nodig. Jullie hebben toch al rechten. Alright, kijk eens naar Berlijn, 2 weken geleden, nog niet zelfs. Kijk eens wat daar gebeurd is. En zeg mij dan dat Pride niet nodig is. Ik wil bij deze een oproep doen. Kijk even anders naar Pride. Pride is niet het in uw strot duwen van een agenda. Pride is zeggen, ontdek wie dat je bent, ontdek wie dat je wil zijn en wees dan gewoon die mens. Gun elkaar het licht in de ogen. Hoe simpel kan het zijn? Liefde is liefde. Daarom wil ik deze song opdragen aan de slachtoffers die in Pride Berlijn helaas gevallen zijn. Aan alle mensen die dat geraakt heeft. En pas op, dat zijn er heel veel. En aan alle mensen die misschien nu nog in de kast zitten. En die voelen, shit, wacht. Ik ben ietsje anders dan de rest. Aan die mensen wil ik zeggen, en wel ja. En wees er fucking trots op. Dit is Stonewall Rides Forever. Wij zijn Dressed Like Boys. Jullie zijn prachtig. Merci. Geniet nog van jullie avond. Clubs came down. But a brick wall opened up.

0: Ik heb een vraagje. Wie heeft er allemaal gestemd voor zijn favorieten in de afrekening? Ik moet jullie persoonlijk bedanken, want ik ben zeer blij. We hebben een nieuwe nummer 1 en je hoort hem binnen 3 minuten.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
2: Klaar om Belgische sportgeschiedenis live mee te maken? Van 15 tot 30 augustus strijkt de crème de la crème van het hockey neer in Waver tijdens de FIH Hockey World Cup. Zowel bij de dames als de heren strijden 16 landen om de wereldtitel. De Red Panthers en Red Lions zullen alles geven in eigen land en eigen stadion. En ze hebben jouw steun nodig. Schreeuwen onze teams naar de overwinning.
3: This is our ground.
2: Meer info en tickets op worldcup.hockey.
4: Studio Brussel.

Ik krijg er al een berichtje van Tim. Die heeft ook gestemd op de nieuwe nummer 1 in de afrekening. En daarmee is Nothing But Thieves van de troon gestampt in onze afrekening op Studio Brussel door niemand minder dan deze ijzersterke Phoebe Bridgers.

0: Listen. De nieuwe nummer 1 in de afrekening van Studio Brussel. Lost Boys van Phoebe Bridgers. En het is helemaal terug, hè, onze Amerikaanse indie-keizerin. Deze vrijdag komt haar nieuwe plaat uit, Lost Weekend. En dit is eigenlijk, ja, de enige song die we daar nu al van kennen. Een song dat voor mij een schot in de roos is en dat mij absoluut doet uitkijken naar haar derde album al. Luisteraar Line, die is net als ik gigantische fan en ook heel blij met die terugkeer van Phoebe Bridgers.
1: Hi Pien. Kijk, ik ga eerlijk zijn. Ondanks het feit dat mijn gebeden verhoord zijn over nieuwe muziek van Phoebe Bridgers, had ik ook wel een klein beetje schrik voor een heel verdrietig nummer in het midden van de zomer. Ik ben natuurlijk als fan van het eerste uur altijd super blij met de trieste Phoebe op gitaar, maar ik bewaar haar toch liever voor de herfst precies. Dat gezegd zijnde, ik zette Lost Boys toen het uitkwam voor de eerste keer op met een beetje een klein hartje. Maar ik hoorde direct, ja, dat is niet gewoon die trieste Phoebe met een gitaar. Dit is echt een volledig nieuw avontuur. Phoebe die kruipt in de huid van een soort elfachtige clanleider en ze vraagt ons met haar zotmooie stem opnieuw om je bij haar groepje Lost Boys aan te sluiten. En echt waar, ik kreeg direct goesting.

B, onze nieuwe nummer 1 in de afrekening. En binnenkort ook op tour. Ze komt naar Vorst Nationaal. Een gans uitverkocht concert wel helaas. En alsof dat nog niet genoeg is, al die leuke nieuwtjes rond Phoebe Bridgers. Is er ook keileuk nieuws voor de fans van Fontaines D.C.? En ik reken mezelf daaronder. Vorige zomer waren die mannen niet weg te slaan van de festivals. Ik heb ze echt al gemist de afgelopen weken. Maar de band heeft dit weekend na bijna een jaar nog eens opgetreden in Spanje. En ze hebben tijdens dat concert twee nieuwe nummers gespeeld. Marianne en het andere nummer Six Shot Morning. Dat zijn de titels. Ik heb op het internet een klein stukje van het nummer Marianne gevonden. Het is een fragment van hoe het dus live klonk.

dat is gewoon nieuwe muziek van Fontaine's DC. Wanneer dat die officieel en waar dat die officieel gereleased wordt, dat is nog niet duidelijk. Maar ik ben zelf persoonlijk in zeer blijde verwachting. En je zal het zeker en vast op Studio Brussel horen en te weten komen als het zover is. Fontaine's DC.

0: We Are Your Friends. En al mijn vrienden zijn welkom in mijn superleuk cafeetje. Studio Brussel Terras is open de hele week. Ook vandaag op een maandag 37 graden of 7 graden. Je kan hier altijd komen genieten van jouw favoriete drankje, maar bovenal ook van je favoriete muziek. Jij mag even inbeuken in mijn playlist. Laat gerust weten wat je wil drinken en wat je wil horen en ik zal het regelen voor jou.
1: Studio Brussel Terras. Live is music.

0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
1: Ping, ping, ping, ping, ping.
0: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt. Studio Brussel.

0: of heb je nog een plekje vrij? Geef je mij maar de helft. Als ik je alles geef van mij, ja, zit je vol van jezelf. Of heb je nog een plekje vrij? Heb je nog een plekje vrij voor mij?
1: Ik heb nog keiveel plekjes vrij.
2: Live is Studio Brussel-terras.
1: Het terras is nog leeg. Je bent welkom met een plaat die je graag zou willen horen. Laat maar weten in de app van Studio Brussel. En dan zal ik zien wat ik kan doen. Eens even kijken. Ik heb al een paar leuke berichtjes gekregen. Onder andere van Karel. Heeft Karel zijn telefoon bij de hand? Precies niet. Maar dat komt waarschijnlijk omdat hij om de terugweg is uit Frankrijk. Het is maandag 10 augustus. Er zijn heel veel mensen nog wel op vakantie. Ofwel aan het terugkeren. Karel uit Horebeke die stuurt... Hallo Pien, ik wil een plekje nemen op jouw Studio Brussel terras. En ik wil heel graag Frans Gall, Ella Ella, horen. Want dat is wel een gepaste plaat. Ik mis de vakantie nu al. Het land heeft echt alles. Voilà. Speciaal voor jou, Karel. Mocht jij ook iets willen drinken of iets willen beluisteren op het Studio Brussel terras, laat maar weten in de app. En zorg dat je gsm aanstaat, want ik zou heel graag een klein belletje doen met jou. Geniet van deze zalige plaats.

Jeroen stuurt zelf... Ik heb dat op LP. En dan een foto met bewijs. Leuk. Welkom op het terras van Studio Brussel. Stuur gerust een plaatje door als je er eentje wil horen. Cindy stuurde deze.

0: terrasje doen op een maandagavond? Ah, wel ja, waarom niet? 10 augustus is het, dus vol een bak zomer. En vandaag valt het nog mee qua temperatuur hier. Hallo, dag Lola.
1: Hallo.
0: Lola, jij bent misschien wel de jongste klant die ik ooit op mijn Studio Brussel terras heb gehad. Hoeveel jaar ben jij?
1: Ik ben 10 jaar.
0: 10 jaar. Lola, dat wil zeggen dat jij zomervakantie hebt.
1: Ja.
0: Oh, de max. Heb je al leuke dingen gedaan?
1: Ja.
0: Wat?
1: Ik ben naar Frankrijk geweest. En ik ben ook al veel naar het speelplein gegaan.
0: Amai, dat klinkt heel leuk. En de zomervakantie duurt ook nog wel even, hè? Nog meer dan 2 weken, nog 3 weken zelfs.
1: Uh-huh.
0: En begin jij je dan niet een beetje te vervelen nu?
1: Klein beetje.
0: Wel, maar ik weet iets heel goed tegen verveling, dat is een terrasje doen. En dan mag jij van mij een drankje kiezen en ook een plaatje. Wat mag het zijn voor jou, Lola?
1: Two-Face van Linkin Park en een Sprite, alsjeblieft.
0: Oh my, dat is een keigoeie keuze. Zeg, Linkin Park, dat is wel stevige muziek, hè?
1: Ja.
0: Waar heb je die leren kennen?
1: Van mijn papa.
0: Oh, zeg, zo tof. En heeft jouw papa ooit al een keer Linkin Park in het echt gezien?
1: Nee.
0: Nee, oké. Okay. Maar dat kan nog komen, hè, want Linkin Park heeft net een nieuwe zangeres, dat weet jij ook, Lola. En wat vind je daar zo goed aan het nummer Two-Faced?
1: Ik vind het leuk dat hij zo ergens in het midden van het liedje zo ineens super hard begint te zingen.
0: Oké, okay, amai, maar keileuk. Het is lang geleden dat ik het heb gehoord, dus ik vind het een excellente keuze. Lieve Lola, merci. Geniet nog van uw vakantie en brul maar mee met Linkin Park. Hè.
1: Dankjewel.
0: Dag.
1: Dag.
2: Studio Brussel Terras. Live is music.

0: Amai, dit was een feestje op suiker op zaterdag. Ik heb ze mogen aankondigen, de jeugd van tegenwoordig. Drie gekke Nederlanders. En Yves stuurt, hey Pien, wij waren er ook zaterdag, dus daarom graag een kristalleke. En what's gebeurd? Mijn stem is nog altijd kapot van die zaterdag. Voilà, die was voor jou. Veel plezier met de festivalzender en Thaïs.
1: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: Het is 6 uur, goedenavond.
2: VRT Nieuws.
0: Met Stijn de Fort.
3: Er zijn heel wat doden na de aardbeving in Colombia. Er zijn nu al 22 doden geteld na de zware aardbeving in het Zuid-Amerikaanse land Colombia. De beving had een kracht van 7,4 en dat is erg veel. Het epicentrum lag in het westen van het land, in de regio rond de stad Cali, de derde grootste stad van het land. Op beelden is te zien dat er veel schade is aan gebouwen. Het dak van een luchthaven zou ingestort zijn en ook de toren van een kathedraal stortte in. Ziekenhuizen melden dat ze overspoeld worden door gewonden. Wouter was op het moment van de beving op zo'n 80 kilometer van het epicentrum in een berghut bij een lokale koffieboer.
4: We zijn gewoon letterlijk wakker geschud. We voelden trillingen en het begon steeds heftiger en heftiger te worden. Pas na 10 seconden hadden we door dat het een aardbeving was. En heel de cabin schudde zeker 10 centimeter van links naar rechts. Een hele schoorsteen is ingestort, heel de badkamer is in puin. Zelfs als we buiten stonden op het gras, leek het precies alsof we op een luchtkasteel stonden. We sprongen op en neer, hoewel we op vaste grond stonden.
3: Brusselse jongeren hebben het al maar moeilijker om werk te vinden. Dat blijkt uit de cijfers van Actiris, de Brusselse dienst voor werkgelegenheid. Eind vorige maand zochten bijna 11.000 Brusselaars jonger dan 25 jaar naar werk. Dat zijn er ruim 1.500 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Actiris ziet daar verschillende verklaringen voor.
5: Het gaat al een tijdje slecht met de economie door opeenvolgende crisissen, waardoor jongeren minder aangeworven worden. Ten tweede zien we ook dat er het seizoenseffect speelt. Dus tussen de periode juli en oktober zien we telkens dat er meer jongeren zich inschrijven bij Actiris, omdat ze zijn afgestudeerd en dus beschikbaar zijn voor die arbeidsmarkt. En tenslotte zijn er natuurlijk ook de Azizona-maatregelen die dit jaar de arbeidsmarkt doorheen hebben geschud. En we zien dat er meer oudere profielen beschikbaar zijn met meer ervaring.
3: In Las Vegas in de VS begint op dit moment het proces over de moord op de wereldberoemde Amerikaanse rapper Tupac Shakur, 30 jaar geleden. De verdachte die nu terecht staat zou de opdracht voor de moord gegeven hebben en het moordwapen hebben gekocht. Amerika-correspondent Steven de Kranen legt uit wie de verdachte is.
6: Die verdachte is Dwayne Davis, ooit de leider van een beruchte straatbende in Los Angeles. Vanaf 2018 begon Davis in interviews en in zijn memoires uitgebreid op te scheppen over hoe hij de aanslag in 1997 beraamde en het wapen leverde. Daarmee praatte Davis zichzelf uiteindelijk de gevangenis in. De moord op rapper Tupac was het gevolg van een oorlog binnen de Amerikaanse hip-hop scene.
3: Het proces zal zo'n 6 weken duren. Het klaart op vanavond en we krijgen vannacht meestal helder weer met temperaturen tussen 7 en 14 graden. Morgen zonnig weer met wat wolken en tot 29 graden. Vanaf woensdag stijgen de temperaturen boven de 30 graden.
2: De festivalzender. Thaïs van Beurum.
0: We zitten midden in de beste tijd van het jaar in het Belgische festival Walhalla Tijdperk. En ik mag jou ook nog richting een dikke open air sturen.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
7: Life is music.

0: is nu echt niet lang meer. Voor we Somber opnieuw in ons land kunnen zien. Op 23 augustus moet je op Pukkelpop zijn daarvoor.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender. De mooiste tijd van het jaar.
1: Dat is de festivalzomer.
0: Augustus vandaag. Goedenavond. Dat wil zeggen dat jij er misschien wel een dik festivalweekend op hebt zitten. Waar was jij? Laat het mij weten in de Apple Studio Brussel. En ik heb wel nog wat plekjes in de show, dus ik draai graag jouw favorietjes nog eens die je gezien hebt. Afgelopen weekend bijvoorbeeld. Want je kon niet naar 1, niet naar 2 en ook niet naar 3, maar wel naar 4 festivals gaan. En daar ga je hier alles over horen. Dat had je misschien wel al door. Eerst en vooral kon je muziek gaan ontdekken op AFF in de Sea Mine in Genk. Westside Cowboy en Bleach 93 stonden daar onder andere. En dan was er die vierdaagse moshpit op Alcatraz in Kortrijk. Ongetwijfeld heel veel stijve nekken vandaag bij zij die erbij waren, denk ik. En dan was er ook het grote feestje in Tienen aan de suikerraffinaderij. Daar kon je naar Suikerrock met onder andere Joost Arsenal, Sylvie Kreusch en Lézard op de line-up. En dan was het gisteren ook de grand finale in Lokeren. Dag 10 van die Lokerse feesten. De laatste dag paardenworsten eten met onder andere Netsky en Lost Frequencies op de line-up. En straks vanaf 8 uur ontdek en herbeleef je hier op jouw radio trouwens een uur lang alle hoogtepunten van die 10 dagen Lokersplezier, inclusief dikke live muziek uiteraard. Je krijgt er van mij al eentje nu, namelijk die nieuwste track van Editors, die ook op die nieuwe plaat Surface Echo and Sound zal staan, die op 30 oktober uitkomt. The Rush is dat, en die hoor je hier in de festivalzender live van op de Lokerse feesten 2026. Welkom.
1: De festivals beleef je bij Studio Brussel.

We alive? Are we alive? There's nothing.

0: Een voorliefde voor België, dat heeft Editors. Want je kon ze zien op Suikerrook, Cactus. En je hoorde ze net live van op de Lokerse feesten afgelopen vrijdag. Inge stuurt, yes, yes, nog eens Editors met de nieuwe song The Rush. Zo goed dat dat nieuwe album er aankomt. En Stijn stuurt 3 dagen Suikerrook, een duveltje en Editors met Papillon.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Je beleeft de festivals
2: bij Studio Brussel.
0: Ja, je kon op veel plekken goede shows zien dit weekend. Als je een muzieklovertje bent dat graag nieuwe muziek ontdekt, dan moest je in de C-Mine in Genk zijn voor AFF. Daar stonden onder andere Bleach 93, Dead Letter, Westside Cowboy, AO en Sophie Straat. En daar was mede muzieklovertje en luisteraar Maxime zeker bij.
3: Hallo, hallo. Ik ben aan het nagenieten van vrijdag in Genk op AFF. Oh, de muziekliefhebber in mij is weer helemaal opgeladen. Het is zo'n gezellig festival en zo'n goede naam. Ik snap niet hoe dat ze het doen elk jaar, maar kijk, het was weer vandaag. Dit jaar was het verzet van het graspleintje over de C-Mine City naar de C-Mine City zelf. En eigenlijk voegde dat nog veel toe. Heel mooie locatie. Ook een paar shows die nu binnen doorgingen, wat heel veel audio-kwaliteit met zich meebracht. Maar vooral ook heel veel goede shows te zien. Als ik er eentje uit moet plukken, dan ga ik voor Westside Cowboy. Die zijn zo sympathiek op het podium en zo goed in hun eigen stijl. Binnen 2 weken komt een album uit. Ze hebben er een paar liedjes van gespeeld. En ik weet nu al dat ik om middernacht klaar zit die vrijdag om dat album te luisteren.
0: Ze doen het toch maar weer, die organisatoren van AFF. Ongelooflijk goede shows te zien daar dus, elk jaar opnieuw. Waaronder dus die Westside Cowboy, die ook al op Rock Werchter stonden dit jaar. Dit is Kickstones, The Boys. Speciaal voor Maxime natuurlijk.
2: Studio. De festivalzender.

0: vind je bij Bol, de festivalwinkel.
1: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes.
1: Esso, omdat elke rit telt.

0: kan ze zien in Vos Nationaal op 18 november. Dit was Helicopter.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: De festivalzender.
2: Thaïs van Beurum.
0: We hadden het er net al over. Het was een gigadruk festivalweekend. Net zoals vorig weekend en het weekend daarvoor eigenlijk. En het komende weekend ziet er ook al mooi uit. Met Crossroads, Weekend Dance en Pukkelpop Downtown. Maar wie er een mega festivalweekend, of zeg maar week, of ja, gewoon hele zomer op heeft zitten, dat is ons gouden festivaltrio uiteraard. Maar vorige week en afgelopen weekend, dat was toch een serieuze marathon, hè René?
3: Amai, amai. Ik ben er nog altijd niet goed van.
0: Ja, hoe voel je je?
3: Heel moe, ja. heel uitgeput. En ik heb ook heel veel pijn in mijn lage rug. Dus ik denk dat ik een massage ga moeten laten.
0: Dat ga je nodig hebben, zeker. Je hebt er nog wel een paar op de planning staan, hè? Dus je moet er snel bovenop komen. Ja, je had op Instagram gezet, mij niet bellen. Sorry, ik doe dat natuurlijk wel, want ik wil horen hoe het was. Welke festivals hebben jullie allemaal gedaan, René?
3: Ja, we hebben eigenlijk maar tussen haakjes drie festivals gedaan. We hebben Lokense Feesten, Alcatraz en Suikerrock gedaan. Mm-hmm. Maar ik heb wel 6 dagen van de 7 naar die festivals gegaan. Dus ik heb wel heel veel tijd op die festivals gespendeerd.
0: Ja, je hebt keiveel gezien en gedaan dan ook. Kan je mij eens meenemen door de hoogtepunten van jullie weekend?
3: Zeker. Ik vond persoonlijk bij Suikerrock Glinval eigenlijk super leuk. Yeah. Ik heb mij mega geamuseerd. Ik had ze nog nooit live gezien, maar ik heb wel al gehoord natuurlijk dat het heel goed was. En ik kan dus beamen dat dat ook zo is. Mm-hmm. Dat was echt eigenlijk een comedy show. Die waren constant grapjes aan het maken en die waren super grappig. Allee, in hun set hebben ze, ik denk, 5 keer of zo Temptation laten gaan. Dat was gewoon heel goed, heel grappig. Dat voelde alsof je zo naar 2 vrienden zat te kijken die mopjes aan het maken waren en die eigenlijk daarbij ook nog eens keigoeie muziek draaiden.
0: Ja.
3: Dus dat was echt top. Ik kan het alleen maar aanraden om ze ook nog eens te gaan zien. Kami Yembe op Suikerrock was ook zo goed. Ik weet dat er wordt gezegd dat is de nieuwe Angèle. En ik kan dat ook echt beamen, dat is de nieuwe Angèle. Zij is heel getalenteerd.
0: Zalig.
3: En ja, het was in een klein podium, in een kleine tent op Suikerrock. En we stonden helemaal vooraan. En ik was mij heel bewust van het besef dat dat waarschijnlijk de laatste keer gaat zijn dat ik die van zo dichtbij in zo'n intieme setting ging kunnen zien. Omdat die echt wel zo goed is dat die gaat beginnen boomen. Dus voilà, Camille,
0: heel, cool.
3: Heel blij dat ik die heb gezien. Ja. Op Alcatraz heb ik niet echt een band gezien of zo, omdat ik niet echt heel thuis ben in de metal scene. Maar ik heb wel een dead ride gedaan boven het festival.
0: Ja.
3: Dus dat was ook super cool. Ik heb eigenlijk de band van bovenaf kunnen bekijken en ook de festivalgangers. En ik blijf dat zo cool vinden dat in plaats van applaus, dat er gewoon zo die devil horns worden gegeven.
0: Ja.
3: Ik vind dat echt, dat is zoiets uniek aan een metal festival. Echt de community, in plaats van applaudisseren en roepen, gewoon die devil horns. Dus dat vond ik heel cool om ook van dat de hoogte te zien. En ja, op de Lokense Feesten, Tom Odell heeft heel de weide echt doen huilen. Dat was verschrikkelijk mooi. Maar ja, ook natuurlijk Tom Odell, hè, ja, dat is verdrietig.
0: Zo kennen we hem, zeker.
3: Ja, zo kennen we hem, inderdaad. En dan Netsky gisteren heeft de boel afgesloten. En ik heb daar echt geen woorden voor. Want we hadden hem dus op Tomorrowland gezien. Maar daar heeft hij niet zoveel van zijn oude nummers gespeeld. Maar dan gisteren heeft hij al die oude nummers gespeeld. Mm-hmm. Echt van Rio en al die dingen. En heel die weide was gewoon zo, oh my god. Iedereen ging echt uit het vol. Omdat Netsky speelt dat niet vaak meer, zijn oude nummers. Want nu is dat echt gewoon terug naar 2012. Toen ik 14 jaar was en op mijn eerste feestje stond te dansen op Netsky. Dat was superleuk.
0: Goeie nostalgie.
3: Ja, mega.
0: Epic. Ja, nu is het dus winterslaap, René. Platte rust voor het komende weekend?
3: Ja, eigenlijk. Ik denk wel echt dat ik vandaag en morgen gewoon niet uit mijn huis ga komen. En misschien eten ga bestellen en dan gewoon zoveel mogelijk plat ga liggen.
0: Wel, dan gaan we die nieuwe Angèle draaien voor jou, Camille Yembe. Die zag je dus op Suikerrock. Dikke merci. Geniet van die mega veel extra uren slaap. En merci voor het belletje, hè.
3: Dankjewel.
0: Joe.
1: Jaar?
2: Dat is de festivalzomer.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
4: Festivals à volonté.
2: Zomer. Met Win for Life.

Florence Road heeft nieuw muziek sinds vrijdag. 7563 heet de nieuwe single. Ze spelen die wel al 2 jaar live, maar nu kan je hem dus ook in je playlist steken. Ze zijn zelf ook heel blij dat de song eindelijk uit is, zeggen ze. Nu kunnen we samen de tekst van buiten leren. Dit is 7563.

0: jij nu zaterdag nog geen plannetjes hebt, dan kan ik daar misschien nu wel verandering in brengen.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Je beleeft de festivals
2: bij Studio Brussel.
0: Want op zaterdag 15 augustus kan je opnieuw naar een hangar Royal Palace Open Air met op de line-up onder andere Boris Brejcha, back-to-back met een andere legend. En jij kan nog met 4 vrienden gaan, want ik heb hier nog 5 ticketjes liggen voor die hangar Royal Palace Open Air daar nu zaterdag. Als jij mijn vraag juist kan beantwoorden, dan kan ik jou daar misschien wel heen sturen. Want Boris Brejcha speelt daar dus back-to-back met een andere artiest. De maker van dit nummer. Van welke artiest is deze mega legendarische drop? Als je dat weet, dan stuur je mij dat nu in de app van Studio Brussel. En wie weet kan ik jou met 4 vrienden, hè, sturen naar de Royal Palace Open Air van Hangar nu zaterdag. In de app van Studio Brussel, let's go!
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
3: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
4: Oh, zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
3: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar 8,99 euro per stuk. Lidl, dat kan tellen.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
6: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel just.
7: Oh, ik zal het eens opzoeken.
6: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
7: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
6: Nou, top hè, die Kate.
8: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee.
9: Hey, this is Kevin Parker from Tame Impala. And you are listening to Studio Brussels.
2: Life is music.

En nu aan de lijn hangt hier op de radio. Tame Impala en Luther. En nu aan de lijn hangt hier op de radio hangt, ja, die verliest beter niet.

0: Je kan daar dansen op een back-to-back van enerzijds Boris Brejcha en anderzijds ook deze artiest. Weet jij van wie deze legendarische drop is?
1: Ja, van Eric Prydz.
0: Bah, tuurlijk. Zeker weten. Ja. Dat was Opus. Proficiat.
1: Dankjewel.
0: Jij gaat met vier vrienden nu zaterdag naar die hangar Royal Palace Open Air met Boris Brejcha, back-to-back met Eric Prydz. Wie ga je meenemen?
1: Ik denk dat ik wel wat vriendinnen mee ingeschokkeld krijg. Dat moet geen probleem zijn.
0: Ah, dat is heel goed. Kijk, veel plezier daar aan het Koninklijk Paleis alvast. En de groetjes aan de koning en de koningin.
1: Dankjewel.
0: Dag Eva.
1: Dag. De festival zender. Studio Brussel.

Pop Alice May en Better Ways. Straks krijg je nog een zomersbeatje van Huguel. Eerst Iskander Moon. Stond ook in de Clubstudio Brussel en op de Lokerse feesten op Suikerrock vorig weekend. Dat bleek prachtig te zijn. Dit is The City.

0: In Antwerpen of Amalfi? Blankenbergen of Bordeaux? Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
1: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
3: Het is 7 uur, goedenavond.
4: VRT Nieuws.
3: Met Stijn Fort.
5: Het dodental na de aardbeving in Colombia blijft oplopen. Er zijn nu voorlopig al 74 doden geteld na de zware aardbeving in het Zuid-Amerikaanse land Colombia. Dat melden plaatselijke media. De beving had een kracht van 7,4 en dat is erg veel. Het epicentrum lag in het westen van het land, in de regio rond de stad Cali, de derde grootste stad van het land. Op beelden is te zien dat er veel schade is aan gebouwen en ziekenhuizen melden dat ze overspoeld worden door gewonden. De Vlaming Wouter was op het moment van de beving op zo'n 80 kilometer van het epicentrum in een berghut bij een lokale koffieboer. Ook daar was de beving goed te voelen en was er even paniek.
6: De lokale boer hier, die had dat nog nooit van heel zijn leven meegemaakt. Dus ja, die zijn daar niet op voorbereid. Die weten ook niet hoe stabiel alle stallen, alle huizen, alle cabannetjes zijn. Heel veel dieren ook. En dus op heel korte tijd moet je natuurlijk proberen zicht te krijgen op wat er gaande is. En wat er schade is of gewonden. Dus ja, ze waren wel in paniek, ja.
5: In Brussel sluit de dakloze opvang aan Tour en Taxis vandaag en morgen uitzonderlijk door een personeelstekort. Op die plaats kunnen onder andere dakloze asielzoekers terecht voor hulp. De sluiting heeft te maken met besparingen van het Brussels gewest, zegt Dokters van de Wereld, een van de NGO's achter de opvang.
7: Het budget van de humanitaire hulp is quasi gehalveerd. We hebben daardoor het aantal personeelsleden drastisch moeten verlagen. Natuurlijk, de vraag van de mensen die in de hulp komen, die blijft alsmaar groeien. Mensen zitten volledig op een tandvlees waar wij vroeger nog eventueel een buffer hadden om mensen die wegvielen toch te vervangen en ervoor zorgen dat continuïteit van de diensten gegarandeerd was. Ja, die buffer die bestaat vandaag niet meer.
5: En in Las Vegas in de VS is een uurtje geleden het proces begonnen over de moord op de wereldberoemde Amerikaanse rapper Tupac Shakur, 30 jaar geleden. De verdachte die nu terecht staat zou de opdracht voor de moord gegeven hebben en het moordwapen hebben gekocht. Amerika-correspondent Steven de Kranen legt uit wie die verdachte is.
8: Die verdachte is Dwayne Davis, ooit de leider van een beruchte straatbende in Los Angeles. Vanaf 2018 begon Davis in interviews en in zijn memoires uitgebreid op te scheppen over hoe hij de aanslag in 1997 beraamde en het wapen leverde. Daarmee praatte Davis zichzelf uiteindelijk de gevangenis in. De moord op rapper Tupac was het gevolg van een oorlog binnen de Amerikaanse hip-hop scene.
5: Het proces zal zo'n 6 weken duren. Het klaart op vanavond en we krijgen vannacht meestal helder weer met temperaturen tussen 7 en 14 graden. Morgen zonnig weer met wat wolken en tot 29 graden. Vanaf woensdag stijgen de temperaturen boven de 30 graden.
9: De festivalzender.
10: Thaïs van Beurum.
3: Ja, je kan nog naar veel festivals deze zomer, zoals Pukkelpop, Bomboklad, Camping Kitsch en Kramrock. En we moeten het ook nog hebben over Suikerrock en Alcatraz natuurlijk.
9: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Netsky stond gisteren als afsluiter op de Lokerse feesten en heeft het ongelooflijk veel oude hits gedraaid daar. En daar waren de nostalgische zielen zeer blij mee natuurlijk.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Je beleeft de festivals
2: bij Studio Brussel.
0: Dikke festivalweek hebben we erop zitten. Je kon vorige week naar AFF, Lokerse feesten, Suikerrock en ook Alcatraz. Vrouw gestuurd, ik was op Alcatraz. Bodycount was de max. Arno stuurt dan weer Bleach 93 op AFF. Was om vingers bij af te likken. En Veerle was 10 dagen op de Lokerse feesten als vrijwilliger. En onze Nona die was erbij op Suikerrock natuurlijk. En ze kon daar haar idool Joost een dikke knuffel geven. Daar hebben we het straks toch over. Waar was jij dit weekend? Laat het mij ook even weten in de app van Studio Brussel. Heel benieuwd ook wie jij goed vond daar op die festivals. En als je nog festivalplannen zoekt voor de komende weken, say no more.
2: Studio Brussel.
1: Ticket Tuesday.
2: Ticket Tuesday.
1: Luister naar Studio Brussel.
2: En win jouw ticket voor de beste festivals.
0: Want morgen is het weer dinsdag. En dus Ticket Tuesday. Je kan de hele dag tickets winnen voor Kramrock, Camping Kitsch Club en Bomboklat. En ik zeg het je maar, puur ter info. Maar Kramrock bijvoorbeeld was na 11 dagen al uitverkocht. Dus dat wordt absoluut de moeite om bij te zijn. Want onder andere Stone komt daar. En je kan ook de heupjes losdansen bij Kiba op het strand in Zeebrugge tijdens Bomboklat. Of je ongelooflijkste outfit bovenhalen ergens van diep in je kast voor Camping Kitsch Club. Wat je ook kiest, je moet morgen luisteren, want dan kan je dus tickets winnen tijdens onze Ticket Tuesday. En kan je misschien naar Camping Kitsch Club en deze Yves de Ruiter daar zien. Dit is The Rebel.
2: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
1: Luister,
2: speel mee en win jouw tickets voor de beste festivals.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
3: Yes. The rhythm, the rebel. Without a pause, I'm lowering my level.

0: vind het zot om uit te spreken dat het volgende week gewoon al Pukkelpop is. Maar dus, volgende week de Hives daar in Kiewit. En daar kijken er veel onder jullie naar uit.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Je beleeft de festivals
2: bij Studio Brussel.
0: Een dik weekend hebben we achter de rug met heel veel festivals. Waaronder ook Suikerrock. 3 dagen feest aan de Tiense Suikerraffinaderij. En wat een zoet feest was het daar. Wie ze miste op Cactusfestival of Lokerse feesten, kon daar editors zien. Voor het eerst dus op Suikerrock. Ze speelden daar veel nieuwe muziek van die plaat Surface, Echo en Sound. Die uitkomt op 30 oktober. En vrijdag was het vooral een hoogdag voor hiphoplovertjes. Voor Anke was dit zelfs de beste festivaldag van het jaar.
3: Vrijdag van Suikerrock gaat sowieso de geschiedenis in als meest legendarische line-up van 2026. Eerst gaan kniezwengelen bij Kit Ryan. Genoten van de fanfare van de Goede Hoop en Young Yellow. Het was een suikerfeest bij Glinsal. Free Free Palestine blijven protesteren en ook dansen bij Blackwave. Papa G was weer zo zoet als een suikerklontje. En het was groots dromen bij Joost Klein.
0: Ja, dat het goed was dus daar in Tienen. Joost, Zwanger G en ook Blackwave stond voor het eerst in een jaar terug op een podium. Je kon ook naar The Cooks en Arsenal. Ze hebben een line-up, Suikerrock, van 96% van Belgische en Nederlandse artiesten. Er stonden in totaal 76 artiesten op het podium daar in Tienen. En slechts 3 waren niet van België of Nederland. Dat is heel zot te noemen alleszins. Young Yellow, die was er ook. En die gaf daar opnieuw een uitstekende show. Dit is Als Geslaapt.
1: De festivalzender.

0: Dank jullie wel.
1: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
2: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, graag iets Japans.
4: Ibiza. Ruim. Ja, maar niet te groot, hè.
3: Kleurrijk.
4: Ja, met veel beige.
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
5: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we promo koken.
6: Ik heb zin in een fruitsla.
5: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
6: Amai, ik sla direct met een slag.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize.

0: Moet je nu eens iets zot weten? Another is dus een Nederlands DJ en producer duo. En die mochten onlangs op de trouw draaien van Dua Lipa. Die hebben daar al die festiviteiten van op de eerste rij kunnen zien en meemaken. Ik vind dat gek. En het weekend komen ze naar Weekendends ook.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: De festivalzender.
2: Thaïs van Beurum.
0: Eerst even terug naar de afgelopen vier dagen. Want vorige week donderdag is Alcatraz begonnen in Kortrijk. Daar was de allerlaatste festivalshow van Channel Zero die avond. En nu is het een rechte lijn richting die afscheidsshows in de Lotto Arena en in de AB eind het jaar. Luisteraar Caroline, die stuurt Alcatraz. Ik heb genoten van elk moment. Mijn hoogtepunt was Testament en Lamb of God. En daarnaast Mortal Sin, Dead Angel en Municipal Waste. Top weekend achter de rug. Groetjes aan alle metalfans die nu luisteren. Je krijgt ongetwijfeld van veel mensen de groetjes terug, denk ik, Caroline. Zo was er ook luisteraar Nick. Zij was er ook bij.
3: Hey, Studio Brussel. Ik ben Nick en ik was zaterdag op Alcatraz. En ik vond de sfeer geweldig. Municipal Waste, dat was voor mij eigenlijk een echte ontdekking. Maar mijn hoogtepunt, mijn absoluut hoogtepunt, dat was Testament. Meespelen in de moshpit, crowdsurfen, echt fantastisch. En een dikke merci aan die gasten van security die al die crowdsurfers keer op keer veilig op de grond moeten zetten. Ik vind dat echt chapeau. Respect, mannen. Maar echt waar, ongelooflijke sfeer. Ongelooflijke mensen.
0: Voilà, een dikke shout-out aan de security van Alcatraz en iedereen die erbij was daar natuurlijk. Dus ook aan jou, Andries. Goedenavond.
4: Goedenavond, Thijs.
0: Hallo, jij was er ook bij op Alcatraz. Na die moshpits aan het headbangen. Hoe is het met het lichaam?
4: Het lichaam is op dit moment in vakantiestemming. Dus ik moet zeggen, ik heb absoluut geen klagen. Maar ik had ook geen klagen de afgelopen dagen. Want het is al veel gezegd en sommige dingen nog geen antwoorden. Het is een zeer, zeer fijn festival. Het was uitverkocht, het was druk en tegelijk ook gezellig daar. En de line-up was geweldig. Dus alles wat ik gehoord heb van quotes van al die luisteraars en mensen die geweest zijn.
0: Fantastisch. Ja, jij bent dus al op verlof vertrokken om te bekomen. Ik snap dat volledig. Je hoorde het, Testament, Lamb of God en Municipal Waste, die komen vaak terug in onze app ook. Kan je daarin vinden of heb je nog aanvullingen?
4: Wel, sowieso zijn het drie geweldige bands. Waste is een beetje de party trash band. Dan heb je Lamb of God. Ja, die grote Amerikaanse, iets wat modernere band. Mm-hmm. Om een jaar of 25 bezig. En dan Testament, ja. Legendes. Het zijn, ze waren een beetje met diezelfde trash golf waar heel wat groepen uit zijn gekomen. Eind jaren 80. En ze zijn nog altijd bezig, meer dan 40 jaar. En altijd goed. Ze hebben een geweldige frontman, Chuck Billy. En vooral zoveel goede nummers. En het was ook fantastisch goed op Alcatraz. Dus ik begrijp dat ze vaak terugkomen.
0: Ja, en wat vond jij? Wat was je persoonlijke hoogtepunt?
4: Ik ben in hart en nieren ben ik een hardcore kid. We hebben genoten weer al van Terror en Hatebreed, waar weer gedaan was ze altijd toen, namelijk tot daar op stel te zetten. Yeah. Maar ook Orbit Culture, hele fijne nieuwe Zweedse groep, die ook groter en groter aan het worden was. Vond ik goed. Channel Zero trouwens ook een heel mooi afscheid, ook echt van genoten. Yeah. Ik heb het toen ook gezegd, we zijn het altijd gewoon geweest, Channel Zero. Hè. Ze waren er altijd, hè. Vaak ook, dat je dacht, ik zal het de volgende keer wel zien, maar nu moet je het wel beginnen doen, want als ze weg is, als het gedaan is, dan kan het niet meer. Hè. Dus ik zou zeggen, allemaal nog zeker naar de Lotto Arena gaan.
0: Ja, zeker weten. Andries, ik ga Testament draaien met More Than Meets the Eye, maar niet voor ik weet of je nu van die Dead Ride geweest bent.
4: Oh, jij viel even weg. Sorry, ik zit hier in die Italiaanse landschap.
0: Ik zei dat ik Testament ging draaien, maar niet voor ik weet of jij van die Dead Ride bent geweest, Andries.
4: Ik heb het niet gedaan. Ik heb er even over nagedacht, maar ik ga ook eerlijk zijn. Ja, ik heb het wel aanzien. En dat vond ik minstens even fijn. Want het is zo. Ken je dat als je nou zo'n ding ziet van boven en je denkt wel mee qua hoogte, dat valt nooit mee.
0: Nee. Maar gelukkig waren er voldoende zotte dingen te doen op de grond ook, zoals die moshpits. Andries,
4: zeker vast.
0: Dikke merci om te bellen. Geniet van La Dolce Vita daar. En goed bekomen, hè. Tot snel, hè.
4: Komt helemaal goed. Dag, Thijs. Salut.

0: kocht de Trix. Die heerlijke Slater and Dance.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Je beleeft de festivals
2: bij Studio Brussel.
0: We krijgen deze zomer bezoek hier in de festivalzender van zowat elk festival. Vanavond krijg je vanaf 8 uur de hoogtepunten van de Lokerse feesten trouwens. Maar morgen dan hebben we dus opnieuw bezoek van Bomboklat. Daar kan je naartoe op 28 en 29 augustus op het strand in Zeebrugge is dat. Het is een dancehall, een Afrobeats festival. En vorige week gaf onze WK-watcher Gilles hier zijn tips voor de must-sees daar op Bomboklat. Maar hij vertelde vooral ook hoe leuk dat festival elk jaar is.
3: Ik denk dat dit het 5 jaar op reis dat ik er naartoe ga. En ik amuseer me daar altijd enorm. Ik vind het een leuke, unieke vibe vooral. Ik denk dat hoe langer hoe meer de grotere festivals wel allemaal op elkaar beginnen te lijken. En het eigenlijk ja, bijna meer gewoon een tour is voor grote artiesten. Terwijl dat ik op Bomboklat wel echt het gevoel heb dat dat ja, een heel authentiek festival is. Iets dat je ja, ik denk op Bomboklat bijna alleen maar vindt door die muziek van die mix van Afrikaanse invloeden, maar ook Caribische invloeden. Dat is gewoon altijd heel leuk om erbij te zijn.
0: Een uniek en authentiek festival, dat is Bomboklat. En als je daarheen wil, dan komt dat nu eens goed uit. Want morgen geven we de hele dag tickets weg voor onder andere Bomboklat dus. Want het is Ticket Tuesday. En daar ga je Heaven Sam ook kunnen zien. Een van de muzikale tips van Gilles trouwens, daar op Bomboklat, kan je zien op zaterdag 28 augustus in de Cube van Bomboklat. Dit is Stuck on You.
2: Studio.

kijken naar volgende week vrijdag, want dan is deze meneer de grote headliner van Pukkelpop, Jongbloed. Uiteraard heb je buiten onze landsgrenzen ook nog zoveel festivals over de hele wereld. Ook in San Francisco, daar kan je elk jaar naar Outlands. En die kregen veel topartiesten over de vloer dit jaar. Turnstile speelde daar onder andere een mega indrukwekkende show, vol moshpits. Als je die dronebeelden ziet, dan begin je daar echt gewoon van te duizelen. Dat is niet normaal hoe dik die energie in die sets is. En Joe die speelde daar trouwens ook op Outlands. En Charlie XCX was de phoner tijdens het nummer Charlie's Garden van Joe. Normaal belt hij dan altijd met zijn collega Charlie Heaton van Stranger Things, maar deze keer was het dus een andere Charlie, Charlie XCX. Heel benieuwd of we op Pukkelpop ook zo'n specialeke krijgen. Ik weet niet welke Charlies er nog bestaan of wij hebben misschien zo'n Charlie. Tips welkom in onze app van Studio Brussel. Maar dat belooft dus allemaal wel voor Pukkelpop. Want daar kan je zowel Turnstile als Joe zien. Dat is voor volgende week. Maar daar in Hasselt kan je wel al opwarmen voor Pukkelpop. Want je kan dit weekend naar Pukkelpop Downtown. Zaterdag is dat in het hartje van Hasselt. Een gratis festivaldag ook. Dus geen reden om niet af te zakken voor die Limburgse gezelligheid. Je kan daar onder andere Merel, Used and Waste zien. En sinds vandaag is er ook een extra podium aangekondigd. Club Stels. En daar kan je de dansbenen gaan opwarmen met collega's Flowin D en Double D of Flavor Drop. En dan is het in één rechte lijn naar Kiewit volgende week. En daar horen we eindelijk deze nog eens live. End of Beginning van Joe.

En je zegt daar zoiets, het zou wel eens Charlie, als in Charlotte Witte kunnen zijn daar, als cameo. Who knows?

0: De nieuwe versie met Skepta erop, liever. Goed genoeg. De hotshot van een paar weken terug.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Maar het is maandag, dus er is alweer een nieuwe hotshot. En ik ben er persoonlijk heel blij mee. Het is die nieuwe van de twee prinsessen Angèle en Amélie Lens. Ze zijn ondertussen ook hele goede vriendinnen geworden. Dat vertelde Amélie hier bij ons op Tomorrowland. Run heet het nummer en gaat ook op de debuutplaat van Amélie Lens staan. Aura heet die. En die plaat gaat ze voorstellen op 5 september op de trappen van het KMSKA in Antwerpen. Geniet ervan alvast van deze Run, onze hotshot.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Amélie Lens en Angèle, Run.
3: Hallo, ik ben Amélie Lens.
4: Ik ben Angèle.
3: En mijn single is deze week hotshot.

0: na 8 uur, een uur lang alleen maar hoogtepunten van de Lokerse feesten 2026. Tot zo.
1: Hey, hallo allemaal.
2: Gitnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via gitnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
3: Dit is Studio Brussel.
4: Studio Brussel.
3: Life is music.
5: Life is music.
4: Studio Brussel.
6: 8 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met allerlei de korte. In Leopoldsburg in Limburg is een man van 41 aangehouden op verdenking van moord. Hij reed zaterdagavond zijn vriendin aan met zijn bestelwagen. Het koppel was op de terugweg van een festival toen het misliep. De vrouw stapte uit en werd kort daarna aangereden. Ze overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Wat er precies gebeurd is, wordt nog verder onderzocht, zegt Marijke Teunis van het Limburgse parket.
7: De verdachte is voorgeleid bij de onderzoeksrechter die hem heeft laten aanhouden en heeft laten overbrengen naar de gevangenis van Hasselt. Politiezone Noord-Limburg zal nu het onderzoek verder zetten, waarbij gekeken gaat moeten worden wat precies de aanleiding was, maar ook de omstandigheden van die aanrijding en of het effectief om moord zou gaan, dan wel toch om een onopzettelijke of opzettelijke aanrijding.
6: Vrijdag verschijnt de man voor de raadkamer. De balans van de dodelijke aardbeving in het westen van Colombia is voorlopig opgelopen tot 80. Maar de kans is groot dat dit aantal nog zal verder oplopen. Op beelden uit het rampgebied is te zien hoe gebouwen instorten en ook gebouwen te zien die in puin liggen. Vooral de brede regio rond de miljoenenstad Cali is het zwaarst getroffen. Zo net heeft de Colombiaanse regering de noodtoestand voor het gebied uitgeroepen. De 17-jarige Sofia Potel is op familiebezoek in Manizales, een stad op enkele tientallen kilometer van het epicentrum. Onze landgenote vertelt wat er gebeurde toen de aarde begon te beven.
8: Ik was aan het slapen en ineens begon mijn hele bed te schudden en kwam er een alarm op mijn telefoon. Mijn ouders hebben ons meteen echt wakker gemaakt en we moesten de trappen af, wat best moeilijk was wanneer heel de grond zit te schudden. Maar we zijn wel gewoon snel buiten geraakt. Iedereen wist al dat hij naar buiten moest, dus de straat was wel vol. En ook wel een beetje paniek omdat het zo lang duurde. Het was echt 2 minuten lang.
6: En Michiel van de Weert is overleden. De jongeman uit Diepenbeek die leed aan de zeldzame ziekte Progeria. Dat meldt zijn familie in een mededeling. Mensen met Progeria verouderen extreem snel. Gemiddeld worden ze 15 jaar. Michiel werd uiteindelijk 28. Michiel was ook een bekende influencer met video's over videogames onder meer. Op TikTok heeft hij zo'n 900.000 volgers. Hij vertelde in zijn video's ook over zijn ziekte.
9: Ik ben vandaag mijn nieuwe rijbewijs gaan halen. Ik ben een nieuwe moeten gaan halen omdat de rijbewijs na 10 jaar vervalt. En dat klinkt heel dom, maar het is heel cool om te beseffen dat ze tegen mij zeiden dat ik maar 12 jaar zou worden. En ik ben vandaag een nieuwe rijbewijs gaan halen omdat ik al 10 jaar lang met de auto rijd. Dat is voor veel mensen iets heel normaals, maar voor mij is het wel echt een heel groot achievement. Dus.
6: De zus van Michiel, Amber, is nu de enige patiënt met Progeria in ons land. Het klaart op vanavond en we krijgen vannacht meestal helder weer met minima tussen 7 en 14 graden. Morgen zonnig met wat hoge wolken en dan tot 29 graden. Meer op 14nieuws.be.
4: Studio Brussel.
3: De festivalzender.
4: Thaïs van Beurum.
0: Als jij afgelopen 10 dagen elke dag een dagje of niet naar de Lokerse feesten bent gegaan, dan ga ik je sowieso plezieren, want je krijgt hier alle highlights te horen.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: 80 jaar is ze. The one and only Diana Ross. Die kon je zien op dag 1 van de Lokerse feesten. En dat was fenomenaal. El stuurt throwback naar de Lokerse feesten vorige vrijdag. Wat een fantastische editie. Jazeker. En daar hoor je het hele uur alles over.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Je beleeft de festivals
2: bij Studio Brussel.
0: En die coming out van Diana Ross, dat is ondertussen ook echt een queer anthem geworden. En het was opnieuw Antwerp Pride vorige week met als hoogtepunt die stoet in Antwerpen natuurlijk. Het was ook de meest bezochte editie ooit met 170.000 bezoekers. En daar hoort uiteraard ook de prachtige speech van Jelle den Turk bij van Dressed Like Boys daar op de Lokerse feesten dit jaar. Het hele uur lang draaien we alleen maar artiesten en live muziek van die tiendaagse in Lokeren. Dus ook die Stonewall Riots Forever van Dressed Like Boys. Ze stonden er vorige week dinsdag. En frontman Jelle benadrukte daar nog eens hoe belangrijk die Pride vandaag de dag nog altijd is. Dit is die prachtige Stonewall Riots Forever. Benieuwd ook of jij erbij was op de Lokerse feesten dit jaar. En wie jouw favoriete artiest was, laat het mij even weten in de app van Studio Brussel.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
3: Ik wil afsluiten met Stonewall Riots Forever. Omdat dat verhaal voor mij heel veel betekent. Dat heeft mij als queerman een anker gegeven. Dat heeft mij doen beseffen, wow, ik ben niet alleen in de strijd voor gelijke rechten. En vandaag de dag hoor ik heel vaak stemmen van, ah, oh, Pride is dat nog wel nodig. Jullie hebben toch al rechten. Alright, kijk eens naar Berlijn, 2 weken geleden, nog niet zelfs. Kijk eens wat daar gebeurd is. En zeg mij dan dat Pride niet nodig is. Ik wil bij deze een oproep doen. Kijk even anders naar Pride. Pride is niet het in uw strot duwen van een agenda. Pride is zeggen, ontdek wie dat je bent, ontdek wie dat je wil zijn en wees dan gewoon die mens. Gun elkaar het licht in de ogen. Hoe simpel kan het zijn? Liefde is liefde. Daarom wil ik deze song opdragen aan de slachtoffers die in Pride Berlijn helaas gevallen zijn. Aan alle mensen die dat geraakt heeft en pas op, dat zijn er heel veel. En aan alle mensen die misschien nu nog in de kast zitten. En die voelen, shit, wacht, ik ben ietsje anders dan de rest. Aan die mensen wil ik zeggen, en wel ja, en wees er fucking trots op. Dit is Stonewall Riots Forever, wij zijn Dressed Like Boys, jullie zijn prachtig, merci, geniet nog van jullie avond. Props came down, but a brick wall.

0: Zo klonk ze vorige week donderdag in Club Studio Brussel. Ize en haar goodbye letter. Dankjewel. Groot applaus.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Thaïs van Beurum.
0: Even terug naar het eerste weekend van de Loperse Feesten vorige week. Want die zondag van het eerste weekend was de New Wave dag. Die was mega snel uitverkocht ook. En ik snap waarom. Je kon daar in de Club Studio Brussel Luc van Akker en Cabaret Voltaire zien. En op de mainstage The Human League, Softcell en ook Gary Numan. En daar was luisteraar Caroline heel blij mee.
3: Hey Studio Brussel, Caroline. Softcell was leuk. The Human League was enorm strak. Maar de grote verrassing voor ons was toch Gary Numan. Wat een show. Loeihard en zo een mix van zijn vroegere hits en zijn nieuwere werk. Zo van die donkere, industriële, elektronische rock. Maar het was echt fantastisch.
0: Ja, Gary Numan heeft dus iedereen omvergeblazen daar op de Lokerse Feesten 2026. En daar gaan we naar luisteren. Zo klonk die Our Friends Electric live in Lokeren.
1: De festivals beleef je bij Studio Brussel.
2: De festivalzender.

0: cafe taps me on the shoulder. I realise 5 years went by and I'm older. Memories smoulder, winter's colder. But that same piano loops over and over and over. The road shines and the rain washes away. Same Chinese takeaway selling shit in a tray. It's dark all round, the walk down. Same sight, same sounds, new beats though. Solid concrete under my feet. No surprises, no shrieks. The world stands still as my mind's lost its realm. The washing up bowl in my crown. My life's been up and down since I walked from that crowd.
1: Ook Mike Skinner van The Streets is weer dicht bij het publiek gekropen daar op de Locusse Feesten 2026. Vorige week donderdag was dat. Je kan trouwens bijna al die concerten van de Locusse Feesten 2026 herbekijken en beluisteren op VRT Max, ook dat van The Streets.
2: Studio Brussel.
3: De festivalzender.
2: De festivalzender.
4: Thaïs van Beurum.
1: Naast die mainstage kan je in Lokeren ook naar onze Club Studio Brussel. Dat is elk jaar fantastisch leuk om daar al de talenten van morgen of net die mega legends in een kleine clubsetting aan het werk te zien. Dit jaar kon je daar Ize, Iskandermoon, Cassius, Bibisek, Waste en Mudra Salag zien. Maar ook Lizar, Tsarbi, Bluesamu, Lenny Lenny en ook Ozayuki. Dat is het nieuwste soloproject van Chucky Beats, onder andere beatmaker van Zwangregie. Hij kreeg ook een dikke shout-out van Zwangregie tijdens zijn show. Daar. Heel de Lokerse weide scandeerde Chuki, Chuki, Chuki. En tijdens de show van Ozayuki in Clubstudio Brussel was papa ZG natuurlijk ook van de partij. Grote fan als hij is. Dit is Goodbye for Now van Ozayuki, live in Clubstudio Brussel op de Lokerse feesten.
3: De festivalzender!
2: Studio Brussel.
5: Shout-out naar Studio Brussel en op deze.

0: meneer Lenny Kravitz was erbij op de Lokerse feesten. Eergisteren was dat. En Eddie stuurt dat Lenny een van zijn favorietjes was daar. En Barbara stuurt, amai, throwback naar zaterdag. Voor mijn verjaardag van mijn bestie een ticket voor Lenny gekregen. Zalig concert en zelfs een hand van Lenny gekregen. Barbara, heb je dat hand al gewassen ondertussen?
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Je beleeft de festivals
2: bij Studio Brussel.
0: En een paar dagen eerder, op woensdag, stond daar een andere grote meneer op die mainstage van Lokerse Feesten 2026. Onze Oscar en de Wolf. Niet met een clubset deze keer, maar uiteraard zijn shows altijd extreem dansbaar. En hij had ook een verrassing mee, want S10 was erbij. En ook voor luisteraar Zita was dat een verrassing van je welste.
3: Hoi, ik ben Zita en ik was afgelopen woensdag op de Lokerse Feesten voor Oscar en Wolf. De nieuwe show was echt zalig. Het was fantastisch om nog eens met mijn vriendin te kunnen dansen en gewoon alles los te laten. Maar het absolute hoogtepunt van de show was toch wel toen Max Steen plots op het podium nam voor Safe & Sound. Toen het publiek ook doorhad wat er ging gebeuren, ging iedereen echt uit zijn dak. Die twee samen live was echt kippenvel gewoon. Het decor was super mooi, zijn muzikanten waren top. Het was echt een fantastische show.
0: Ja, die ongelooflijk mooie Safe & Sound, die brachten Oscar & The Wolf en S10 dus samen op dat podium van de Lokerse Feesten dit jaar. En dat klonk zo.
2: Studio.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
4: What if the world spins the other way around? And the ocean swallows everybody down? If you let go, then I let go of me. If you let go, then I let go of me.
5: Thank you guys. I know what time it is now. But before I invite her onto the stage, I want you guys to know that she's one of the strongest people I know. Please welcome Estine.

0: Gillen en kippenvel voor die wondermooie Safe & Sound van Oscar and the Wolf en S-Team vorige week op de Lokerse feesten.
1: Please give it up for S-Team.
0: Ook voor Wendy. Ze stuurt mijn weenmomentje op de Lokerse. Wat komt het lied steeds binnen? Maar ik ben zo content dat ik dit live mocht horen. Ja, een echte gelukszak, Wendy.
2: Studio Brussel. De festivalzender. Je beleeft de festivals bij Studio Brussel.
0: Het hele uur lang hoorde je en hoor je hier alleen maar artiesten en live muziek van op de Lokerse feesten 2026. En daar op die Lokerse feesten is er in Club Studio Brussel iets gebeurd. Iets speciaal, een debuut. Het debuut van IJsland. Die vette supergroep van rappers Abel en Sef met onze Faisal. En wie daarbij was, dat is ons Kenza.
3: Ja, IJsland als pure dansbare maatschappijkritiek of zo. Er werd gerapt over cognitieve dissonantie, over Osama Bin Laden. Maar tegelijkertijd kwam er af en toe zo een dansbare Arabische beat die Faisal gefabriceerd had tussen. En los van het dansen ben ik gewoon super gefocust gebleven ook tijdens die show. Want Faisal heeft daar van alles uitgestoken, die mixt van alles live. Er stond een tafeltje met coole synthesizers, met MIDI-keyboards. Maar het coolste van al was dat hij op een gegeven moment muziek aan het maken was met een PlayStation controller. Dat was heel cool om te zien. Dus ik zou zeggen, ja, IJsland, dat is een beetje de natte droom van iedereen dat van geluid houdt, maar ook van iedereen dat humor heeft en dat kwijt is op de maatschappij. En uiteraard ook voor de mensen die een beetje Arabier en een beetje Gen Z zijn.
0: Ja, als je erbij was, proficiat. Je hebt een echt een stukje geschiedenis meegepikt. En als je er niet bij was, dan moet je naar Pukkop op volgende week, want daar krijg je een herkansing. Om deze IJsland te zien, dit is Boeken.

Au, was dit met Talvez. Kon je dinsdag zien op de mainstage van Lokerse feesten? Danny stuurt Dressed Like Boys waar kei goed, net als alle Belgische artiesten op de Lokerse. Bijvoorbeeld AO waren voor mij onbekend, maar wauw, zoveel Belgisch talent. En ik denk veel dankzij jullie. Dat is met veel plezier gedaan, Danny. We hebben inderdaad keiveel Belgisch talent bij ons. En die Australische Xavier Rudd, die was er ook bij vorige week. Met de zon natuurlijk. Dit is Follow the Sun. Je kan ook heel veel van de concerten van de Lokerse feesten herbekijken op VRT Max. Fijn dat je erbij was. Tot morgen voor een nieuwe festivalzender.

0: Radio Brussel.
1: 9 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De balans van de dodelijke aardbeving in het westen van Colombia is voorlopig opgelopen tot 111. Dat heeft president De Laes Priella zo net bekendgemaakt, die ook de noodtoestand voor de getroffen regio uitriep. De aarde beefde vanmorgen met een kracht van 7,4 en in verschillende steden zijn gebouwen ingestort. Reddingswerkers zijn nog volop op zoek naar mensen die vastzitten onder het puin. De 17-jarige Sofia Potel is op familiebezoek in Manizales, een stad op enkele tientallen kilometer van het epicentrum. Ze kan voorlopig niet terugkeren naar België omdat verschillende luchthavens ook beschadigd zijn.
2: Ik ben hier al een maand en eigenlijk moest ik morgen terug naar België gaan, maar de wegen zijn dicht en het vliegveld van Pereira waar ik moest vertrekken is ook dicht. Zeker toen ze vertelden dat er nog naschokken konden komen, kreeg ik wel een beetje stress. Dus dat kan echt dagen of weken duren, had ik gehoord. En ja, ik denk dat mijn papa is nu bezig met kijken of er iets van informatie is over het vliegveld, over de vluchten die misschien veranderd kunnen worden. Maar dat is nog veel onzekerheid.
1: Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot heeft vanavond zijn medeleven betuigd. Hij roept ook alle Belgen in het getroffen gebied om zich te registreren via Travelers Online. Er zijn voorlopig geen berichten dat er landgenoten bij de slachtoffers zouden zijn. In Lieve-sur-Meuse in de provincie Namen zijn de twee inzittenden van een wagen overleden nadat het voertuig in de Maas terecht kwam en dat gebeurde na een politieachtervolging. De autobestuurder sloeg op de vlucht toen de politie hem wilde controleren na een vechtpartij bij een nachtwinkel in Jambe. Een speciale interventieeenheid van de politie ging achter het voertuig aan en aan een rotonde in Lieve-sur-Meuse ging het dus mis en reed het voertuig de nabijgelegen Maas in. Korte tijd later konden duikers het wrak lokaliseren. Toen bleek er nog een tweede inzittende te zijn. Hulp kon niet meer baten. Het ging om de 66-jarige bestuurder van het voertuig en zijn zus. Het onderzoek loopt nog. En in Rusland mag oppositiepartij Jabloko niet deelnemen aan de parlementsverkiezingen van volgende maand. Dat heeft het Russische Hoge Rechtshof beslist. De partij is de enige in Rusland die de oorlog tegen Oekraïne wil stoppen. Marijn Trio, waarom is Jabloko van de kieslijst gehaald?
3: Een Poetin-getrouw parlementslid had klacht neergelegd bij het Hoge Rechtshof omdat de partij buitenlandse financiering zou krijgen en het auteursrecht zou geschonden hebben door bijvoorbeeld foto's te gebruiken zonder vermelding van de fotograaf. Maar de echte reden was natuurlijk dat anti-oorlogsstandpunt. Hij noemde de oppositiepartij Jabloko verraders die de overgave van Rusland willen en werken voor het Westen. En de rechter gaat daar nu dus in mee en schrapt de partij van de kieslijsten voor de Duma-verkiezingen op 20 september. Iedereen die op een of andere manier tegen de oorlog is of simpelweg pleit voor vrede om levens te sparen, wordt uitgesloten. Vorige maand vluchtte ook al de bekende oppositiepoliticus Boris Nadjezhdin naar Parijs.
1: Oké, dankjewel Marijn. Het klaart op vanavond en we krijgen vannacht meestal helder weer met minima tussen 7 en 14 graden. Morgen zonnig met wat hoge wolken ook en dan tot 29 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: Studio Brussel.

0: Meneer de Alien die draagt al een keer graag een polootje in het kleur zalmroze. En de mannen van Equal Idiot blijkbaar ook. Welkom.
1: Je luistert naar

oh, gek op. Op jou. Mocht dat nog niet duidelijk zijn met deze Suzanne. Wanneer ik jou zeg dat het tijd is voor Block Party, kan dat twee dingen betekenen. Eén, of ik heb hier in de studio wat Duplo-blokken gezet en de derde kleuterklas van 1000 Pootje uitgenodigd.

uit je raam naar buiten tuurt en mijmert over al je foute levenskeuzes op deze Smoking Out the Window van Silk Sonic. Maar dan wel in de Tommy Glasses Funky Remix. Ik wil even een bepaald gevoel opwekken. Je kent het wel, zo je bent op een feestje ergens en je weet dat je love interest daar ook is. En het enige wat je uiteraard wil, is elkaar zien. En toch speel je hard to get tot 3:30 s'nachts. En dan deel je je locatie. Dan vlieg je elkaar in de armen en begin je gewoon te muilen tot in de vroege uurtjes.

Van Kleef. Van Bleu. Soms is het leven kakakut, stront met bonen. Maar gelukkig zijn er dan zo van die zonnetjes in huis waar je je aan kunt optrekken. Zoals buurman Ronnie die je uitnodigt in zijn mancave. De kassierster van Kassa 3. Maar ook Bonnie M met...

0: Billie Eilish, My Future.
1: Studio Brussel.
0: De meest drastische beslissing die jij of ik ooit maakte, is waarschijnlijk dat we gisteren twee verschillende sokken aantrokken. Bad Bunny die is iets meer loco in de coco, want die kan zo in een opwelling nogal eens zijn Instafeed helemaal leeghalen en alles verwijderen. Maar adem gewoon rustig in en uit. Ik heb gelezen dat dat blijkbaar normaal is. Hij doet dat wel vaker. Dus je gaat sowieso binnenkort weer kunnen genieten van zijn knap koppie op de Grams. En intussen tijd stellen we ons maar tevreden met zijn muziek, zeker. Dit is Bile et no be dable. Of toch iets in die trend met Bunny.

0: 1996.
1: Heel onbezorgde andere tijden.
0: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
2: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
0: De VRT Nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
1: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
0: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
1: Er is een voor- en een na-Dutroux.
0: De VRT Nieuwspodcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
3: Studio Brussel.
4: Life is music. Studio Brussel. 10 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In de regio in Colombia, die getroffen werd door een zware aardbeving vanmorgen, wonen een 120-tal Belgen. Maar Buitenlandse Zaken heeft voorlopig geen melding gekregen van Belgische slachtoffers. De beving in het westen van het land had een kracht van 7,4. In verschillende steden storten gebouwen in. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Voorlopig zijn er 111 lichamen geborgen, zo liet de president van Colombia weten. Hij riep ook de noodtoestand uit voor de brede regio rond het epicentrum. Landgenoot Tim Bosgaerts organiseert reizen in Colombia. Hij is nu in een dorpje ten noorden van de hoofdstad Bogota, waar de beving niet zo sterk was. Ook de meeste toeristen die via zijn organisatie door het land reizen, zitten nu in het getroffen, niet in het getroffen gebied, zo is dat. Toch krijgt hij veel ongeruste telefoontjes.
5: Natuurlijk merken wij dat wel aan de ongeruste familie, want zeker de mensen die in het Amazonewoud zitten, zij hebben minder signaal, waardoor dat we toch wel al wat ongeruste telefoontjes van familieleden en vrienden van die mensen hebben gekregen. Verder zitten we hier ook met een familie van 4 nu in onze regio. Zij waren op het moment van de aardbeving bij mijn vrouw. Mijn vrouw is een Colombiaanse, dus zij wist perfect wat te doen. Zij wel wat geschrokken, maar uiteindelijk is alles daar ook goed verlopen.
4: In Leopoldsburg in Limburg is een man van 41 aangehouden op verdenking van moord. Hij reed zaterdagavond zijn vriendin aan met een bestelwagen. Het koppel was op de terugweg van een festival toen het misliep. De vrouw stapte uit en werd kort daarna aangereden. Ze overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Wat er precies gebeurd is, wordt nog verder onderzocht. Dat zegt Marijke Teunis van het Limburgse parket.
6: De verdachte is voorgeleid bij de onderzoeksrechter die hem heeft laten aanhouden en heeft laten overbrengen naar de gevangenis van Hasselt. Politiezone Noord-Limburg zal nu het onderzoek verder zetten, waarbij gekeken gaat moeten worden wat precies de aanleiding was, maar ook de omstandigheden van die aanrijding en of het effectief om moord zou gaan, dan wel toch om een onopzettelijke of opzettelijke aanrijding.
4: Vrijdag verschijnt de man voor de raadkamer. Op het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham is Isaac Kimeli zo net als 9e geëindigd op de 5000 meter. Kimeli pakte vorig jaar nog verrassend zilver op het WK op diezelfde afstand. Op de 100 meter heeft Delphine Nkanza zich geplaatst voor de finale, die later vanavond nog wordt gelopen. Rani Rosius is uitgeschakeld op die afstand. En Michiel van de Weert is overleden. De jonge man uit Diepenbeek die leed aan de zeldzame ziekte Progeria. Mensen met Progeria verouderen extreem snel. Gemiddeld worden ze 15 jaar. Michiel werd uiteindelijk 28. Michiel was ook een bekende DJ en influencer met video's over videogames onder meer. Op TikTok heeft hij zo'n 900.000 volgers. Hij vertelde in zijn video's ook over zijn ziekte.
7: Ik ga vandaag mijn nieuwe rijbewijs gaan halen. Ik ben een nieuwe moeten gaan halen omdat de rijbewijs na 10 jaar vervalt. En dat klinkt heel dom, maar het is heel cool om te beseffen dat ze tegen mij zeiden dat ik maar 12 jaar zou worden. En ik ben vandaag een nieuwe rijbewijs gaan halen omdat ik al 10 jaar lang met de auto rijd. Dat is voor veel mensen iets heel normaals, maar voor mij is het wel echt een heel groot achievement. Dus.
4: De zus van Michiel, Amber, is nu de enige patiënt met Progeria in ons land. Vrijwel helder vannacht, rond 11 graden. Morgen veel zon met kans op wolkensluiers en tot 29 graden. En nadien 3 dagen met veel zon en opnieuw temperaturen boven de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Studio Brussel.

besteld bij de Chinees. Komt dat goed uit? Want dat past perfect bij de zoetzure en oranje duksaus die je net hoorde. Met Barbara Streisand. Jij covert af en toe in zijn puistje. En Lana Del Rey, die covert Doing Time van Sublime.

Feel the Groove, Sven van Hees. Ik begrijp het volledig. Als jij nu je benen spontaan wilt beginnen scheren bij het horen van dit nummer, dat komt waarschijnlijk een klein beetje door de reclamespot van die Gillette Venus Embrace scheermesjes. Maar weet, het is 2026 en het is echt oké als jouw benen harige

Forget Me. Ik dacht het niet, The Haunted Youth. Zelfs niet als jullie het heel lief vragen. Wie zeker niet vergeten gaat worden, dat is Franse DJ Kavinsky, die nog geen 2 weken geleden helaas overleed. Des te meer reden om op te nemen wanneer hij toch nog een belletje doet. Zoals deze Night Call, maar dan in de Breakbot remix.

DB Boulevard. Point of view. Zeg, wat doe je eigenlijk op donderdag 20 augustus? En ik wil niet horen dat je het gras nog moet afdoen of je teennagels gaat lakken in fuchsia roze. Ik wil enkel horen dat je naar Isaac Rue gaat gaan kijken op Pukkelpop in de Marquee. Dus zeg maar al die plannen af en ik zorg voor de zakdoekjes. Dit is White Rose.

was hier even aan het snuisteren in de wonderkrochten van het internet. En ik kwam dit tegen. Ik lees het even voor. Serotonine is een belangrijke neurotransmitter die invloed heeft op je stemming, slaap, eetlust en emoties. Het wordt ook wel het gelukshormoon genoemd. Een hormoon dat ook wordt aangemaakt wanneer James hype opstaat.

0: Radio Brussel.
1: 11 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. En we gaan meteen naar Birmingham, naar het Europees kampioenschap atletiek. Want Simon van Glabeke, Delphine Nkansa, heeft voor de eerste Belgische medaille gezorgd. Het is brons geworden.
2: Ja, en dat in een nieuwe recordtijd van 11 seconden en 600ste seconde. Nkansa maakte eerder vandaag al indruk in de reeks en de halve finales. En in een heel spannende finale ging ze sneller dan ooit tevoren. Het verschil met de nummer 4 was amper 100ste seconde. Het goud ging naar de Britse thuisloopster Amy Hunt. Op het vorige EK twee jaar geleden bleef de 24-jarige Nkansa nog steken in de halve finales. Later dit toernooi komt ze normaal gezien nog tweemaal in actie op de 200 meter en de 4x100 meter aflossing. Op de gemengde 4x400 meter werd de Belgische ploeg achtste en laatste in de finale. Op de 5000 meter eindigde Isa Kimeli als negende. In het hinkzakspringen tenslotte hebben twee Belgische vrouwen zich kunnen plaatsen voor de finale, Ilona Masson en Saliha Ghis.
1: Dankjewel Simon voor het overzicht. Buitenlandse Zaken heeft voorlopig geen weet van Belgische slachtoffers bij de dodelijke aardbeving in het westen van Colombia. Er wonen in de brede regio rond het epicentrum wel een 120-tal Belgen. De aarde beefde met een kracht van 7,4 vanmorgen. Het epicentrum lag niet ver van de miljoenenstad Cali. Voorlopig zijn er volgens de president van Colombia 111 lichamen geborgen, maar die tol kan nog oplopen. Veel gebouwen zijn ingestort, de hulpdiensten zoeken nog naar overlevenden. Landgenoot Tim Boschaert organiseert reizen in Colombia. Hij begeleidt op dit moment toeristen in een dorp op enkele uren rijden van de hoofdstad Bogota. Daar was de schok niet zo krachtig, maar de inwoners zijn wel erg bezorgd over hun vrienden en familieleden.
3: Omdat heel veel Colombianen toch familie hebben die verspreid zijn over het hele land, zie je ook heel veel mensen bellen naar hun familie om toch maar te vragen of alles in orde is. Bijvoorbeeld, iedereen in Colombia heeft wel iemand uit de familie in de hoofdstad Bogota, waar die schokken veel harder zijn gevoeld. En je ziet ook, ja, de televisies staan hier overal op. Iedereen is er zeker mee bezig.
1: In het zuidwesten van Canada, in de provincie British Columbia, woeden nog steeds hevige bosbranden. In de regio zijn al meer dan 20.000 mensen geëvacueerd. Onze landgenoot Patrick van Minsel is burgemeester van de gemeente Peachland. Hij moet de crisis daar dus in goede banen leiden en ook hij heeft inwoners van een hele buurt moeten laten evacueren.
4: De hele buurt daar is geëvacueerd tussen 3 en 35. Hij is daar een naburige city gebracht, waar ze zijn opgevangen, waar ze hotels hebben toebedeeld gekregen. Extra hulp is gekomen in extra watervliegtuigen. Ze hebben ook nu een state of emergency afgekondigd over heel de provincie. Dat maakt het gemakkelijk om resources vrij te maken.
1: Vrijwel helder vannacht, rond 11 graden. Morgen veel zon met kans op wolkensluiers en tot 29 graden. Nadien krijgen we 3 dagen met veel zon en temperaturen opnieuw boven de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: Radio Brussel. Het is middernacht, een heel goede avond. 14 nieuws met Aleid de Korte. In Leopoldsburg in Limburg is een man van 41 aangehouden op verdenking van moord. Hij reed zaterdagavond zijn vriendin aan met zijn bestelwagen. Het koppel was op de terugweg van een festival toen het misliep. De vrouw stapte uit en werd kort daarna aangereden. Ze overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Wat er precies is gebeurd, moet nog verder onderzocht worden. Marijke Teun is van het Limburgse parket.
1: De verdachte is voorgeleid bij de onderzoeksrechter die hem heeft laten aanhouden en heeft laten overbrengen naar de gevangenis van Hasselt. Politiezone Noord-Limburg zal nu het onderzoek verder zetten, waarbij gekeken gaat moeten worden wat precies de aanleiding was, maar ook de omstandigheden van die aanrijding en of het effectief om moord zou gaan, dan wel toch om een onopzettelijke of opzettelijke aanrijding.
0: Vanavond bevestigde het parket van Limburg wel nog dat de man een positieve ademtest aflegde voor alcohol. De balans van de dodelijke aardbeving in het westen van Colombia is voorlopig opgelopen tot 111. Maar de kans is groot dat dit aantal nog zal oplopen. Reddingswerkers zijn nog volop op zoek naar mensen die vastzitten onder het puin. Volgens Buitenlandse Zaken bij ons wonen er een 120-tal Belgen in de brede regio van het epicentrum. Maar is er voorlopig geen melding van Belgische slachtoffers. De 17-jarige Sofia Potel is op familiebezoek in Manizales, een stad op enkele tientallen kilometer van dat epicentrum. Ze kan voorlopig niet terugkeren naar België omdat verschillende luchthavens beschadigd zijn.
2: Ik ben hier al een maand en eigenlijk moest ik morgen terug naar België gaan, maar de wegen zijn dicht en het vliegveld van Pereira, waar ik moest vertrekken, is ook dicht. Zeker toen ze vertelden dat er nog naschokken konden komen, kreeg ik wel een beetje stress. Dus dat kan echt dagen of weken duren, had ik gehoord. En ja, ik denk dat mijn papa is nu bezig met kijken of er iets van informatie is over het vliegveld, over de vluchten die misschien veranderd kunnen worden. Maar dat is nog veel onzekerheid.
0: Op het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham heeft Delphine Nkansa voor een eerste Belgische medaille gezorgd vanavond. Nkansa won brons op de 100 meter. Het verslag is van Simon van Glabeke.
3: Met een nieuwe recordtijd van 11 seconden en 600ste seconde zorgde Delphine Nkansa op de openingsdag van het EK al meteen voor een grote verrassing. 'S Ochtends maakte de 24-jarige sprinter al indruk in de reekse. En ook in de halve finales liet ze haar snelle benen zien. In een heel spannende finale ging Nkansa sneller dan ooit tevoren. Het verschil met de nummer 4 was amper 100ste seconde. Nkansa bleef nog een zucht boven het Belgische record van Kim Gevaert. Dat staat nog 200ste seconde scherper dan haar tijd uit de finale. Het goud op de 100 meter ging naar de Britse thuisloopster Amy Hunt.
0: Nkansa kreeg tijdens de halve finales last van haar hamstrings. Ze probeerde die pijn te vergeten. En toen ze zag dat ze in de finale derde werd, kon ze het eerst niet geloven.
4: J'ai débranché mon cerveau. Mentalement, j'ai couru. Sans savoir. Et quand j'ai vu 3, je me suis dit, il doit y avoir un bug quand même. Mais voilà, je suis médaillée de bronze au championnat d'Europe.
0: En Michiel van de Weert is overleden. Hij was 28. Michiel leed aan progeria, een zeldzame ziekte waarbij je extreem snel veroudert. Michiel was ook DJ en influencer. Ook Michiels zus leidt aan de ziekte. Niettemin liet Michiel zich kenmerken door zijn positieve ingesteldheid. Hij getuigde erover in heel wat interviews bij ons in het VRT1-programma Iedereen Beroemd 4 jaar geleden.
5: Er was iemand bij mij op school die zei tegen mij, jij gaat dood als je 12 bent. En ik ben toen wenend thuis gekomen en ik heb haar gevraagd aan mijn mama of dat waar was. En zij heeft mij toen alles uitgelegd van, ja, kijk, je hebt progeria en die gaat vroeger sterven en zo. En toen heb ik wel beginnen beseffen wat ik eigenlijk had. Maar ik heb het ook al meteen geaccepteerd. Ik heb er nooit moeilijk mee gehad of zo. Altijd geaccepteerd van, kijk, dit is wie ik ben. Negatief zijn en verdrietig zijn om wat je hebt, dat heeft geen nut. Je moet naar buiten gaan en de wereld laten zien. Kijk, dit is wie ik ben en dit is wat ik wel kan. En niet focussen op wat je niet kunt, maar focussen op de dingen die je wel kunt.
0: Wijze woorden om even bij stil te staan. Vrijwel helder vannacht, rond 11 graden. Morgen veel zon met kans op wolkensluiers en dan tot 29 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
7: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preo. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia staat voorlopig op zeker 111. Er wordt gevreesd dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort. Reddingswerkers zijn op zoek naar mensen die vastzitten onder het puin. De Colombiaanse regering heeft een noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plaatsen in Colombia te voelen. Volgens Buitenlandse Zaken wonen er 120 Belgen in de brede regio van het epicentrum, maar voorlopig is er geen melding van Belgische slachtoffers. Landgenoot Tim Bosgaerts organiseert reizen in Colombia. Hij begeleidt op dit moment toeristen in een dorp op enkele uren rijden van Bogota. Daar was de schok niet zo krachtig, maar de inwoners zijn er wel bezorgd over hun vrienden en familie.
2: Omdat heel veel Colombianen toch familie hebben die verspreid zijn over het hele land, zie je ook heel veel mensen bellen naar hun familie om toch maar te vragen of alles in orde is. Bijvoorbeeld, iedereen in Colombia heeft wel iemand uit de familie in de hoofdstad Bogota, waar die schokken veel harder zijn gevoeld. En je ziet ook, ja, de televisies staan hier overal op. Iedereen is er zeker mee bezig.
1: De EU heeft Colombia hulp aangeboden bij het reddingswerk. Een Duitse verpleegkundige die nu al veroordeeld is voor de moord op 10 patiënten, wordt nu in verband gebracht met nog meer dan 120 andere verdachte sterfgevallen. Het Duitse gerecht laat lichamen weer opgraven van vermoedelijke slachtoffers. Nu al 39 in Aken en in Keulen nog eens 7. De man van 45 diende tijdens nachtdiensten zwaar zieke patiënten hoge doses kalmeringsmiddelen toe, soms gecombineerd met pijnstillers. Hij zat al een levenslange straf uit. Reddingswerkers hebben in de Oostenrijkse Alpen een groep met 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de bergen. De groep bestond uit 36 mensen. Daar waren ook kinderen bij en baby's in kinderwagens. De groep was met een kabelbaan naar boven gegaan en wilde weer naar het dal wandelen, 1000 meter lager. Maar ze raakten van de route af en raakten ook elkaar kwijt, waarna hulpdiensten moesten ingrijpen. De betrokkenen hadden verschillende nationaliteiten. Er zouden 17 Belgen bij zijn. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie wel zelf betalen. Op het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham heeft Delphine Nsaka voor een eerste Belgische medaille gezorgd. Nkanza won brons op de 100 meter. Het verslag is van Simon van Glabeke.
3: Met een nieuwe recordtijd van 11 seconden en 600ste seconde zorgde Delphine Nkanza op de openingsdag van het EK al meteen voor een grote verrassing. 'S Ochtends maakte de 24-jarige sprinter al indruk in de reekse. En ook in de halve finales liet ze haar snelle benen zien. In een heel spannende finale ging Nkanza sneller dan ooit tevoren. Het verschil met de nummer 4 was amper 100ste seconde. Nkanza bleef nog een zucht boven het Belgisch record van Kim Gevaert. Dat staat nog 200ste seconde scherper dan haar tijd uit de finale. Het goud op de 100 meter ging naar de Britse thuisloopster Amy Hunt.
1: Nog op het EK Atletiek is Isaac Kimeli als 9e geëindigd op de 5000 meter. Kimeli pakte vorig jaar nog verrassend zilver op het WK op deze afstand. Hij is ontgoocheld, maar geeft toe dat hij in het slot snelheid tekort kwam. Die quote komt even niet. Die is dan voor straks. Nu het weer. Het blijft droog vannacht en minstens 9 graden bij een overwegend heldere hemel. Daarna een zonnige dag bij temperaturen tot 29 graden. Ook de volgende dagen zijn zonnig. Vanaf woensdag gaan de maxima alweer 3 dagen boven de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preau. In Leopoldsburg in Limburg is een man van 41 aangehouden op verdenking van moord. Hij reed zaterdagavond zijn vriendin aan met zijn bestelwagen. Het koppel was op de terugweg van een festival toen het misliep. De vrouw stapte uit en werd kort daarna aangereden. Zo overleed er plaatsen aan haar verwondingen. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht, zegt Marijke Teunis van het Limburgse parket.
2: De verdachte is voorgeleid bij de onderzoeksrechter die hem heeft laten aanhouden en heeft laten overbrengen naar de gevangenis van Hasselt. Politiezone Noord-Limburg zal nu het onderzoek verder zetten, waarbij gekeken gaat moeten worden wat precies de aanleiding was, maar ook de omstandigheden van die aanrijding en of het effectief om moord zou gaan, dan wel toch om een onopzettelijke of opzettelijke aanrijding.
1: Vrijdag verschijnt de man voor de raadkamer. Gisteravond bevestigde het parket van Limburg wel nog dat de man een positieve ademtest aflegde voor alcohol. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia staat voorlopig op zeker 111. Er wordt gevreesd dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort. Reddingswerkers zijn op zoek naar mensen die vastzitten onder het puin. De Colombiaanse regering heeft een noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plaatsen in Colombia te voelen. Eline Verschuren is een Belgische die met een vriendin op vakantie is in Colombia. De twee maakte de beving mee in Salento, een dorp dicht bij het epicentrum. Net op het moment dat ze gingen vertrekken op uitstap.
3: En juist als wij de deur dicht deden, begon ineens heel het gebouw te shaken. Maar wij stonden dus op een balkonnetje, dus wij dachten eerst, misschien passeert er een vrachtwagen of zo. Je weet eigenlijk echt totaal niet wat er aan het gebeuren is. Maar ja, dat bleef dan duur en we keken rond ons. En alle gebouwen waren aan het shaken en de bomen waren aan het shaken. En toen hoorden wij glas vallen in onze kamer. En dachten wij, oei, dit is niet goed, we moeten zo snel mogelijk weg. Dus dan zijn wij naar onze receptie gelopen, waar dat wij aan de bar ook allemaal glazen naar beneden zagen vallen en flessen naar beneden zagen vallen. En op dat moment riep eigenlijk de eigenaar van ons hotel dat iedereen zo snel mogelijk naar buiten moest gaan. En dat hebben we dan ook gedaan. En daar moesten we dan